0: Dinsdag stond de teller nog op 5.179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De ramp met de vloedgolf heeft ook enorm veel materiële schade veroorzaakt. De heropbouw zou naar schatting meer dan 4 miljard euro kosten. Voetbal dan. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisterenavond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht iets beter, met dan uiteindelijk toch nog één doelpunt van Svetkovic. Ook Anderlecht-doelman Colin Kozemans zag dat Anderlecht in de eerste helft heel slecht voor de dag kwam.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: Dus 3 uur en heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Pijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er gisteren mee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
4: Nou, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
3: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisterenavond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter. Daarin viel nog een doelpunt van Svetkovic. Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
5: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
3: Vannacht nog kans op een bui in het noord- en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisteravond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: Nou, ik denk dat het laughable is. Look, the whole thing with Canada. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima rond 19 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.

0: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Dat is procedure, zegt Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies.
2: Onmiddellijk is ook de rogue drone-procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer dan. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Het wordt tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 2.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
3: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Zwijg, kieken.
4: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
5: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
6: Verdomme, kieken. Hou op met die flabbergap.
4: Meer info op FC de Kampioenenbrood.
5: Likken we van die spijgezicht!
7: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
4: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
9: Kan jij nog lang lezen?
8: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedicht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: En hola, hola, hola, het is de donderdag. Altijd een goed moment om al heel even aan de voeten van het einde van de week te kriebelen. Ja, lekker hè. Goedemorgen.
11: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
10: 6 uur VRT Nieuws op Radio 2 krijg je van Charlotte Krul.
12: Goedemorgen. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat gemeenten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze krijgen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro op te halen via boetes. En de plaatsen waar gecontroleerd wordt moeten duidelijker, zegt minister de Ridder.
13: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt, die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van ja, hier rijd je echt niet te snel, dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat die zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen, omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
12: De luchtverkeersleiders van Sky zijn gisteravond in de luchthaven van Charleroi beginnen te staken. Ze willen hogere nachtpremies krijgen en staken daarom elke nacht tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Gisteravond waren het er 28, vanmorgen al 16. Nog in de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone gezien. Het vliegverkeer lag een half uurtje stil daardoor en de dronepiloot kon gepakt worden. Het was iemand die er in zijn vrije tijd mee bezig is, zegt Kurt Verwilgen van Skies.
14: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van de startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
12: In Spanje is in de buurt van Barcelona een man gestorven door hevige regen. Hij werd in zijn auto meegesleurd door een rivier. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje waren er overstromingen. In de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd en ook in Valencia ging de luchthaven een tijd dicht. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren met 1-2 tegen Olympique Lyon uit Frankrijk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed bezig, zegt doelman Colin Kozemans.
15: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
12: En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: In Capelle op den Bosch willen enkele inwoners geen waterzuiveringsstation in hun achtertuin. De gemeente houdt op dit moment een volksraadpleging en stelt twee locaties voor. En Katja Huismans uit Geetbets organiseert dit jaar het Belgisch kampioenschap bodypainting. Op dat BK moeten de deelnemers 7 uur lang het lichaam van een man of vrouw beschilderen. Thema dit jaar is circus. De dag begint droog qua weer met wat zon- en wolkenvelden. Na de middag kans op regen. We halen zo'n 18 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant straks om 6:30.
8: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Het is 6:03. Goedemorgen, dat is Charlotte.
12: Dag Peter, goedemorgen.
10: Is jou iets opgevallen gisteren nog?
12: Gisteren? Nee, waar?
10: Het was toch schijtengoed weer, hoor.
12: Ah, schijtengoed over het weer. Ja, beter dan ik verteld dat eigenlijk in het weerbericht.
10: Ja, maar heel de ochtend waren we weer. Ja. Vallig en donker.
12: Ja.
10: Waanzinnig.
12: Dat is veel beter. Zalig.
10: Amai. Zoals buiten gegeven. Misschien de laatste keer van het jaar. Zeg, goedemorgen.

0: En we mogen zo meteen al iemand troosten. Dat is Backstage Bavo. Goedemorgen, Backstage Bavo.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jongen. Dus je bent supporter van Anderlecht. Dat mag geweten zijn.
1: Zeker.
0: Dat je het nog durft luid op zeggen. Want het was niet goed, hè, gisteravond. Je bent gaan kijken in het stadion.
1: Ja, 1-2 verloren tegen Olympique Lyon. De eerste helft vond ik heel slecht, sorry. Maar de tweede helft was veel beter.
0: Ja, maar verloren.
1: Ja, sorry voor de stem ook, want ik heb heel veel meegezongen.
0: Ja, maar wat zing je dan? Wat zingen ze daar? Is dat een klein kleutje?
1: Wie are Anderlecht?
0: Wie are Anderlecht?
2: Ja. Oké, origineel.
1: En de meest gehate, maar wel de beste. Zing je ook? Ja, dat is een liedje.
0: Is dat een liedje? De meest gehate, maar wel de beste?
2: Oei. Ja. Zo negatief over jullie zelf en dan toch een beetje positief.
0: Dat is ongelooflijk. Slaan en zalven tegelijk. Maar goed, maar in de nationale rangschikking gaat het iets beter, dacht ik.
1: Goh, toch niet echt ideale, Peter.
0: Nee. Ook niet ideaal, denk ik. Maar goed, je bent bij ons. Wij troosten je 3 uur lang. Goed.
1: Dankjewel.
0: Ah ja, man, kijk. Goed luisteren, hè. Dit is ook een paarse held, hè. Ja. Beetje de Anderlecht van de muziek, maar wel heel goed, natuurlijk. Zeg, goedemorgen, Prince 1999. En dat in 2026. En nu jij.

0: De mens liep altijd op een soort hoge hakken qua schoentjes, waardoor hij een vreselijk slechte rug had, waardoor hij gigantisch veel pijnstillers moet pakken. Jammer, jammer, jammer, hij is er niet meer. Prince, maar wat een onwaarschijnlijke muziek heeft hij achtergelaten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, morgen. Peter van der Veire. Radio 2.
0: Dit is Bazaar. Ooit komt er een dag

0: Testino 6, goedemorgen. Dag Mona.
1: Goedemorgen.
0: Ooit komt er een dag dat er geen files meer zijn. Stel je dat voor.
1: Ja, dat wordt een speciale dag.
0: Ja, maar ja, dan ben jij je job kwijt.
1: Ja, dat
0: gaan we niet doen. Vertel eens.
1: Hinder op de A12 richting Brussel in Aartselaar. Daar is nu één rijstrook dicht door een ongeval.
0: Zeg, we hebben al een hele week mogen genieten van jouw ontbijt. Ja, ik blijf vooral bij de boterham met sardines en mosterd. Maar wat is het vandaag?
1: Ja, het probleem is dat mijn sardines dus op zijn. Dus ik moet er dringend nieuwe gaan halen. Dus vandaag zijn het 3 eitjes met de cottage cheese en 2 bruine boterhammen en een kiwi.
0: Eitjes met cottage cheese?
1: Ja, zo wat door elkaar geprakt en dan is het zo wat een gezonde ijssalade of zo.
0: Ja, ja. Ah, ja, oké, gekookte eitjes bedoel je.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ah, ja, klinkt inderdaad wel heel lekker.
1: Ah, voilà, kijk.
0: Goed. Ja, goed bezig. Ja, moet weer de hele dag door, want die, ja, die verkeersquiz die lost zichzelf niet op natuurlijk. Nee. Dat is voor vanavond.
2: Hey, bezig. Hey. Goedemorgen, morgen, je donderdag begint.
0: Welkom bij de donderdag, hoor. Het is vandaag 17 september. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Anderlecht nipt Europees verloren heeft van...
3: Nipt, ja.
0: Ja, toch?
3: Ja, 1-2.
0: Van de vroege Olympiek. 1-2, ja. Is het nu Lyon of Marseille?
3: Lyon.
0: Lyon, ja, ik ging net zeggen, Lyon.
3: Het was ook een Olympiek.
0: Ja, bavo. Ja, jongen, ik kan niet alles weten.
4: Nee, dat is waar, want we moeten ook tegen Marseille spelen, deze Europa League.
0: Zie je, want dat, vandaar de verwarring, ja, is dat. Ja. Een grijze dag vandaag, maar dat zeiden we gisteren ook, het was prachtig weer. We zullen wel zien. Een heerlijke jarige vandaag. Koen Wouters, die wordt net geen 60, wel 59.
5: Oh my god.
3: En die kan er zo goed uitzien.
0: Dat is niet normaal.
3: Ja, amai.
0: Ja, mensen denken soms van, wat doet hij? Maar gewoon, die onderhoudt zichzelf.
3: Voilà.
0: Sportieve kerel, slim. En het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt vandaag uit de Dardennen.
3: De Dardennen, daar zijn meer en meer Vlamingen die daar een huis gaan kopen. Voor de rust en de natuur, het zijn cijfers van de Notarisfederatie. En een van de populaire plaatsen daar is Vresse-sur-Semois. De helft van alles wat daar te koop stond, dat is naar Vlamingen gegaan. Dus die hebben dat daar al half opgekocht. Er is veel interesse, dus het gevolg daarvan is natuurlijk dat de huizen prijzen wel sterk gaan stijgen. Dus het is misschien nog het moment, of ook al niet meer.
0: Ja.
3: Ja, veel kopers die gebruiken dat dan als tweede verblijf, maar soms hebben ze toch later de optie om daar dan definitief te gaan wonen in de rust en het groen.
0: Ja, de prijzen zijn nog wel altijd een pak lager dan, dan in Vlaanderen.
3: Ja.
0: Maar je moet wel, want ik zag ook bijvoorbeeld, de dichtste winkel is op, denk 10 kilometer of zo. Zo'n klein winkeltje, dat heb je dan wel.
3: Ook niet evident, hè, als je daar dan gaat met je pensioen en dan is alles opeens verder af. Niet gemakkelijk.
0: Hey, je gaat voor de rust natuurlijk.
3: Maar dat is waar.
0: Wel mooie de Dardennen.
3: Zeker.
0: Maar misschien zijn er mensen op dit moment ook aan het luisteren in de Ardennen. In Vresse-sur-Semois.
3: Je weet.
0: Deel het gerust even. Kan via VRT Max en dan volg je Radio 2.

0: van Dua Lipa. Goedemorgen. Er is blijkbaar wel een klein winkeltje in het centrum van Vres, zegt Frederik de Smijter.
1: Oké.
0: Okay. Vres sur mer. Sur
2: daar ergens.
0: Ja, dat is dat bad. Vresse bad. Grijze dag vandaag die helemaal zonnig wordt. Want vanmorgen heerlijk gezellig bezoek van James Cook. James bezoek dan eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik vind het eigenlijk wel grappig. James bezoek, ja.
0: Ja. Die is elke dag op televisie met zijn programma Zeg eens James is straks rond 7:50. En die deur staat hier nog altijd backstage baven. Wanneer gaat die nu open, jongen?
3: Heel binnenkort, Peter.
0: Nee, volgende week woensdag, moet je gewoon zeggen.
3: Ja, maar toch, ik wou het iets spannender aanpakken.
0: Ja, het is gewoon volgende week woensdag.
3: Volgende week woensdag, ja, oké.
0: Ja, Christel de Vos wordt wakker en wat hoor ik? Peter die Bavo een beetje aan de plagen is. Maar hey Bavo, remember, plagen is om liefde vragen.
3: Oh.
0: Zou mijn zoon kunnen zijn. Volgens mij kan er gerechtelijke procedures van komen. Dus, maar hartjes, tuurlijk wel. En over een paar minuten laat ik jou meegenieten van het enige liedje ter wereld over een nachtlampje in de vorm van een blauwe kanarie. Denk daar maar eens over na.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lien.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
4: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
8: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
4: Vogels spotten in een natuurpark.
9: Schat, kijk daar.
10: Je jacht ze weg.
4: Of met het gezin op citytrip gaat.
11: Gewoon stad, hè.
12: En helemaal niet ver.
4: Je vindt het allemaal in
13: Vlaanderen Vakantieland.
4: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
15: Weet je wat ik mis na de vakantie?
16: De zon?
15: Nee.
16: Het strand?
15: Nee, het comfort.
16: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
15: Citroën.
16: Info en voorwaarden op citroën.be.
17: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
18: Belisol.
17: Altijd zeker.
19: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
20: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
21: Ho!
20: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
21: Zo fris en stralend!
20: Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
21: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
20: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
21: Allega's! Naar Gamma!
22: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Gamma, jouw verfexpert.
23: De zotste vraag van vandaag. Meer een vraag.
24: Doe maar, ja.
23: Hoe brouwt je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
24: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotti.
23: Weer is een kenner.
24: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
23: Amai, ferm.
25: Sportsot.
23: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: feestelijk om te zien dat de mensen wakker zijn. Jij bijvoorbeeld, Carlos Godisabois uit Wielsbeek. Carlos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Ik vind dat prachtig, hè? Jij stuurt ons een bericht, Carlos, en er staat: goedemorgen, Peter. Ik wens u een fijne donderdag toe. Carlos, ik wens u ook een fijne donderdag toe.
1: Dank u wel, Peter.
0: Ziezo, is toch heerlijk, hè?
2: Zalig.
0: Eén plezier is het andere waar.
2: We hebben de beste luisteraars.
0: Ja, dat is waar. Dank je wel, Charlotte. Fijne ochtend, hè, Carlos.
1: Ja, dank je wel, Peter. En voor u een fijne dag verder op Radio 2.
3: Platenpoets.
0: Zeker wel. Elke dag poetsen we een plaat waar je zo ontzettend vrolijk van wordt. Meestal moet je niet veel vertellen over die liedjes. Die vertellen zichzelf wel. Maar dit. De groep heet They Might Be Giants. En vooral de song Birdhouse in Your Soul is een liedje dat eigenlijk gezongen wordt door een nachtlampje in de vorm van een blauwe kanarie. En waakt over diegene die aan het slapen is. Denk daar maar eens over na.
4: Oh my god.
0: Ja, het slaat nergens op, ten gelijk ook van alles. Want het is zo heerlijk onnozel en eenvoudig dat je er helemaal donderdag blij van wordt. Dus bouw gerust ook eens een vogelkotje in je ziel. They Might Be Giants, Birdhouse in Your Soul.

Might be Giants en Ed Sheeran. Ja, daar zit niet goed mee met die mens. Al zijn voorprogramma's zijn aan het opstappen. Een uitspraak. Och, ga er maar zo meteen even uitleggen zien.

0: Bad Habits van Ed Sheeran.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, niet zo goed. Ed Sheeran is aan het optreden. Heeft een boel voorprogramma's en die stappen allemaal op. Want het is begonnen met rapper Macklemore, Amerikaanse rapper, die op een bepaald moment gezegd heeft iets positiefs over Palestina gezegd heeft en zich kritisch over Israël had uitgelaten. En die zijn opgestapt. En al de anderen zijn ook mee opgestapt. En Ed Sheeran die heeft nu intussen 200.000 volgers verloren op Instagram. Ja, als je een stuk of 10 miljoen hebt, is dat ook niet zo'n probleem natuurlijk. Alle nieuws daarover vind je op VRT Nieuws. Maar nu dat andere nieuws om 1 of half 7.
1: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Straks alles over je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
2: Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te krijgen via snelheidsboetes. In bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan die inkomsten naar de begroting. Maar minister van Mobiliteit De Ridder wil dat gemeenten daar duidelijker over zijn. En ze wil ook dat de plaatsen waar gecontroleerd wordt duidelijker aangegeven worden. En de luchtverkeersleiders van Skies staken sinds gisteravond in de luchthaven van Charleroi tot 10 oktober. Elke nacht. Er is discussie over hun nachtpremies die ze veel te laag vinden en op. Getrokken willen zien.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden en we beginnen in Capelle op den Bos. Daar willen enkele inwoners geen waterzuiveringsstation in hun achtertuin. De gemeente houdt op dit moment een volksraadpleging en stelt 2 mogelijke locaties voor in Capelle Oost. Maar kies alsjeblieft niet voor de locatie dicht bij de huizen, zegt een van de actievoerders, Jury de Kat.
5: Dus als ik van in mijn tuin nu naar achter kijk, zie ik alleen maar weiland en een bosje. Wij zijn een jaartje geleden, wanneer het dossier eigenlijk ook op tafel lag, naar een soort gelijkwaterzuivering gaan kijken. En dan hebben we dat toch wel ondervonden dat er een geur in er is, vooral wanneer dat het warm is. Maar ook de toegangsweg, want wij zitten daar eigenlijk in een heel rustige woonwijk.
4: Volgens de gemeente Capelle op den Bos is nog niets beslist. In Galmaarden in het Pajottenland vindt de wekelijkse markt vanaf oktober plaats op een nieuwe locatie. De marktkramers verhuizen naar het kerkplein dat opnieuw is aangelegd. Dat wordt voor de bezoekers meteen ook een veiligere plek, want het plein is tijdens de markt verkeersvrij en er is meer plaats zodat de kramen verder uit elkaar kunnen staan. Begin deze maand verhuisde ook al het oorlogsmonument van Galmaarden naar dat opgewaardeerde kerkplein. En afgelopen weekend ging de kerk van Galmaarden opnieuw open nadat die 18 jaar geleden was afgebrand. De kerk doet nu onder meer dienst als bibliotheek. Katja Huismans uit Geetbets organiseert dit jaar het Belgisch kampioenschap bodypainting. Op dat BK schilderen de deelnemers 7 uur lang op het lichaam van een man of vrouw. En daarbij is de volgorde van de lichaamsdelen van belang, zegt Katja.
6: Je wordt van kop tot teen beschilderd. Voorkant, achterkant, alles wordt beschilderd. De dames hebben, en de heren ook, hebben een slip aan die mee wordt beschilderd. Het borstgedeelte, dat moet bedekt zijn voor 12 uur. Daarna mag het publiek de zaal betreden en dan vragen wij dat de borsten bedekt zijn. Dan voelt het model zich ook aangekleed.
4: Het kampioenschap vindt zaterdag plaats in Puurs. Thema dit jaar is circus. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft kon Anderlecht wel scoren. Maar we kunnen beter, zegt doelman Colin Koosmans.
7: Vroeg tegen doelpunt. En dan valt zelf die 2-0 nog via een afgeweken bal. Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus we zijn wel echt ontgoocheld.
4: Vanavond speelt ook Union zijn eerste wedstrijd in de Europa League tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Aftrap om 9 uur is dat. Dan het weer. Wel, de dag begint droog met wat zon- en wolkenvelden. Na de middag kans op regen, waren zo'n 18 graden. Morgen en ook tijdens het weekend verandert er weinig. Update uit Vlaams-Brabant in de app van VRT Nieuws.
0: De problemen op een donderdagochtend. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Op de A12 naar Brussel is in Aartselaar 1 rijstrook dicht, want daar is een ongeval gebeurd. Rond Brussel op de binnenring begint het trager te gaan tussen Strombeek en Vilvoorde. Zo'n 15 minuten verlies je daar. Richting Antwerpen gaat het al om 20 minuten vanaf Massenhoven. En op de Antwerpse ring naar Beveren verlies je 10 tussen de A12 en Lilo.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
10: Pearl, Pearl, Pearl.
9: Voorwaarden op pearl.be.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: 12 dagen, 3 sterke argumenten. 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
13: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
14: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werking. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Sara Bareilles Love Song. Als je morgen dan aan de drank mocht gaan. Deze, ja, kijk.
1: Is voor het werk.
0: Is Radio 2, hè. Goedemorgen, dag Margot van de regio.
1: Goedemorgen.
0: Je had een drankje gedaan vanmorgen?
1: Een beetje water.
0: Mooi, goed. Maar we moeten het even over wijn hebben, want de vraag is, is wijn met een kurk beter dan wijn met een schroefdop?
1: Volgens nieuw onderzoek van de Universiteit van Bourgogne niet. De zuurstof zou pas na maanden tot vele jaren van buitenaf door het kurk in de fles terechtkomen. Mm-hmm. Dus voor jonge fruitig wijn maakt het eigenlijk geen verschil of het kurk is of niet. Een schroefdop is helemaal oké, zeggen de Unie van Bourgogne. Ja.
0: Oké, ja. Jij Margot?
2: Ik grijp in de supermarkt of in de winkel toch altijd naar een kurk. Ja? Ik weet niet. Het ziet er toch fancier uit.
0: Wat ik tegenwoordig een beetje lastig vind, zo die plasticine die ze erover droppen.
2: Ah ja. Brokkelt dan zo af.
0: Ja. En je keuken ligt dan vol. Die kurkentrekker hangt dan vol. Niet nodig.
1: Niet meer drinken. Maar iets anders.
0: Het is ook gewoon voor de show. Het heeft niks te maken met...
1: Met zuurstof of zo. Nee,
0: nee,
1: duidelijk niet.
0: Of niet. Nee. Maar dan dat verhaal, jongens. Ja, gisteravond ook met de vrouw ook lang over bezig geweest. Wat doe je 13 uur lang op het toilet? Dat verhaal blijft maar nazinderen.
1: Het is Vlaams parlementslid Frederik Erens overkomen. Hij zat eergisteren 13 uur vast op de wc. Het slot van de deur was afgebroken. Ja, en dan gebeurt dat ook op dat moment. Ligt jouw gsm net, ja, niet bij jou, maar op de bureau. En niet in het toilet, bij hem. Hij probeerde dan met onderdelen van de toiletrolhouder een gat te maken in de deur voor wat extra lucht. Hij had het wat benauwd. Hij wou wel rustig blijven. Hij heeft dus heel de nacht meditatieoefeningen gedaan, op zijn ademhaling gelet, helemaal zen geworden. Maar pas 's morgens werd hij gered door de schoonmaakploeg die daar aankwam. Ze hebben de deur met een koevoet moeten openmaken. Dus ja, die zat helemaal vast. Hij is bevrijd. Maar na een bezoekje aan het ziekenhuis bleek het dan wel helemaal in orde. En hij neemt een les mee. Voortaan gaat de gsm overal mee, zeker ook naar het toilet. Ga je met je gsm naar het toilet, Peter?
0: Altijd, ja.
1: Altijd, ja.
0: Na dit verhaal zeker, sowieso.
1: Ja, als er
2: maar
1: iets gebeurt.
2: Ik begrijp iets niet zo goed.
0: Ja.
2: Had niemand dan zoiets... Oh, ik heb de Frederik allang niet meer gezien. Of onze Frederik is niet thuisgekomen.
0: Ja! Woont hij misschien alleen, die mens, of zo?
1: Geen idee.
2: Ja,
0: Maar het is toch waanzin. En ook die deur. Waarom moet een toiletdeur zo gigantisch sterk zijn? Ja. Ik dacht gewoon een slappe deur in voor noodgevallen.
1: Ja, ja.
0: Of een leuk gordijntje. Ja, dat natuurlijk wel, om de geur een beetje tegen te houden. Maar jongens toch, ja, ik wil die verhalen ook wel horen van jou. Waar heb jij al vastgezeten? Vast al mensen die dat gehad hebben. Het is altijd even eng, hè? Als je...
1: Ja, hè, of in de lift bijvoorbeeld. Ik heb het al een paar keer gehad in de VRT en dan opeens, boem, alles valt stil. Maar dan weet je, hier toch op VRT komt het meestal goed. Een keer springen of een keer op de knopjes duwen en dan gaat hij weer verder.
0: Klein beetje interne keuken hier op de VRT. Wij gaan naar een nieuwbouw volgend jaar. En er worden heel veel dingen niet meer hersteld.
1: Au!
2: Dus, ja, dat is waar.
0: Neem alsjeblieft al. Altijd je gsm mee. Bon, jouw bericht is welkom. Het kan via VRT Max. Volg daar Radio 2 en klik daar op de berichten. Oh, een kleine Duitsers morgens vroeg. Ik kan het hebben, hè.
1: Ganz geil.
0: Matthias Rijn.

0: Ho, ho, ho. Ja, Cathy Manderik, ja, die gooit het nog even uit Waregem. Vorige week zondag heb ik vastgezeten in de lift van de service flat van mijn moeder. In deze lift zitten wekelijks verschillende mensen vast.
1: Oei, oei, oei, in de service flat.
0: Oh. Ja, maar kijk, ja, mensen die vastzitten, het is van alle tijden.
1: Zeker.
0: Maar dus die politicus daar in het Vlaams parlement. Iemand die ook zegt, van, ja, die deur eruit gestampt van dat toilet.
1: Ja, maar het moet een heel stevige deur zijn. Ik ben nog nooit naar het toilet geweest in het Vlaams parlement. Maar het is natuurlijk een massief gebouw, oud.
0: Ja, ja. Iedereen zit wel eens vast. Zeg. Margot, er zit voorlopig... Kan je uit je mobiel? Ja, je kan uit je... Goedemorgen,
2: ik kan eruit, maar ik heb ooit ook eens tragisch vastgezeten. Op schoolreis in Bellewaerde heb je zo die vogel. Weet je wel, die vogel die zo... Je zit daar dan in een cirkel en die gaat naar voor, ja, naar achter. Ja, daar hebben wij in vastgezeten, echt een uur of zo. En oh, ik ging zo net in het stukje waar je naar voren helt. Dat is verschrikkelijk.
0: Oh, vreselijk toch, hè? Niet, ja, leuk.

0: Gisteren ben je op zoek gegaan naar Anja in Oplinter. Is daar nu nog nieuws over gegaan?
1: Wel, er was gisteren even een gouden tip. Een meisje die mij een berichtje stuurde en zei: hey, mijn mama die komt uit Oplinter en zij is aan het daten met iemand. Dus misschien heeft hij een soort van charme-offensief op poten gezet. Dus ze heeft naar haar mama gebeld. Die mama heeft naar haar date gebeld om te vragen, zeggen: heb jij toevallig die bordjes daar gezet? Maar het was hij niet. Dus we zijn nog altijd op zoek naar de persoon die in Oplinter

0: 2010. Er gaan beelden rond op sociale media van mensen die zo een kassei als herinnering meenemen naar huis. Want binnenkort ligt dat hier dus vol met asfalt. Dat is wel heel bijzonder. En ik snap het ook wel, want hier achter mij ligt een hele tros kasseien los op de grond. Dus je kan ze wel komen nemen, maar dat is absoluut niet de bedoeling. Maar dus, wie zijn de kasseidieven? En wat doen ze? Dat ga ik vanochtend onderzoeken. En vooral, waarom wil je een steen van dit plein in je living hebben liggen?
1: Het is toch een beetje zoals de Berlijnse muur. Je wou er ook een brokje van. Dat. Ik denk, de VRT wordt hier ook afgebroken. Daar gaan ook dingen verdwijnen. Dat weet je.
2: Je bent hier iets in gang aan het zetten, hè?
1: Zeker wel. Zeker wel. Maar kijk, het hele verhaal hoor je allemaal over een uurtje hier bij ons. Goedemorgen.

0: Thumber, my body isn't ready. Daarnet het nieuws dat Margot gaat volgen zo meteen over een uurtje. Over de kassein op de Vlasmarkt in Gent, die dan worden meegepikt.
1: Ja, het omdat... is echt bijna een reliquie om op je schouw te zetten, zo, hè?
0: Nu, trouwe luisteraar Stan die laat nog weten of het vreselijke stelen van kassein op legendarische stroken van Parijs-Roubaix
1: ook.
0: Ja, wel een probleem natuurlijk, want dat is wel gevaarlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Daar is dus blijkbaar een organisatie, Les Amis de Paris-Roubaix, die de stenen onderhouden. Die hebben zelfs geiten om daarop te zetten om het gras daar te grazen. Eten.
1: Ja, ja, ja. En dan blinken die ook mooi en dan valt daar stof over. En fantastisch.
0: Teug allemaal. Punto, punto. Punto, punto. Maar jij kan meespelen natuurlijk voor een nieuwe Goeiemorgen Morgenmok nergens te verkrijgen. Exclusief te winnen hier. Gewoon even punto, punto met je telefoonnummer in VRT Maxland duwen. Volg daar Radio 2 en duw daarop de berichten. Punto, punto en jouw...
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Ja, telefoonnummer. Nu doen, straks spelen.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Verica Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
10: Klaar?
9: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
10: Ja?
9: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
10: Nog mee?
9: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
10: Gaat het nog?
9: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
10: Kortom?
9: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
10: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
11: Peugeot. Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
12: Nog even, alles goed.
11: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
13: Come on.
11: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: James Cook is net terug van vakantie, dus die mens is heel goed gezind en heeft altijd heel veel verhalen bij. Straks live bij ons. Goedemorgen.
3: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: 7 uur, VRT Nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
1: Goedemorgen. Uit onderzoek van Win-Win blijkt dat er nog te vaak fouten in ziekenhuisfacturen sluipen. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd tegen de zin van president Donald Trump. Er zijn nog altijd heel wat dokters die frauderen met medische facturen. Dat blijkt uit klachten die consumentenmagazine Win-Win op VRT1 ontving. Zo zijn er kijkers die klagen over hun tandarts die een tandkroon aanrekent die niet geplaatst is. Of die voor een gewone consultatie bij een specialist een dagopname in het ziekenhuis moesten betalen. Voor Erik Rossignol van het RISIF komt die fraude neer op diefstal.
14: Fraude plegen, dat is eigenlijk drievoudige diefstal. Dat is ten eerste diefstal plegen ten opzichte van de belastingbetaler. Het is ook eigenlijk een diefstal van de goede reputatie van toegewijde zorgverleners die elke dag opnieuw weer al zo goed mogelijk hun best proberen te doen om patiënten gezond te krijgen. En ten derde, nog veel erger, het is eigenlijk diefstal van geld voor patiënten die die zorgen echt nodig hebben.
1: De uitzending van Win-Win kan je vanavond zien op VRT1 en VRT Max. Gemeenten moeten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen schatten dit jaar €121 miljoen te krijgen via die snelheidsboetes. De minister kan gemeenten niet verplichten om dat geld voor een specifiek doel te gebruiken, maar ze zal wel nieuwe richtlijnen maken.
15: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid, want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
1: De luchtverkeersleiders van Sky zijn gisteravond in de luchthaven van Charleroi beginnen te staken. Ze willen hogere nachtpremies krijgen en voeren daarom elke nacht actie tot 10 oktober. Zo'n 800 vluchten kunnen daardoor mogelijk niet vertrekken. Nog in de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone gezien. Daardoor lag het vliegverkeer een half uur stil. De piloot kon opgepakt worden en het bleek iemand te zijn die er in zijn vrije tijd mee bezig is, zegt Kurt Verwilligen van Skies.
2: Het gebeurt wel vaker dat we drones opmerken met onze systemen. Als dat in de onmiddellijke omgeving van een startbaan is, dan moeten we ingrijpen. Vliegveiligheid is daarbij de absolute prioriteit en dan leggen we noodgedwongen het verkeer stil.
1: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd. Dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar tijd en tegen de zin van president Donald Trump. VRT-nieuws-correspondent Thomas de Grave legt uit wat de bedoeling is van de bank.
7: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
1: Trump had in mei een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat die de rente zou verlagen. Maar hij doet nu dus het omgekeerde. In Spanje is in de buurt van Barcelona een man gestorven door de hevige regen. Hij werd in zijn auto meegesleurd door een rivier. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje waren er overstromingen. In de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd en ook in Valencia ging de luchthaven een tijd dicht. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren met 1-2 tegen Olympique Lyon. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed bezig, zegt doelman Colin Kozemans.
13: Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus we zijn wel echt ontgoocheld.
1: En de volgende wedstrijd van Anderlecht in de Europa League is op 15 oktober tegen Dynamo Zagreb. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
16: In Brussel kunnen steeds minder politieagenten je helpen in het Nederlands. Nog maar 45% van de agenten is er tweetalig. 5 jaar geleden was dat nog ruim 51%. En Katja Huismans uit Geetbets organiseert dit jaar het Belgisch kampioenschap bodypainting. Op dat BK moeten de deelnemers 7 uur lang het lichaam van een man of vrouw beschilderen. De dag begint droog met wat zon- en wolkenvelden. Na de middag kans op regen. We halen zo'n 18 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel straks om 7:30.
0: Goedemorgen, Mona.
17: Goedemorgen.
0: Hoe is het met de donderdag?
17: Ja, het is al vrij druk, vooral richting Antwerpen. Daar verlies je nu 1/2 uur vanaf Massenhoven en ook zo'n 10 minuten vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Gent ook zo'n 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op de A12 richting Brussel hinder in Aartselaar door een ongeval. Richting Brussel liever beginnen de files ook toe te nemen. Dat is al vanaf Petit, ook tussen Rotselaar en Wilselen met 10 minuten en tussen Heverlee en Berthem. En dan rond Brussel op de binnenring gaat het een kwartier trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde.

Ja, misschien moet je wel haasten om snel even op te staan. Dan zie je nog net een klein waterzonnetje. Voor de rest van de dag wordt geen vette. Maar dat is niet erg, want de donderdag is begonnen. Nieuwe kansen zien. Goedemorgen.

0: Joe Jett. If This Ain't Love. Het is 9 over 7. Goedemorgen.
1: Je donderdag begint.
0: Welkom bij de donderdag. Het is vandaag 17 september. Dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat de deur nog altijd niet open is. Nee, nee, we gaan ze nog niet open doen. Maar Backstage Bavo, jij weet wie er volgende week door de deur komt. Wie dat bezoek is.
2: Het is ongelooflijk, Peter. Het is ja, bijna koninklijk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Royaal.
2: Ja. Eigenlijk wel.
3: Ja. Ja. Het klopt ook wel, zeg.
0: Goeie tip. Goeie tip. Maar goed, dat is voor volgende week allemaal. Ja. Volgende week woensdag gebeurt het. Maar nu toch even over dat verhaal van die politicus die 13 uur in het toilet heeft gezeten. 13 uur.
4: Ja, dat is kak.
0: Dat is letterlijk. Maar vooral dat... En ook niemand was die aan het missen, toch?
4: Nee,
0: heel vreemd.
4: Nee, echt.
0: Heel veel mooie verhalen die binnengekomen zijn daarover. Onder andere ook van Anne van Schoonland uit Glabbeek. Anne, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Peter.
0: Ja, je bent onlangs niet opgesloten, maar jouw hond heeft jou opgesloten. Leg eens uit.
5: Ja, mijn man was werken en ik was met de 4 honden alleen thuis. En ik dacht, ik ga ze nog eventjes uit... 4? Ja, ja, eigenlijk hebben we er nog meer, want we hebben een kennel thuis. Ah. En ik dacht, ik ga ze eventjes nog uitlaten. En ik zag dus op mijn terras mijn was nog hangen. Ik zeg, ik ga dat even binnenzetten. En ondertussen was er een van de boxers mee naar binnen gelopen. Ik dacht, ja, ik ga die al binnenlaten.
0: Ja, ja.
5: En blijkbaar ja, had hij dus... tegen de hendel van het schuifraam gesprongen en de hendel stond omhoog. Ik wou terug binnen gaan en ik stond dus uit buiten gesloten.
0: Oh, nee.
5: Kom niet meer binnen.
0: Oh.
5: Dan ben ik eigenlijk de andere honden gaan even in hun kennel van achter gaan wegzetten, omdat die anders, als ik ja, iemand zou roepen op straat van onze code van de schuifpoort open te maken, ja, dan zouden die op straat kunnen lopen. Dus ja, ik raakte gewoon niet binnen, maar ik raakte ook niet van mijn geleeg af. En per toeval stond de kamionet van mijn man nog op het geleeg. Die deuren waren los. En dan ben ik gewoon beginnen te toeteren op die klaxon. Want dat heb ik dus een paar keren moeten doen, omdat niemand reageerde. En je moet ook weten, het was toen heel warm. Ik was zeer licht gekleed.
0: Oh,
5: ik had bijna niks aan, dus ik stond daar echt wel bijna in mijn blootje. En uiteindelijk is mijn lieve buurman dan komen kijken op zijn terras wat er aan de hand was. En heb ik teken gedaan van, ja, ik ben buitengesloten. Kun je naar mijn man bellen? Dan kan die eventueel van op afstand de poort openmaken.
0: Ja, maar dit klinkt wel als een aflevering van FC De Kampioenen aan.
5: Ja, dat was echt wel. En de hond die binnen stond,
0: ja,
5: die stond dan naar mij te kijken van, allee, waarom kom jij niet binnen? Ja. Of waarom mag ik niet buiten? Dus het was echt wel...
0: Die heeft goed gelachen.
5: In het begin was ik echt wel in paniek, omdat ik zoiets had van, oh shit, geen sleutels, geen gsm mee. Maar uiteindelijk, ja, het is wel goed gekomen. Maar ik heb mijn lesje geleerd.
0: Uiteindelijk.
5: Ik neem altijd mijn sleutels of mijn gsm mee naar buiten.
0: Zeker doen, Anne. Dankjewel voor je prachtige verhaal. Heel fijne ochtend. Dit is Liene de Douw.

0: In Hamond Achel hebben ze meegezongen, want daar was Hilde Belien aan het zingen en vond het heel mooi. Liene de Duil, schaduw van jezelf. Zometeen sluiten we gewoon James Cook op in de studio. Ook goed, hè?
1: Oké.
0: Okay. Oh ja, die mag altijd blijven.
1: Maar ja, altijd ambiance.
0: Heerlijk gezellig bezoek van James straks, want die is elke dag op televisie met zijn programma Zeg eens. Heerlijke show. Ik mocht er gisteren ook zitten. Ik word een beest.
1: Ja, jij in spelletjes, inderdaad.
0: Niet normaal. Ja, dus het systeem is eenvoudig. Je krijgt dan een thema. Je mag een bepaald woord niet zeggen. En je mag de ook niet uitspreken, natuurlijk. En ik heb gisteravond meegedaan. Misschien toch even meegenieten wat het was.
2: Dat begon met kleine sprietjes. Intussen is er een volledig gazon. Dat is precies alsof drie vissen naar een nieuwe zwemvijver zitten te kijken. Doe normaal! Doe normaal! Het is maar een spel. Tof, het is aan u!
3: Veel mensen hebben borsthaar. Vooral de mannen hebben daar wat last van.
2: Van!
4: Maar ja, dat Toby, voor rustig! Het is maar een spel!
0: Dus ik ga dan heel hard.
1: Decor net niet afgebroken.
0: Nee, maar goed, ja. Zometeen een rustig spelletje. Punto, punto. Kan ook, hoor.
5: Alt, tenor, sopraan.
6: Bariton, bas.
5: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Star to Sing.
6: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
5: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
6: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
5: Meer info op VRT Max. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
7: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
7: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
7: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is hij dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
15: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
16: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
17: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
16: Ja.
17: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
16: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
17: Oef, dat is een pak van mijn hart.
16: Ja, schat.
18: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
6: Punto, punto. Punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
19: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Tuurlijk wil je winnen. De exclusieve nergens te verkrijgen. Goedemorgen, morgen ook. Misschien wint Annick Raas uit Sleidingen die wel. Annick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, prachtig. Jij leert zwemmen.
2: Ja.
0: Nu nog.
2: Allee, eigenlijk mijn schrik overwinnen van het water.
0: Oei, waarom ben je zo bang voor het water?
2: Ik ben erin geduwd geweest als kind en ik ben ondergegaan. Ik heb nooit niet meer leren zwemmen. En nu wil ik wel leren zwemmen. Ja.
0: wel vroeger ook nog gezien. Zo leerkrachten, dus sportleraar of mensen in zwemclubs die kinderen er bijna in gooiden om zo te leren zwemmen. Nooit een goed idee op die manier. Maar kijk, Aniek, grote pluim voor jou. Maar het kan nog beter, want zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul aan. En bij drie juiste antwoorden, ja, dan is die binnen, die exclusieve Goeiemorgenmorgen ook. Speel snel en pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je succes. Met de letters Upsilon, Z, A, B, C. Als je daar geraakt natuurlijk. Welke Upsilon is een gezelschapsspel met 5 dobbelstenen?
13: Yahtzee.
0: Welke Z is een aardappel die oranje is?
13: Zoete aardappel.
0: Welke A is een stad in Oost-Vlaanderen waar Aaron Blommaert vandaan komt?
13: Aalt.
0: En welke B is een clown en de beste vriend van Adriaan?
13: Bassie.
0: Even overlopen, hè. De Upsilon, de gezelschapsspel met 5 dobbelstenen. Yahtzee. De Z, die zoete aardappel, is inderdaad zoet. Welke A is een stad in Oost-Vlaanderen waar Aaron Blommaert vandaan komt? Aalst.
4: Punto, punto.
0: Ja, goed gedaan, zeg. En die zijn al binnen. En dan de B, de clown. En de beste vriend van Adriaan is Bassie. Ja, die gaan dus blijkbaar opnieuw optreden. Er is binnenkort het grote Bassie en Adriaan concert. Volgend jaar in Rotterdam, onwaarschijnlijk. Maar vooral die Goeiemorgen Morgenmok, die is binnen. Aniek, geniet van de dag.
13: Dankjewel, Peter.
0: En geniet van de Beatles. Here comes the sun.

0: is toch jammer dat die niet meer bestaan. The Beatles, Here Comes the Sun.
1: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
0: Beerman Bram, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, ik kan me nu vergissen, maar gisteren ging het niet zo'n geweldig weer zijn. Ik vond het wel lekker, hoor.
2: Ja, gisteren zijn er vooral in Antwerpen en in Limburg heel veel buien geweest. Dus daar is een paraplu open gemoeten. Maar elders was het ja, grotendeels droog. Ja. Nu, vandaag is het een ander verhaal. Vandaag krijgen we een regenzone. Enfin, vanavond gaat die over het land trekken. Dus vandaag krijgen we wel overal periodes van regen. Op dit moment veel wolkenvelden. Maar ik denk wel dat de zon er nog wat gaat doorkomen in de loop van de voormiddag. Dus here comes the sun. Gelukkig bestaat die nog wel. Wel, die opklaringen die zijn wel maar tijdelijk. Want in de namiddag krijgen we vanaf het westen dan die echte regenzone over ons heen. Dus het wordt dan zwaar bewolkt overal. Af en toe al wat lichte regen of een paar buitjes. Bij temperaturen tussen 16 en 20 graden. Dus dat is ook niet verkeerd. Wel vrij veel wind. Hè. In het binnenland een matige 3 tot 4 bofoor. Aan zee zat een vrij krachtige 5 bofoor. Net windstoten rond een 55 kilometer per uur. Nu, vanavond gaat die meer intense regenzone dan van west naar oost over het land trekken. Dus overal periodes van regen dan. Erachter zitten vannacht wel opklaringen, maar in West-Vlaanderen kan er nog een buitje vallen. Minima van 9 tot 13 graden. En dan morgen, mooie dag, licht wisselvallig weer, dus vergelijkbaar met gisteren. Er kan een buitje vallen, maar op vele plaatsen blijft het droog bij 19 graden. Zaterdag dan ja, soms veel wolken, misschien hier en daar wat gedruppel, maar ook niet al te veel, en 20 graden. En dan zondag voormiddag, dat is dan een minder moment, dan verwachten we toch wel regen. Na de middag klaart het op, gaan naar 19 graden dan. En dan heb ik al eens gekeken naar volgende week. En ja, er zou misschien een klein nazomertje in de maan kunnen zijn.
0: Zeg, ja. Ik voel het komen. Maar het zal sowieso...
2: Pijpen zonder broek aan.
0: Worden dan op die manier. Jongens, toch.
2: Sowieso, nog altijd. Nog altijd.
0: Blijft goed. Dankjewel weer, mijn Bram. Fijn ochtend nog.
2: Bye.
0: Dit is Alex Warren, die nieuwe wereldster zie.

0: Ik heb daarnet al James Cook zien zwaaien met een boterhammetje.
1: Goed, hè?
0: Heeft er altijd zin in, hè? Dat is mooi, dat is voor straks. Het is 7:55.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Zometeen hoor je alle nieuws uit je buurt. Nu Charlotte op Radio 2.
1: De Vlaamse gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te krijgen via snelheidsboetes. En bijna 6 op de 10 Vlaamse gemeenten gaan die inkomsten naar de begroting. Maar minister van Mobiliteit Ridder wil dat gemeenten er duidelijker over zijn en dat de plaatsen waar gecontroleerd wordt ook duidelijker zijn. En de Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd. Dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar. President Trump wil de rente laag houden, zodat er goedkoop kan geleend worden. Maar de Centrale Bank reageert daarop omdat het leven nu duurder is geworden.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden en we beginnen in Brussel. Daar kunnen steeds minder politieagenten je helpen in het Nederlands. Nog maar 45% van de agenten in Brussel is tweetalig. 5 jaar geleden was dat nog ruim 51%. De meeste agenten spreken dus wel Frans, maar geen Nederlands. Kamerlid Barbara Pas van Vlaams Belang vindt dat op die manier de dienstverlening voor Vlamingen in het gedrang komt. Ze vraagt aan bevoegd minister Quintin om in te grijpen en ervoor te zorgen dat nieuwe agenten het vereiste taalbrevet hebben. Slechts 8% van de nieuw aangeworven agenten vorig jaar had zo'n brevet. In Sint-Genesius-Rode gaat een groot bouwproject voorlopig niet door, omdat daarvoor 150 bomen moeten verdwijnen. Een projectontwikkelaar wil 90 extra appartementen bouwen op het terrein van de oude papierfabriek Novarode. Maar er kwam niet alleen protest van de buurt, ook de gemeente had bezwaren en nu heeft ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning geschorst. Die bomen zijn gewoon te belangrijk, zegt schepen Nicolas Kouchi.
5: De projecten die werden ingediend zijn niet aangepast aan de huidige omgeving en aan de huidige situatie met de verandering van het klimaat enzovoort. Meer beton, dat is niet goed. Wanneer we een beetje meer groen qua temperatuur, qua overstroming, zijn natuurlijk belangrijk ook.
4: Katja Huismans uit Geetbets organiseert dit jaar het Belgisch kampioenschap bodypainting. Op dat BK schilderen de deelnemers 7 uur lang op het lichaam van een man of vrouw.
6: Het borstgedeelte dat moet bedekt zijn voor 12 uur. Daarna mag het publiek de zaal betreden en dan vragen wij dat de borsten bedekt zijn. Je wordt van kop tot teen beschilderd. Voorkant, achterkant, alles wordt beschilderd. Niet gemakkelijk, want je moet 6 tot 7 uur stilstaan. Soms gebeurde dat is dat een model te veel mee naar beneden kijkt en dat die dan van haar stokje valt. Dat gebeurt al eens. In dat geval wordt wel de tijd stilgelegd voor die persoon en mag die wat langer painten als dat zou voorvallen.
4: Het kampioenschap vindt zaterdag plaats in Puurs en het thema dit jaar is circus. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft kon Anderlecht wel scoren, maar we kunnen beter, zegt doelman Colin Koosmans.
7: Vroeg tegen doelpunt. En dan valt zelf die 2-0 nog via een afgeweken bal. Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk... Als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus we zijn wel echt ontgoocheld.
4: Vanavond om 9:00 speelt ook Union zijn eerste wedstrijd in de Europa League tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. De dag begint droog qua weer met wat zon- en wolkenvelden. Na de middag kans op regen. We halen 18 graden. Morgen en ook tijdens het weekend verandert er weinig. Updates in de app van VRT Nieuws.
0: En dan maar even naar de drukte op de weg. Mona, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Richting Antwerpen schuif je 1/2 uur aan vanaf Massenhoven. 15 minuten vanaf Kruijbeke en 10 minuten van voor Kleine Pareel. Op de Antwerpse ring verlies je richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West. Rond Brussel op de binnenring 1/2 uur trager rijden tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En dan de files richting Brussel, die beginnen nu echt wel toe te nemen. 10 minuten bij op de E40 vanaf Afliegem. Daar is een ongeval gebeurd, maak daar zeker een reddingstrook. Nog 10 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. 20 minuten op de E19 vanaf Peuty. Nog eens op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. Ook op de E40 vanaf Heverlee en op de E411 vanaf Overijssen.
9: Goedemorgen, morgen.
0: Is die er al, Backstage Bavo?
10: Hij is er, Peter, en de naam is James Cook.
0: Goed zo. Ja. Intussen al iets te weten gekomen backstage?
10: Net terug van vakantie, ja. En zijn ventje Dorian heeft me daar een culinair verhaal over verteld.
0: Okay.
10: Echt waar, dan moet je zeker eens naar polsen.
0: Tiezo, horen we zo meteen allemaal.
11: Westlife komt met de 25-year anniversary world tour op dinsdag 24 november naar de AFAS Dome in Antwerpen. Uptown Girl. Een onvergetelijke show vol klassiekers. 25 jaar Westlife hits. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Radio 2.
12: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
13: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
12: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel. De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
15: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.

0: Ja, naar Gent, naar de Vlasmarkt. Misschien ben je er zelf ooit geweest. Want daar hebben ze dus kasseidieven. Mensen die een kassei willen hebben als souvenir. De populaire Vlasmarkt die wordt daar afgebroken of geasfalteerd tenminste. Waarom doen ze dat? En vooral, wat gaan ze doen met die kasseien die daar blijven liggen? Want daar kun je toch ook niks mee doen. Bon, Margot van de Regio, heel veel vragen. Jij staat er op dit moment. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Kasseidieven gezien daar vanmorgen?
1: Wel, ik moet eerlijk zeggen, ik sta hier sinds 5:15 ongeveer vanochtend en ik heb zelf geen kasseidieven aan het werk gezien. Maar dus bij mij blijft het voorlopig van op filmpjes van sociale media, waarbij ik dus effectief mensen heb gezien die snel in het holst van de nacht een kassei komen halen. Maar ik ben hier even bij Tante Paula binnengestapt. Dat is een supergezellige koffie- en broodjesbar. Bij Nathalie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Maar jij kan het effectief bevestigen. Jij hebt ook al kasseidieven aan het werk gezien.
2: Ja, uiteraard. Wel overdag, want 's nachts zijn wij niet open. Maar overdag zelf zien wij mensen over de hekken kruipen om kasseien in een zak te steken.
1: Allee, jong.
2: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Je hebt ook mensen die het vragen aan de werkman, zoals wij zelf gedaan hebben. Ja. Maar er zijn er ook die in een mum van tijd overtrekken, een zak bij hebben, 3 kasseien erin en weg.
1: Straf. Maar je zegt het zelf, ik heb er zelf eentje gevraagd. Er ligt hier ook een gigantische kassei op jouw toonbank. We gaan er even naartoe. Hij ziet ook zo, hij voelt nog een beetje vuil aan.
2: Hij is effectief ook vuil. Mijn man heeft hem in ontvangst genomen van de werkmannen. En achteraf zit hij ook van mijn handen ruiken een beetje naar schraalbier en Irish coffee. En dat kan volledig kloppen, want ja, ze zijn niet gekuist.
1: Waarom wil jij zo graag zelf een kassei van de Vlasmarkt bijhouden?
2: Goh, ja, voor mij heeft dat ook een emotionele betekenis, die kassei. Ik heb, als ik jong was, 16 jaar in de Charlatan gewerkt. Daar hangt veel aan vast. Allemaal herinneringen die ik daaraan heb. 16 gansfeesten meegemaakt. En nu sinds 2,5 jaar onze zaak terug op de Vlasmarkt. Nooit verwacht, maar kijk, we staan hier. Dus heeft het nog een extra toffe symbolische waarde. We hebben een specifiek de deze, omdat die voor onze zaak. En nogal groot uitgevallen, wat ook uniek en tof is.
1: Ja, het is eigenlijk echt een gigantisch grote kassei. Ik zou hem niet graag op mijn teen krijgen.
2: Ik ook niet. Straks mag je hem een keer proberen opheffen. Het is de moeite.
1: Maar dus, het is wel effectief zo. Mensen willen die steen bijhouden. Wat is dat toch met Gentenaars en die kasseien? Waarom is dit plein zo heilig? Is dat dan echt gewoon door de Gentse feesten of spelen er nog dingen mee?
2: Goh, ik denk dat voor de meeste mensen vooral de Gentse feesten, want dat is wel een uniek gebeuren op die 10 dagen tijd. Wij vieren samen feest, dansen van zonsondergang tot zonsopgang en daarna nemen samen een ontbijtje met een Irish koffie. Dat is allemaal typisch de Gentse feesten. Dat is eigenlijk het plein van de liefde ook een beetje. Iedereen ziet elkaar graag. Er is hier een massa volk, maar eigenlijk zeer weinig problemen. Van de jaren ook proberen de Vlasmarkt een dag afsluiten. Dat is niet gelukt, uiteraard. Laat de Vlasmarkt gelijk dat is. En dat is super. Dat is vrij tof. Een vrij tof gebeuren. Allemaal goed gezind. Een tof gebeuren.
1: Ja. Oh. Klinkt als een plek waar je wil zijn. Ik heb ooit eens gelezen, een Vlasmarkt zonder kassei is als een café zonder bier. Maar het is effectief, ze zijn hier nu buiten op dit moment ook bezig. Ze zijn het plein aan het asfalteren, want ja, de kasseien lagen los. Het werd een beetje onveilig. Ja, hoe sta jij daar tegenover? Want natuurlijk, de kassei is de charme.
2: Ja, de charme, dat is zeer jammer dat dat weg is natuurlijk. Wij zijn de enigste dagzaak op de Vlasmarkt, dus wij zien ook de andere kant. Je hebt veel oudere mensen, toeristen, die wij zien versukkelen over de kassei. Die kassei liggen ook zeer slecht door de lijnbus, het zwaar verkeer dat hierover gaat. En dat is eigenlijk bijna dagelijks dat wij mensen zien vallen. En ernstig ook dikwijls vallen met ambulances en zo. Wij hebben wel zoiets van de funderingen en zo gaan eruit. Een mooie oplossing zou geweest zijn, nieuwe fundering en de kassei een mooi vlak terugleggen, zodat we hier voor jaren mee kan. Dan heb je nog altijd die charme. Maar ja, kijk, er is beslist om asfalt te leggen. Ja. Jammer, maar het zal veiliger alles zijn.
1: Voilà, en ik heb nu een absolute primeur. Ze gaan dus blijkbaar hier op het voetpad, ze zijn dat op dit moment aan het leggen, een klein vierkante metertje kasseien houden als eerbetoon aan die fameuze kei van de Vlasmarkt. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Die steen, wat ga je er nu mee doen, Nathalie? Want hij ligt hier nu op de toonbank, maar die kan hier niet blijven liggen natuurlijk.
2: Nee, hij ligt hier. Ik ga hier voorlopig even blijven liggen. En we zijn van plan om hem op een statiefje te zetten of zo, en van boven op ons rek in de zaak als eerbetoon aan de Vlasmarkt.
1: En,
2: Heel ons verhaal.
1: Schitterend, ik vind het heel goed. Ik ga hem eens proberen opheffen. Ja, nee, dat ga ik toch niet doen of ik krijg het verschot. Trouwens, er is daar nog een Gentenaar bij jullie die straks gaat binnenkomen. Als ik voor hem een steen moet vragen aan de werkmannen, laat het mij weten, dan doe ik dat met heel veel plezier. Maar ik ga hem niet stelen, ik ga het lief vragen.
0: Juist, ja, James Cook, die is ook van Gent, maar die woont intussen in Antwerpen, ergens naast, is het ter hoogte van 2 balzakken of zo. Het is heel vreemd. Maar goed, ja. Ja, het is een ander verhaal.
1: Ja.
0: Ja, het is dat. Alle beelden zie je bij ons op onze Instagram. @goeiemorgen.morgen. Neem daar eens een abonnementje op. De supergeesten kan je Margot ook volgen in haar tocht doorheen heel Vlaanderen. En je weet het, als je zelf nog een goede tip hebt...

0: Firepower van Coldplay. Maar zeg, de zon is hier net opgekomen. Want gezellig bezoek van James Cook. Maar ja, tuurlijk wel. Goedemorgen, morgen. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Zoals ze dan zeggen, er is een James bezoek.
1: Wauw, heb je daar lang over nagedacht?
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Dan moet je de redacteur toch wel ontslaan, zeg.
0: Ja, goedemorgen James.
1: Goedemorgen.
0: Ja, elke dag op televisie natuurlijk met zijn programma Zeg eens bij Play. Maar James, altijd zo goed om jou te zien en te horen. Ik word ook gelukkig van je.
1: Is waar?
0: Ja, dat is echt waar.
1: Allee, dat doet mij deugd. Maar ik ook van jullie zien dat we alle twee keer weer blinken. En ook van uw collega van de Jonas Maas.
2: Ah ja, die is ook goed bezig. Ook goed, hè? Goed gelanceerd hier. Hè?
1: Weet wat niemand weet? Ik ken die al keer lang. Hè?
0: Ja, we hebben dat vorige week ontdekt.
1: Want zijn dochter.
0: Zijn vrouw.
1: Zijn vrouw, hè. Ja. Leentje Jonkers, hè. Ja. Die heeft nog in een leren broekje op een kast Irene Kerra staan zingen.
2: Oh, zijn daar beelden van?
1: Ja, zijn daar beelden van.
2: Oh, volgende week heb je het, hè.
1: Het zou wel zijn.
0: Maar zij heeft jou ontdekt eigenlijk.
1: Zij heeft mij ontdekt, al was dat het verhaal.
0: Dat heeft het toch gezegd.
1: Niet waar. Ik regisseerde haar. Ah. Ik regisseerde haar en zij speelde mee in Fame the Musical. En zij speelde daar de hoofdrol. Zij het. In een leren broekje op een kast. Stond zij Fame te zingen. Samen met allemaal andere mensen. Ja, en een toneelgroep Tros.
0: Kijk.
1: Zij speelde de hoofdrol in grote musicals tegen Jonkers.
0: Ja, intussen werkte voor televisie, maar ook dat is goed natuurlijk.
1: Ja. Ja. Heeft ze dat gezegd?
0: Ja, dat is het verhaal dat wij vorige week gekregen hebben, dat Leen Jonkers jou ontdekt heeft. Dus de vrouw van onze nieuwsman Jonas Maas.
1: Ah, wel, ja. Ah, wel. Ben ik heel blij dat ze mij ontdekt heeft.
0: Mooie man ook trouwens, hè.
1: Jonas Maas. Maar jongens, Makkers Maas. Is dat...
0: Die mag wel eens.
1: Mate Makkers Jonas Maas.
0: Ik heb de indruk dat je vanmorgen weer zo'n witte monster gedronken hebt.
1: Dat zal dat zijn. Al twee. Weet je wat dat wil zeggen? Dat is al een liter monster in mijn lijf.
0: Meen je?
1: Ik kan, mannen, ik kan er niet aan doen.
2: Ah, dat is toch geen maagzuur constant zo bok?
1: Nee, dat heb ik niet. Nee, maar mijn achternaam had wel James PMD kunnen gaan.
0: Man, hoeveel drink je zo per dag?
1: Ja, nee, normaal maar eentje. Maar als er om 5:15 uur wekker staat om naar Brussel te komen...
0: Snap ik.
1: ...steek ik er twee in mijn zakje.
0: En ja. Dat is een halve liter?
1: Dat is een halve liter.
0: Nou, wat smaakt dat?
1: Zuurig. Ja, nee, dan eigenlijk een lekkere limonade. Maar dat staat daar sans sucre op en dan denk ik, het mag allemaal.
0: Ja, dat geloof het niet.
1: Tot wanneer had er drie tanden uitvallen, hè. Ja.
0: Maar maar zeg, daarnet ging het even over jou. Die kasseistenen in Gent daar, op de Vlasmarkt, die zijn

0: En mijn beste vrienden. Maar jij kon niet, had ik gehoopt.
1: Nee, ik kon niet.
0: Nee, het was fantastisch. Ik ben negen dagen daar geweest en het was echt geweldig.
1: Helemaal uitgeslapen. Kijk, zeker. Het is goed dat je bij ons bent. Mag nog even blijven, hoor. Eerst even deze onwaarschijnlijk goede song. Ken je die? Bridge to your heart. En daar zit hij pas op, hè.

0: Wax and Bridge to Your Heart. Build a bridge. Zo, inderdaad. Tuurlijk, ja. En James Cook bij ons natuurlijk. Het gaat over zeg eens
1: zeg, vergeet hij u nu?
0: Nee,
2: oh, nee, maar ik ben hier al van vanmorgen. Hè. Maar jij bent nu onze gast, hè?
1: Ja,
2: ik sta hier zo.
0: Ja, Backstage Bavo is hier ook. Backstage Bavo.
2: Ja.
0: Goedemorgen ook. Natuurlijk wel. Ja, die
3: mensen... Goedemorgen.
0: Is er ook altijd.
1: Ah, maar kijk, voilà, wie is dat, hè?
0: Ja, dat is Feline van ons online.
1: Ah, kijk, voilà. We zullen een keer iedereen begroeten. En daar van achter zit er nog een dame.
0: Ja, ja. Ella, ook van online.
1: Ella.
2: En daar?
1: En daar zit nog iemand in het hoekje.
0: Chris, die onze video allemaal...
1: Kijk, voilà.
2: Duizend man.
1: Hebben we iedereen een goedemorgen morgen.
0: Zie zo hoort dat voilà. Ook. Moeten wij nu al onze luisteraars ook nog eens benoemen, want dan zijn we even bezig natuurlijk.
1: Ik vrees ervoor.
0: Maar mevrouw, het loopt lekker, hè? Het is een succes sowieso. Zeg eens, wat ik me afvroeg, heb je hoeveel afleveringen van die eerste heb jij gezien?
1: Oh, massa's. Ja, ik was echt wel verslaafd aan, zeg eens. Waarom? Omdat ik er zo'n helder, simpel spelletje van...

0: komt en nog altijd vindt. En ik vind dat nog steeds de beste spelletjes die er zijn. Als wij kaarten wij toch nog altijd van wie heeft het hoogste. En ik wil zeggen, al die moeilijke kaartspelletjes, dat was mijn ding niet. Maar gewoon wie heeft het hoogste en meepakken naar huis. En wij zeggen ze is ook gemakkelijk, hè? Geen in huis zeggen.
1: Ik heb ook nog even gekeken naar de allereerste ooit, toen Gert Verhulst die nog presenteerde. Geniet even mee hoe dat eruit zag.
2: Welkom bij Zeg eens Hier is Gert Verhulst.
3: Een hele goede avond en van harte welkom bij de allereerste aflevering van Zeggen ze. Het is een spel dat gespeeld wordt door vier bekende tv-gezichten. En Filip stelt ze graag aan u voor.
4: We spelen vandaag met op de koop toe presentator Emiel Goelen.
0: Wow.
4: De vrolijke zeemeermin uit Middelkerken Margriet Hermans. De meest bekende tenorstem in Vlaanderen Koen Krukke. En pintere paard de TRC-specialist Jacques Pijpen.
1: Wauw, dat is onwaarschijnlijk. Man, dat is...
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Is er nooit het idee geweest om het Gert zelf te laten doen?
0: Ja, tuurlijk. Maar het probleem daar was natuurlijk dat hij al die tafel heeft. Hè, om 8 uur. Als je dan 8 uur de tafel hebt en dan de Maison Verhulst ertussen. En dan op het einde toch een keer.
1: Ja, dat is misschien wat het is.
0: Dan zeg je ze. Dan zou iedereen zeggen, zeg eens brrr. Dat is ook niet de bedoeling. Dus nee, natuurlijk is dat gepasseerd. Maar we waren echt op zoek naar een nieuw programma. Waarmee de mensen met een smile konden gaan slapen. En dat lijkt het wel. Hè. Trouwens, Jacques Pijpen.
1: Ja.
0: Zijn zoon. Benjamin Pijpen is mijn eindredacteur.
1: Dat is de baas van het spel. Maar de cirkel is rond.
0: Ja.
1: Nu, het fantastisch spel, ik heb het ook al mogen spelen. Ik heb me kapot geamuseerd. Maar wat veel mensen niet weten, klein wist je dat je... Op de stoelen van de kandidaten liggen dus handdoekjes. Waarom liggen daar van die kleine sponsen handdoekjes?
0: Ja, wel, ik kan het je vertellen. Omdat er dus veel vrouwelijke kandidaten een kort rokje aan hadden.
1: Ja.
0: En die stoeletjes, fantastisch, gewone stoeletjes in beeld. Maar dat plakken nu billen aan. Echt waar. En vanaf de derde ronde zat iedereen echt met zo... op die stoeletjes. Dus dat ging niet meer. En de dames hadden dan gevraagd, mag hier een handdoekje onder? En we hebben die gewoon laten liggen. Allee, pas op, we hebben die hand opnieuw gewassen.
1: Ik kan net zeggen, ja.
0: Maar we hebben die laten liggen.
1: Maar het is ook omdat het zo intens is, dat spel. Ik werd kwaad op een bepaald moment.
0: Ja, onwaarschijnlijk. Mensen zweten ook onmiddellijk in dat spel.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel kandidaten, jij weet dat, die gewoon geen broek meer droegen tijdens de afleveringen. Ja, Zita Wouters bijvoorbeeld.
1: Wacht, we geen broek meer droegen.
0: Ja, bijvoorbeeld Zita Wouters.
1: Ja?
0: Die had op een dag beslist, die liep mee met mij naar de studio en ik zei, Zitaatje, je hebt nog geen broekje aan? En ze zei, ik weet het, maar het is zo warm. Ik zweet zo rap tijdens dat spel, dus ik draag geen broek.
1: Heeft hij met haar blote marouf daar gezeten?
0: Nee.
1: Maar
0: met zo'n met zo'n shortje? Met zo'n koersbroekje.
1: Oh.
5: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu 20% korting op je keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford.
10: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
12: Chipolatas, klinkt goed, hè?
11: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: James Cook bij ons. En nu al sorry, want we moeten het ook over een beetje Ruben van Gucht hebben. Die blijkbaar ook verraad gepleegd bij James' en tv-programma. Dat is voor 9 uur.
15: Elke dag, telk voor 2, WRT Radio 2.
1: En nu 8 uur, 14 nieuws op Radio 2 met Charlotte Krul.
16: Goedemorgen. Uit onderzoek van Win-Win blijkt dat er nog te vaak fouten in ziekenhuisfacturen sluipen. En de Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd tegen de zin van president Trump. Er zijn nog altijd heel wat dokters die frauderen met medische facturen. Dat blijkt uit klachten die consumentenmagazine Win-Win op VRT1 ontving. Zo zijn er kijkers die klagen over hun tandarts die een tandkroon niet aanrekent, die niet geplaatst is. Of die voor een gewone consultatie bij een specialist een dagopname in het ziekenhuis moesten betalen. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hij de fraudeurs hard zal aanpakken.
9: Het is doodjammer voor die overgrote meerderheid van eerlijke, hardwerkende artsen of verpleegkundigen of tandartsen, dat je hier en daar wel een rotte appel hebt. Ze moeten eruit. En dus we hebben een sterk antifraudeplan, wat we nu aan het uitrollen zijn, om niet alleen die fraudeurs te kunnen ontdekken, maar om ze ook echt uit het systeem weg te halen.
16: De uitzending van Win-Win is vanavond te zien op VRT1 en VRT Max. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil dat gemeenten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit nieuwe studies van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen schatten dit jaar 121 miljoen euro te krijgen via snelheidsboetes. De minister kan gemeenten niet verplichten om dat geld voor een specifiek doel te gebruiken, maar ze zal wel nieuwe richtlijnen maken.
17: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid, want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
16: De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd. Dat is nog maar de eerste keer in 3 jaar. En tegen de zin van de president Donald Trump. VRT-nieuws-correspondent Thomas de Graven legt uit wat de bedoeling is van de Amerikaanse Centrale Bank.
18: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen.
16: Trump had in mei een nieuwe voorzitter gekozen voor de centrale bank in de hoop dat die de rente zou verlagen, maar hij doet nu dus het omgekeerde. Het Amerikaanse artificiële intelligentiebedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem met zijn opdrachtgevers niet gehoorzaam was. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld over systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht leken te geven om de gebruiker van het systeem niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende bazen van AI-bedrijven op om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen, omdat de gevaren ervan te groot worden. En in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren met 1-2 tegen Olympique Lyon uit Frankrijk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed bezig, zegt doelman Colin Kosemans.
19: Een Anderlecht met 2 gezichten vandaag. Ik denk, als we de wedstrijd aanvatten zoals we die tweede helft aangevat hebben, dan zit er zoveel meer in. Dus ja, we zijn wel echt ontgoocheld.
16: En de volgende wedstrijd van Anderlecht in de Europa League is op 15 oktober tegen Dynamo Zagreb. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
20: In Brussel kunnen steeds minder politieagenten je helpen in het Nederlands. Nog maar 45% van de agenten is er tweetalig. 5 jaar geleden was dat nog ruim 50%. En 3 gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen van de Vlaamse regering extra kansen om te groeien. Het gaat om Ternat, Semst en Land. Regels worden versoepeld om bijvoorbeeld woningen, scholen, bedrijven of sportinfrastructuur bij te bouwen. De dag begint droog met wat zon en wolken. Na de middag kans op regen. We halen 18 graden. Morgen en ook tijdens het weekend verandert er weinig.
1: De problemen op een donderdagochtend. Mona, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
1: Ja.
21: Richting Brussel, inderdaad, ja. Een hele lange file op de E411 vanaf Overijssen. Ter hoogte van het Leonhardkruispunt is een ongeval gebeurd daar op de linker- en middenrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook en je verliest daar nu 1 uur en 20 minuten. Nog naar Brussel, 20 minuten aanschuiven vanaf Aalst. Ook op de A12 vanaf Londerzeel, vanaf Peutie, tussen Rotselaar en Wilselen en vanaf Heverlee. Rond Brussel op de binnenring 3 kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Waterloo en Terveel. Naar Antwerpen verlies je 1,5 uur vanaf Massenhoven. Verder 20 minuten op de A12 vanaf Bomen en op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de E34 hinder in Zelzate-West, daar is een ongeval gebeurd. En dan 15 minuten bij op de E19 van voor Kleine Pareel. En op de Antwerpse ring richting Gent en richting Nederland verlies je 15 minuten op de gebruikelijke plekken.
1: Het mooie is James Cook. Morgens doen wij hier altijd een dansje, dat weet je.
0: Ja, dus, ik sta al klaar hoor.
1: Ja, ga maar even. Je hebt toch al twee monsters binnen, dus dit gaat lukken hoor. Komt-ie!

0: Zie, maar die Dungeon ook kent, vind ik zo mooi, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik ben een fan.
0: Zo hoort dat.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
0: Tuurlijk wel, blijft hij nog even zitten. Wat denk je, is veel te gezellig. James Cook, zometeen met een heel helder gedacht. 6 over 8.

0: Hij kan het beter eigenlijk dan de Spice Girls. Prachtig. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen. Je donderdag begint.
0: Dat was
2: goedemorgen,
0: prachtig.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Zometeen. Ja, maar zometeen ga je helemaal meezingen. Ik heb jouw jou zomerhit klaarstaan.
2: Ah, wat ze zeggen. Maddie Wodo.
0: Ja, Maddie Wodo.
2: Maddie Wodo. Zeg, by the way, over de broekjes gesproken, wat ik daarnet zei.
0: Ja, ja, ja, van Zitabal.
2: Want we zeiden van ja, er liggen dus handdoekjes op de stoeltjes. Waarom vroeg je? Voor, niet alleen voor Zitabal, voor de plakkende billetjes. Maar ik zei ja, er zijn veel mensen die, omdat het zo'n warme studio is, in een shortje komen of zo.
0: Ja, ja.
2: Gert heeft het laatste seizoen van Zeg Geen Zui helemaal gepresenteerd. In de shore. Dus van boven was hij volledig in pak.
0: En nee, met, ja, oh, echt?
2: En met een kostuum en een kostuumvest. En van onder had hij een shortje aan. Ja.
0: Ja. Is dat geweten?
2: Maar niet zijn een boxershort, hè. Gewoon een short. Dat, ik weet niet. En ik denk zelf dat hij het op sandaaltjes ook deed.
3: Maar Wim de Vilder heeft zo het journaal ook nog in short gedaan. Daar zijn beelden van. Ja, ja. Dat hij zo...
0: Jean-Luc
3: de tafel.
0: Is toch ook eens?
3: Ja,
2: recht van een barbecue. Dus
0: van die Gert op sandalen.
2: Nee, sandalen, dat kan ik me vergeten. Maar ik weet wel 100% zeker een gans seizoen in een short. Ik weet dan ook dat ik dacht, dit kan toch niet. Van boven helemaal opgekleed als een echte presentator. En van onder Jean-Luc de Hane bij het VTM Nieuws.
0: Maar ik weet dat Kim de Brie, onze DJ van Radio 2, ook wel eens gevideobeld heeft met Bart de Wever. Just. En ook die zat in een short.
2: Ja, maar mannen... Ja, als je het niet ziet in de onderkant, waarom doen we het dan?
0: En we moeten eerlijk zijn, Gert Verhulst heeft mooie benen.
2: Prachtige benen. En gladde beentjes.
0: Maar ja, heb je, dan moet je...
3: Dat moet ik zien.
0: Je moet daar eens aan voelen als de kans er is.
3: Die komt de volgende keer.
0: Ja, maar ik vraag me altijd, scheer je dat? Maar die zijn blijkbaar naturel.
3: Oké.
0: Dat is zie zo.
2: Ongelooflijke, prachtige benen. Volle benen ook.
0: Ja.
2: Ik kan zeggen zo... Oh,
0: dat is een lijf dat niet valt, omdat die benen zo goed zijn eigenlijk.
2: Echt mooie, volle benen. Net zoals zijn portefeuille.
0: Ik hoop dat... omdat hij aan het luisteren is. Het is vandaag donderdag 17 september. De dag dat je hoort op Radio 2 dat James Cook er is. En dat hij een helder gedachte heeft.

0: Gruwe,
1: al die liedjes, al die liedjes. Ja, Gert, James. James. Ja. Jij mag even jouw gedachten delen, vertel.
0: Ja, ik kom net van de reis natuurlijk en ik heb het toch maar weer mogen ontdekken. Hè. Mijn gedachte is, neem eens je mama mee op reis.
1: Neem eens je mama mee op reis.
0: Ja.
1: Leg eens uit.
0: Het is waardevol, ik denk dat toch. Het zijn de mensen die we heel hard ooit gaan moeten missen in ons leven. Jammer genoeg, maar that's life. En ja, dan, dat zijn momenten die ik nu aan het maken bij mij. Herinneringen die ik nu aan het maken bij mij, die ik nooit meer ga vergeten, is al een aantal jaren hoor. Ik denk al een zevental jaar dat ik mijn mama altijd meeneem op reis. Of dat nu de Malediven is, of dat is nu in Frankrijk, of dat is wherever, Thailand, whatever. Wherever we go, ik neem mijn mama mee. En mijn Dorian vindt dat ook geweldig. Maar ik zeg het ook altijd, gewoon die momenten, die herinneringen, that's for life. En jammer genoeg, ons mama is niet for life. Dus ik wil dan toch wel dat die herinneringen er voor life zijn. En ik heb er heel veel aan. Dus het is echt een tip. Doe het. Het is heel waardevol. Maak afspraken.
1: Ja. Wacht, dan moet je ze uitleggen. Wat bedoel je, maak afspraken?
0: Ik wil zeggen, met mijn mama moet je dat niet doen. Maar ik kan me wel indenken dat er misschien mensen nu thuis zijn die zeggen, ja, maar wacht eens even. Ik heb geen goesting in bemoeienissen of zo.
2: Ja, bij privacy of zo.
0: Ja, bij mijn mama is dat totaal niet zo. Maar als ik dat soms zeg tegen mijn vrienden, zeggen ze, zijn je zot?
1: Dan neem eens je mama mee op reis. Wel, ik deel het even met de luisteraar. Ja. Deel jouw verhaal gerust even. Het kan via VRT Max. Daar volg je Radio 2 en deel daar jouw bericht. En dan nu ook eerst de man met de gladste benen van de Vlaamse showbiz, die dus blijkbaar ooit het laatste seizoen van Zeggen Ze in short heeft gepresenteerd. En misschien zelfs met sandalen. Gert

0: hè.
1: Hij blijft ervan genieten, hè. Maduro door Gert en James. Oh ja. Ja, prachtig, prachtig toch. Het blijft wel een oorwurm, maar extreem, hè.
0: Maar vind je het goed?
1: Ik vind het zeer goed. Ja? Ik vond het wel goed.
0: Ja?
1: Er zijn anderen die het anders vonden.
0: Wie vindt het niet goed?
1: Ja, ik had de indruk dat Christopher Beke... Die gunnen het jullie, maar...
0: Ik weet het. Ik weet wat ze heeft gezegd. Ik weet het al.
1: Daar moeten we het niet over hebben, natuurlijk. We hebben het over jouw gedag, James Cook.
2: Dat is heel belangrijk. Dat is een draak van een nummer. Het is gezegd.
1: Christine de Loof, die laat nog weten. James, jouw gedacht. Neem eens je mama mee op reis. Maak daar eens een liedje van. Dat zou een goede zomerhit zijn.
0: Ja, dat zou...
1: Neem je mama mee op reis. Want dan krijg je alles voor de tweede prijs. Je mama mee op reis. Oh ja. Goed, ja, dat is... Ik moet er niks voor hebben.
0: Moet je ook een handdoekje in op je zetten? Ja.
1: Het is stof. Maar we heel mooie berichten die binnenkomen op jouw gedacht natuurlijk.
3: Ja. Lieve uit Antwerpen, die zegt... Het is een super gedacht, samen met je kinderen en kleinkinderen ook meepakken als je die hebt. Dat blijft voor haar als mama en grootmoeder heel hard hangen. Al die gedachten, ze is heel dankbaar als ze dat beleeft en achteraf ook. En Claudine uit Kaprijken zegt... Goedemorgen, ieder jaar mag ik mee met mijn dochter op citytrip. Ik vind het heerlijk.
1: Natuurlijk wel. En ook, ja, Ben... De kleinkinderen ook, hè.
3: Ja.
1: Blijft voor mij als mama, Moeke, zegt Lieve, ook heel hard hangen. Heel dankbaar dat je er met de hele familie gaat.
0: Pas op, vorig jaar was ik ze bijna kwijt, mijn moeder.
3: Oei.
1: Hoezo?
3: Uitgehuwelijkt.
0: Ja. Heb je een griezelig muziekje?
1: Ik ga even zoeken naar een griezelig muziekje.
0: Ik zal een keer
1: vertellen. Bouw maar op, ik zoek hier
0: even. We gaan elk jaar ook even een keer met een boot zo gaan varen. In Zuid-Frankrijk. En we waren dus weg met die boot. We zaten allemaal op die boot. Vrienden, mijn man... Mijn mama. En we dachten, we maken een mooie groepsfoto. We tellen af, 3, 2, 1. En opeens gaat mijn moeder in zo'n hoek van 90 graden los naar beneden.
1: Nee.
0: Dat was gedaan. Ik dacht, is er nu een flesje te veel rosé op of wat is dat? Maar nee, die lag daar gewoon. Mijn roosje is open, zo half open. Dus ik, mama, had je volledig in paniek? Ja, we zitten daar op de zee, wat doet het? Dat is geen zeeambulance. Hè? Dus ik al helemaal in paniek. Wat water daarover kappen, over mamatje. Iedereen, al mijn vrienden, toen heeft mijn beste vriend zelf een klets gegeven. En mijn moeder haar gezegd, die moet hij nog altijd terugkrijgen. En dan werd ze wakker. En dan bleek het dus toen we terugkwamen in België. Ik zei, jij gaat naar de cardioloog. Jij moet je gaan checken. Inderdaad. Maar dan mijn mammetje, heeft een stent gekregen. Want het was helemaal toegeslipt.
1: Ah.
0: Ja, en dat was daar bijna op die boot gebeurd. En ze zeiden tegen haar, mevrouw Hosten, je blijft hier. Want had het nog 2 weken langer geduurd, dan was het misschien te laat geweest.
1: Amai, maar gelukkig dat er iets gebeurt op de boot, zodat jullie konden zeggen van, ga naar de cardioloog.
0: Het is een serieus verhaal. Hè?
1: Ja.
0: Dus ben ik heel blij dat we daarbij waren, dat we hebben kunnen zeggen, ga. Ze is gegaan, alles in orde, maar ze heeft wel gezegd, ik kan niet nu blijven, want mijn zoon heeft nog een première.
4: Het moest nog komen, Ruben, het orgasme.
5: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar
4: Dat heb ik ook al over verteld.
6: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
7: Radio 2 Weekwatchers.
5: Deze week zijn we er weer vanuit het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Niels de Stadsbader.
6: Radio 2 Weekwatchers.
5: Het is weer top vandaag, dankjewel mensen.
6: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
7: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: It's a op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
8: Bij Bingobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Bingobank. U bent goed omringd.
9: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
10: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedes-benz.be.

0: On My Soul van Bruno Mars. Jongens, wat een verhaal.
1: Goedemorgen,
2: de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
0: Een gruwelijk verhaal over jouw mama die er gelukkig nog is, James.
3: Zal wel zijn.
0: Dat is belangrijk. Maar jouw gedachte was heel helder. Neem eens je mama mee op reis. Heel veel mensen die akkoord gaan. Sonja Spekaert uit Wevelgem. Sonja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Jij wou ook even reageren. Vertel eens, Sonja.
4: Ja, mijn dochter inviteerde mij vorig jaar om een viertal dagen naar Cappadocia te gaan, Turkije. Het was magnifiek. Allee, mam gelachen, gehuild, gediscussieerd, alles uitgepraat. Heel beleefd, twee vrouwen samen. Die altijd even plezant, maar allee. Het was heel mooie herinnering, zeker een aanrader.
0: En had je dingen uitspreken, zo. Is dat bij jullie ook?
3: Ja, dat gebeurt dan bij ons ook. Hè. Ja,
0: wordt gediscussieerd ook?
3: Ja, gediscussieerd nu niet met de vrienden mee op reis, maar ik ga soms ook alleen met mijn mama en mijn zus op reis. En ook dan spreken we toch een paar dingen uit. Allee, gaan we het nu een keer even over hebben.
0: Prachtig, maar je kunt niet weg op dat moment natuurlijk.
3: Nee, en dat zijn ook oké avonden. Hè.
0: Tuurlijk.
3: Ja, dat mag en dat moet ook af en toe alles uitspreken.
0: We gaan even live over naar Lievegem, naar Waarschoot, bij Helena van Wassenhoven. Helena, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, jouw reactie op het gedacht?
5: We gaan wel vaker met mijn mama op reis, maar dan is dat met partners en kleinkinderen. Maar nu hebben we beslist dat we elk jaar een weekendje weggaan met mama en alleen de vier kinderen.
0: Oké. En lukt dat dan? Loopt dat nooit verkeerd ook, Helena?
5: Nee, eigenlijk niet. Nee, want we deden dat vroeger ook zo. Dus ik denk dat dat nu...
3: Weet wat dat is,
5: even leuk,
3: Peter?
5: Even leuk of zelfs leuker dan vroeger zou zijn.
3: Weet wat dat is, Peter? Dat loopt niet verkeerd, want allee, we kennen elkaar zo goed. Dus je kunt dan een keer zeggen, ga weg een keer even. Ja. Maar ja, dat kan allemaal.
0: Ja, zeker als je op een bepaalde leeftijd gekomen bent, kan je gewoon
3: maar je ook gewoon tegen je zussen of je broers, of mama, of whatever. Maar dat zijn de beste reizen. Je moet je niet inhouden. Allee, dat is fantastisch.
0: Belangrijk. Dankjewel voor al jullie reacties. Dankjewel, Helena, nog. Ja, en zoals Bjorn... Mooi afsluit, Bjorn, plezier. Ik kan het iedereen aanraden om de kansen te grijpen die je hebt. Want nu kan het ook natuurlijk. Ja. En Stefanie de Tollenaar heeft nog een klein... mooi complimentje voor jouw mama. Mevrouw Hoste is lerares geweest in het Sint-Theresia-instituut in Sint-Nijs-West-Gem. En ik heb daar nog les van gekregen. Super lieve vrouw.
3: Mijn mama... Altijd als ik een fotootje post op mijn Instagram van mijn mama, altijd ex-leerlingen die reageren. Mijn moeder was diegene die binnenkwam in de toiletten. Ze zag dan zo'n rookpluim boven een toilet uitkomen. En dan riep ze zei, Kimberlietje, ik ga even een wandeling gaan maken. Je kunt nog een paar keer sleuren en een sigaret, maar binnen 3 minuten ben ik weer en dan moet hij uit dat kotteke zijn. Dat was mijn moeder.
0: Wat gaf die?
3: Mijn moeder gaf Nederlands. Nederlands. En dan is ze direct secretaresse geworden. Ze heeft ook nog Nederlands gegeven aan anderstaligen. Mijn mama is een enorm goede lerares geweest. Want ik krijg zoveel reacties altijd opnieuw op mevrouw Hoste.
0: Goeie madame en mevrouw Hoste.
3: Zou wel zijn.
0: Ik hoor het. Zeg, vandaag is Koen Wouters jarig. Klein gokje, hoe jong, hoe oud wordt hij?
3: Koen, ja, die gaat al even mee, hè. Maar die ziet er niet zo uit.
0: Nee.
3: Dus, ik weet het niet. Doe een keer, zeg
0: gokje,
3: een
0: gokje.
3: Ik vind dat moeilijk. Ik denk, als ik naar Gertje kijk, een beginde 50er, hè. Nee. Oei, nee.
0: Oh, wauw. Die wordt vandaag 59.
6: Anne,
0: zou niet zeggen, hè.
6: Ben ik niet
0: gelukkige verjaardag, Koen Wouters.
3: Zou wel zijn.
6: Anne.

0: van Clouseau. 8:30 intussen. Elke dag telt voor twee. Met zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Charlotte op Radio 2.
1: Minister van Mobiliteit De Ridder wil dat gemeenten duidelijker zijn over het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting, blijkt uit een studie van Verkeersinstituut Vias. En De Ridder wil daar meer duidelijkheid over. En het Amerikaanse artificiële intelligentiebedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin hun systemen de opdrachtgevers niet gehoorzaamden. Het bedrijf noemt het onverwacht en ook wel zorgwekkend, want ze verzonnen data en melden fouten niet aan gebruikers.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Sonny van der Heijden en we beginnen in Brussel. Daar kunnen steeds minder politieagenten je helpen in het Nederlands. Nog maar 45% van de agenten in Brussel is tweetalig. 5 jaar geleden was dat nog ruim 51%. De meeste agenten spreken dus wel Frans, maar geen Nederlands. Kamerlid Barbara Pas van Vlaams Belang vindt dat op die manier de dienstverlening voor Vlaams in het gedrang kromt. Ze vraagt aan bevoegd minister Quintin om in te grijpen en ervoor te zorgen dat nieuwe agenten het vereiste taalbrevet hebben. Slechts 8% van de nieuw aangeworven agenten vorig jaar in Brussel had zo'n brevet. 3 gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen van de Vlaamse regering extra kansen om te groeien. Het gaat om Ternat, Zemst en Landen. Regels worden versoepeld om bijvoorbeeld woningen, scholen, bedrijven of sportinfrastructuur bij te bouwen. De burgemeester van Landen, Didier Reinaerts, is tevreden en ziet alleen maar voordelen.
4: Ik zie daar voordelen in dat, en zo staat het er ook letterlijk in, dat Vlaanderen ons daar toch op het vlak van bijvoorbeeld wonen en het versterken van kernen minder gaat afremmen of minder betuttelend gaat optreden en toch ruimte gaat geven aan het lokaal bestuur om effectief dat stuur vast te pakken en die regierol op te nemen.
3: Of dat ook meer geld betekent voor Landen, Zemst en Ternat is nog geen uitgemaakte zaak. In Bekkevoort gaan sportclubs zich meer openstellen voor kinderen met astma. Het is vaak een drempel om te sporten als je astma hebt, maar clubs kunnen ervoor zorgen dat dat wel kan door bijvoorbeeld de trainer te leren hoe je een astma-aanval kan voorkomen, zegt Joran Janssens van de Astma-koepel.
5: Preventief, hè? Wat is er belangrijk in? De opbouw van mijn les, de omgeving waar mijn les doorgaat, zodat dat voor kinderen met astma zo weinig mogelijk triggerend is. Het stukje inspanning sowieso, dat doet iets met je ademhalingssysteem. Maar net zo goed, geuren van een deodorant in een sportruimte, een stoffige omgeving, grasbollen als het buiten doorgaat.
3: De komende weken kunnen kinderen met astma een sportinitiatieles volgen bij 6 clubs in Bekkevoort, onder meer voetbal, rugby en karate. En in Galmaarden in het Pajottenland vindt de wekelijkse markt vanaf oktober plaats op een nieuwe locatie. De marktkramers verhuizen naar het kerkplein dat opnieuw is aangelegd. Dat wordt voor de bezoekers meteen ook een veiligere locatie, want het plein is tijdens de markt verkeersvrij en er is meer plaats zodat de kramen verder uit elkaar kunnen staan. Begin deze maand verhuisde ook al het oorlogsmonument naar dat opgewaardeerde kerkplein. En afgelopen weekend ging de kerk van Galmaarden opnieuw open nadat die 18 jaar geleden was afgebrand. De kerk doet nu onder meer dienst als bibliotheek. Het weer, wel, het begint droog vandaag met wat zon en wolken. Na de middag kans op regen, we halen zo'n 18 graden. Morgen en ook tijdens het weekend verandert er weinig. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, plots werd wel een hele drukke donderdag. Mona, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Inderdaad, vooral naar Brussel op de E411 kan je erg lang aanschuiven. 1,5 uur daar vanaf Overijse. Ter hoogte van het Leonhardkruispunt is een ongeval gebeurd. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Verder nog naar Brussel. 15 minuten aanschuiven vanaf Aalst. 20 minuten op de A12 vanaf Londerzeel. 1,5 uur bij op de E19 vanaf Peutie. 10 minuten op de E314 tussen Rotselaar en Wilselen. En 1,5 uur bij op de E40 vanaf Everberg. Rond Brussel op de binnenring. 3 kwartier filegolven tussen Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. Op de buitenring 10 minuten bij tussen Waterloo en Tervuren. Richting Antwerpen verlies je 1,5 uur vanaf Massenhoven en 20 minuten vanaf Boom, Kruijbeke en Van Voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent nog 10 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland is dat hetzelfde van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West.
7: Sportsop. Alcoholvrij speciaal bier.
8: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Sportsot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.

0: Lars Barkley en Crazy. Goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: Peter van de Veren. En James Cook en Charlotte Krul en Backstage Bavo. Ja, ik zat er me allemaal bij.
2: Goed zo. Ja, ik heb dat graag dan een keer uw team vermeld. Hè?
0: Ik zag ook, Chantal, trouwe luisteraar van de show, is ook aan het luisteren.
2: Chantalke Snijkers, we kennen ze allemaal. Het is de directiesecretaresse van Play 4. Allee, van Play moeten we nu zeggen. Hè. En zij noemt mij altijd Sweetie. Dus lieve Sweetie, als je nog aan het luisteren bent, een dikke kus van James Cook en van Peterke van de Veren.
0: Zo hoort dat ook. Zeg trouwens, met je mama op reis geweest, hebben jullie goed gegeten daar?
2: Ja, maar nee, altijd. Hè. In Frankrijk, dat moet je doen ook. Hè. Dus een keer gaan eten, een keer op een strandje gaan zitten en dan een keer zelf iets gekoken. Hè.
0: Maar dan is er wel een probleem geweest, want je wou dan iemand een plezier doen door ermee te gaan eten. En wat is er gebeurd?
2: Wacht even, wat hebben we gedaan?
0: Camping!
2: Oh my god, hoe weet je dat alweer?
0: Ja, sommige dingen weet je gewoon.
2: Allee.
0: Maar wat is er gebeurd?
2: Ja, mijn zakenpartner en hele goede vriend, Bob Jennis, die kwam ook, want het is...
3: Oei. Op een strandje gaan zitten en dan een keer zelf iets aan maken. Dit is wel een probleem geweest.
2: Oei, wat is dat hier allemaal?
4: AI neemt het over.
2: Geannuleerd. Okay.
0: Ja, okay.
2: En één keer begin met machine.
0: Ja, je telefoon begon te praten tegen jou.
2: Sorry.
0: Dus ja, met je zakenpartner.
2: Ja, Bob Jennis, hè, die kwam ook naar die villa.
0: Ja.
2: En die kwam daar ook langs. En die wou mij bedanken, want ik nodig dus gewoon iedereen uit. Ik zeg, mannen, kom er allemaal af. Dus dan werd dat zo'n bedanking nu. Van de ene kreeg een goed flesje, van de andere, whatever.
0: Ja, ja.
2: En Bob zei, mannen, ik ga hier even iedereen meepakken op een goed restaurantje. Ik weet als een Bob dat zegt, moet je dat opletten. En dan, allee, goed, weer een naar de adres. We komen er zo precies een Jurassic Poort binnen van een of andere rare camping.
0: Ja.
2: Ik zie dat ook. Ik denk, nee, dit loopt verkeerd. We zijn dus in de lokale camping kantine gaan eten. Maar goed, het is een geste die telt. Dus ik wil toch even de Bob bedanken, nogmaals, voor de mooie geste.
0: Hij had zich waarschijnlijk gewoon vergist.
2: Ja, en volgend jaar ben je niet meer uitgenodigd.
0: Maar vooral binnenkort, nu nog met zeggen op televisie, maar binnenkort ook op Play, met het knotsgekke doldwaze programma James & Co. Komt ook terug allemaal.
2: Ja, doe je weer mee?
0: Graag.
2: Ja, heel graag.
0: Ja, kom ik langs.
2: Peter,
0: maar leuk.
2: Ik meen dat oprecht. Ik vind het altijd leuk als je erbij bent. Of dat dan nu bij Zijn Gezuis of bij James & Co. Jij doet dat allemaal zo goed. Het is zo geestig. Dat geeft mij zo'n veiligheid. Dus ik vind het fantastisch vinden. Moest je weer deel van ons team zou willen zijn. Moest je weer één team kunnen vormen.
0: Het antwoord is ja.
2: Jippie de boepie.
0: Maar vooral natuurlijk die Zijn Gezuis afleveringen. We moeten toch nog even hebben over Ruben van Gucht. Even heel kort, ja. Want hij heeft intussen het imago van valsspeler. En... beetje te onrechte, maar bij jullie is het ook bijna fout gelopen. Hè? Wat is er gebeurd?
2: Ik knieuw van dat geen
0: ding. Klopt het dat hij, want je moet dan altijd raden wie de onbekende gast is,
2: ja?
0: Dat hij dus effectief op zoek gegaan is naar de onbekende gast.
2: Och, hier Dine van Gucht. Gaan we die nu echt doorslepen als valsspeler bij Zeggen Ze? Nee, daar ga ik nu eens niet in mee. Ik ga iets zeggen. Inderdaad, de special guests zitten altijd in een speciale ruimte.
0: Ja, ja.
2: Maar iedereen gaat daar naar op zoek. Peter van de Veer, ken ik je goed in mijn
0: gedaan.
2: Ogen.
0: Ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat niet gedaan.
2: Iedereen gaat altijd op zoek naar die special guests. En ja, iedereen. Dus het zou ook kunnen.
0: Ja.
2: Maar ik bevestig het niet dat Ruben dat ook heeft gedaan. Maar ik zeg het nog eens. Bij ons heeft hij niet vals gespeeld voordat dat weer een halenneke wordt.
0: Ik snap het. Zaterdag zit je bij Ruben bij Radio 2 Weekwatchers.
2: Ja.
0: Heeft intussen een dochtertje ook, Ruben. Heb je al een cadeautje gegeven?
2: Oei, je moet een cadeau geven.
0: Best wel, ja.
2: Ja, maar als ik al die kinderen een cadeau moet geven, dan ben ik failliet. Hè?
0: Ja, ik weet het toch maar doen.
2: Ja.
0: Dus neem een cadeautje mee zaterdag.
2: Zal ik het doen?
0: Vanavond op Play en altijd in de app van Play, zeggen ze James Cook. Zaterdag ook bij ons in de Weekwatchers. Dankjewel dat je er was.
2: Zeg dankjewel dat ik hier mocht komen.
0: Easy.
2: Zal ik dit nummer inleiden?
0: Ja, doe maar.
2: Dames en heren, vanavond zeggen ze ietsje na 10 op Play. Zeker allemaal luisteren. En ook allemaal welkom in Gent voor, jawel hoor, hoe heet het nu weer? De Weekwatchers. Met Ruben van Gucht.
0: James Cook.
2: Bye-bye.
0: En dit is Michael Jackson en Beat It. Goedemorgen. Zeg nog eens iets.
2: We kunnen nog wat doorlullen.
0: Ja.
2: Wanneer begint die mensen zingen?
0: Ik
2: nog.

0: Beat It van Michael Jackson en fans van Michael Jackson, dit wordt jouw weekend, want we houden hier bij Radio 2 een Michael Jackson weekend. Allemaal de schuld van de nieuwe film, Michael, over zijn leven. Daardoor is heel de wereld opnieuw zijn muziek gaan luisteren en streamen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Dus gaan we dit weekend helemaal Michael Jackson met jouw favoriete muziek die jij kan delen op VRT Max. Volg ons daar op Radio 2. Klik op de berichten en op Doe Mee. En zodat jouw beste top 3 van Michael Jackson songs tot bij ons komt.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Umberto Tozzi en Gloria. Het is 6 voor 9. Goedemorgen, zeg.
1: Goedemorgen.
0: Nog een beetje aan het bekomen van het bezoek van James Cook. Dat is toch altijd een feest.
2: Die wordt daar altijd zo vrolijk van die man.
0: Maar die verhalen ook. Ja, ik onthoud vooral dat hij zijn mama gered heeft.
2: Ja, amai.
0: Die was er bijna niet meer.
2: Ja. Op een schip was die eventjes neergegaan.
0: Maar kijk, mevrouw Hoste, ze is er nog altijd. Gelukkig voor James en de rest van de wereld. Morgen hebben we hier een fenomeen uit West-Vlaanderen op bezoek. Henok. Zo moet je het zeggen waarschijnlijk. Henok.
2: Ik denk het.
0: Henok. Het is een influencer, content creator en nog wat moderne woorden. Maar je moet hem vooral leren kennen omdat hij gewoon zo fenomenaal is. Luister en kijk even mee.
3: Moeite mijn ritme vinden.
4: Ik heb mijn ritme gevonden.
3: En ik ben weer mijn ritme kwijt.
5: Verdomme za. Hier zie je Patrick. Die stom kie vent.
6: Dat is wel wat lopen van mij.
3: Als je een vent zegt, we gaan een tour doen van 4 uur. Niet wel lange weg zitten. Die is dan met 4 uur onder de banen weg. Dan met hun 3 uur in het café aan het onderassen. Dan aan het fiets.
0: Dus dat is voor morgen allemaal. Nu op dit moment iemand die zat te kijken als een koe naar een nieuwe staldeur. Want niet aan het begrijpen. Shema Sai, zei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ik begreep er niks van.
2: Nee, ik hoorde Patrick, ik hoorde café wel. En rijden. Dat is alles wat ik begreep.
0: Maar morgen komt Hen ook het allemaal uitleggen.
2: Ja, ook met ondertitels dan?
0: Vind me zo om te vragen. Maar zeg, veel belangrijker, zometeen is de Win-Win Show, consumentenprogramma.
2: Ja.
0: Hoe ga je de mensen redden vanmorgen?
2: Het gaat over hospitalisatieverzekering, ja. Want in de klacht van de week op Win-Win op VRT1 gaat het al heel de week over medische kosten. Want patiënten weten vaak niet wat ze allemaal moeten betalen. Dat ging er vanmorgen ook over in het radionieuws bij Charlotte. En wij gaan het hebben over, is een verzekering nuttig, interessant. En er komt iemand van de koepel van de verzekeraars dat uitleggen.
0: Ja, ik vind het wel interessant hoor, als je ziet wat ze...
2: Heb jij er een?
0: Ja, zeker weten.
2: Ja, je bent natuurlijk een beetje ouder.
0: Ja, wel, maar exact dat. Begin er op tijd aan.
2: Ja, dan blijft het nog een beetje betaalbaar.
0: Ah ja, want als je die later moet afsluiten, dan pakt het niet meer natuurlijk. En het gaat ook over Windows 10.
2: Ja, Microsoft heeft gezegd van ja, we hebben nu Windows 11 en we gaan geen beveiligingsupdates meer doen vorig jaar. Maar dan hebben ze beloofd dat ze dat nog een jaar gingen blijven doen. En zodat mensen beschermd zijn tegen virussen natuurlijk. Maar dat loopt nu af. En we hebben verschillende vragen gekregen, onder andere van luisteraar Geert. Die zei van ja, wat moet ik nu doen? Gaat dat nu effectief aflopen? Moet ik nu een nieuwe laptop kopen?
0: Je wordt toch voortdurend verplicht om kosten te maken op die manier.
2: We gaan dat uitzoeken.
0: En daarom is Shema er met Win-Win zometeen na 9 uur. Het ziet er goed uit, Shema, trouwens.
2: Dankjewel.
0: Ja, wou ik toch even zeggen.
2: Oh, complimentjes dag.
0: Ja, het is goed. Zo kan hij wel weer.
7: Een dubbele moord.
8: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
9: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
7: En achter één van de bekentenissen...
10: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
7: ...ligt een wereld vol...

0: mens. Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
2: Dit is echt bullshit.
3: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
4: Ik ben Kim de Brie van Radio 2 en trotse meter van het plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalia op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën en sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
5: Radio 2.
1: Elke

0: Radio 2.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, kieken, hou op met die flabbergap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: En likken we van die spijker, zegt.
4: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedacht!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Is een hospitalisatieverzekering handig om te hebben of krijgen we nu toch al genoeg terugbetaald van het ziekenfonds? Dat kom je vandaag te weten in Win-Win.
8: Elke dag, telk voor twee.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om voorzieningen uit te bouwen die voor de ruime omgeving interessant zijn, zoals een ziekenhuis of een zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat over Aalter, Houthalen, Helchteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzate en Zemst. Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
9: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, tenser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven, dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren, dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn, dat er werkmogelijkheden zijn, dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
7: De burgemeester van Willebroek, Eddie Bevers, is tevreden over die extra mogelijkheden.
10: Dat Willebroek erkend wordt als kleinstedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen op het kruispunt van die A12 en de N16. En die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
7: Het Amerikaanse artificiële intelligentiebedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt het onverwacht en zorgwekkend. Systemen verzonnen bijvoorbeeld data, melden fouten niet of ze gaven zichzelf de opdracht om de gebruiker van het systeem niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende bazen van AI-bedrijven op om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen, omdat de gevaren ervan op dit moment te groot kunnen worden. En de Amerikaanse president Trump dreigt ermee om de handel met Europa te stoppen. Gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat niet kunnen. Als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerbelastingen of wordt de handel met de EU gewoon helemaal verbroken, zegt Trump.
11: No, I think it's laughable. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
7: Veel wolken en zon deze voormiddag. Na de middag trekt er wel een regenzone over het land, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar tot 19 graden. Tijdens het weekend wisselen tot zwaar bewolkt met soms wat regen en opnieuw maximaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Morgen, Shema. Goedemorgen.
12: Morgen, hoe staat het op de weg?
5: Richting Brussel, daar vertraag je toch wel heel lang op de E411 vanaf Overijse. 1 uur en 40 minuten is dat. En dat komt door een ongeval ter hoogte van het Leonardkruispunt. Nog naar Brussel, 20 minuten bij op de E40 vanaf Aalst en op de A12 vanaf Londerzeel. Een half uur op de E19 vanaf Peutie. En 40 minuten toch wel op de E40 vanaf Bertum. Rond Brussel op de binnenring gaat het 40 minuten trager ook. Dat is tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten file golven tussen Waterloo en Zaventem. In Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht richting het centrum van de stad. Naar Antwerpen ook nog aanschuiven. 20 minuten vanaf Massenhoven, ook op de A12 vanaf Boom. Op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland is dat hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En verderop goed uitkijken bij Antwerpen-Noord, want daar is links afgesloten door een defect voertuig.
12: Heftig, hoor.
5: Ja, hè?
12: Ik ben vanmorgen vroeger vertrokken en dan had ik ook wel weinig file. Misschien zat het er.
5: Ah, ja,
12: maar niet is, iedereen tegelijk, ook niet.
5: Nee, je had jouw tip niet moeten meegeven.
12: Nee, dat is waar. Ga zwijgen. Nee, iedereen gewoon op die uur vertrekken. Nee, nee. Dat gaan we niet doen, hè.
5: Nee.
12: Garme.
5: Ja,
12: 1 uur en 40 minuten.
5: Ja.
12: 1 uur 40, dan kan je gewoon uitstappen eigenlijk.
5: Ja, dan kan je gewoon je opdraaien en terug naar huis gaan.
12: Ja, ja, voilà, dat zou ik ook doen. Ja. Veel succes daar.
13: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
14: Win-win.
13: Shema Saisai.
12: Als je in het ziekenhuis belandt, kunnen de kosten soms snel oplopen. Veel luisteraars vragen zich dan af of een hospitalisatieverzekering interessant is. De verzekeringssector komt het zo meteen uitleggen. Een heel goedemorgen.

0: En zo zitten we even terug in het begin van de jaren 90 met deze Crazy van Seal.
1: Win-win.
0: De klacht van de week in Win-win op tv gaat deze week over medische kosten. Je hoorde het ook al in het radionieuws van morgen, want er wordt soms ook gefraudeerd door dokters en ziekenhuizen. Als patiënt weet je soms ook helemaal niet waar je precies voor betaalt. En daardoor dus betaal je dus ook soms meer dan eigenlijk zou mogen. Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, wordt het grootste deel van je factuur al betaald door de sociale zekerheid via je ziekenfonds of de hulpkas. Wat er daarna nog overblijft, betaal je zelf, behalve als je een hospitalisatieverzekering hebt. Hoe werkt die nu precies en waar moet je allemaal rekening mee houden? Dat wil ik graag weten van Barbara van Spijbroek. Goedemorgen, Barbara.
2: Goedemorgen, Shima.
0: Jij bent de woordvoerder van Assuralia, dat is de koepel van de Belgische verzekeraars. Nu, je kan bij allerlei verzekeringsmaatschappijen zo'n verzekering afsluiten. Veel werknemers krijgen die ook al van hun werkgever. Maar als je zo'n verzekering nu zelf moet betalen, hoeveel kost dat dan gemiddeld per jaar in België?
2: Ja, dat is eigenlijk heel moeilijk om te zeggen, want dat hangt af van heel veel verschillende factoren. Neem je bijvoorbeeld de optie voor een éénpersoonskamer of enkel een twee- of meerpersoonskamer. De leeftijd waarop dat je die hospitalisatieverzekering afsluit. Je medische toestand, de franchise. Dat zijn eigenlijk allemaal factoren die die prijs gaan bepalen. Mm-hmm. Ik zou zeggen van enkele tientallen euro's tot enkele honderden euro's per jaar.
0: Ja, dus als je kiest uit al die opties is het wel een groot verschil natuurlijk.
2: Klopt.
0: Er zijn ook verschillen tussen de verzekeraars. En zelfs bij dezelfde verzekeraar kunnen polissen helemaal anders zijn.
2: Klopt.
0: Wat moet er nu altijd zeker in elke hospitalisatieverzekering zitten?
2: Wel, er bestaat eigenlijk geen wettelijk minimum. Dus de wetgever heeft niet gezegd van ja, dit is wat dat er minstens als een basis in de hospitalisatieverzekering moet zitten. Ik kan wel zeggen, doorgaans gaat dat redelijk hetzelfde zijn bij de verzekeraars. Omdat het eigenlijk altijd te maken heeft met hospitalisatie of de periode ervoor of de periode erna.
0: Ja,
2: dus dat zit er wel altijd in.
0: Maar zijn er dan dingen waar mensen misschien niet meteen spontaan aan denken, maar die dan wel bij zo'n verzekering zitten?
2: Wel, als men denkt aan hospitalisatie, dan denkt men eigenlijk aan de dagen waarop dat men in het ziekenhuis slaapt. Hè?
0: Ja.
2: Maar wat dat eigenlijk mensen vergeten, is alle kosten die je voor je operatie hebt gedaan en die te maken hebben met je operatie. Zoals bijvoorbeeld als je foto's bent moeten gaan nemen of je bent bloedonderzoeken moeten gaan doen.
0: Ja.
2: Die allemaal te maken hadden met die hospitalisatie of met die operatie bijvoorbeeld, die vallen daar ook onder. Maar stel nu dat je bijvoorbeeld na je operatie 20 kinebeurten moet gaan doen. Dat ook, dat gaat eigenlijk terugbetaald worden door die hospitalisatieverzekering. Dus dat is al een zeer belangrijke. Plus, sommige hospitalisatieverzekeringen zijn ook geldig in het buitenland. Hè. Zeker binnen de EU. Niet daar buiten meestal, maar wel binnen de EU kan dat wel zijn dat je hospitalisatieverzekering daar geldig is. Dus ook niet onbelangrijk om te weten.
0: Moet je ook geen aparte reisverzekering voor afsluiten?
2: Nee, absoluut niet.
0: Goed de voorwaarden bekijken.
2: Wat dat wel bijvoorbeeld ook zo is, is dat alles wat ernstige ziekten is, dat valt allemaal onder jouw hospitalisatieverzekering. Dus bijvoorbeeld heb je kanker, ben je een mucopatiënt, heb je diabetes. Diabetespatiënten, die moeten soms niet in het hospitaal verblijven. Maar al die hun kosten, ook ambulant, dat is allemaal de hospitalisatieverzekering.
0: En wat zit er dan nooit in een hospitalisatieverzekering waar mensen misschien wel eens van kunnen schrikken?
2: Schrikken niet, maar bijvoorbeeld esthetische ingrepen. Hè. Die eigenlijk geen medische noodzaak hebben. Bijvoorbeeld een borstvergroting. Dat gaat daar doorgaans niet in zitten. Maar een borstreconstructie na bijvoorbeeld borstkanker, dat gaat daar zeker bij zitten.
0: En het verschil tussen een éénpersoonskamer en meerpersoonskamer, dat zit dan ook niet altijd bij elke verzekering, vermoed ik?
2: Wel, dat hangt natuurlijk af hoe dat je wat je in je hospitalisatieverzekering hebt meegenomen. De ereloonsupplementen voor een éénpersoonskamer, die gaan wel vergoed worden door de hospitalisatieverzekering tot 300% vaak eigenlijk bij de verzekeraars.
0: Als je daarvoor verzekerd bent.
2: Absoluut. Ja.
0: Nu, bij een ziekenhuisopname zullen de meeste mensen denken aan een verblijf met minstens één of meer overnachtingen, zoals je net zei. Maar er bestaat ook zoiets als dagopnames. Betaalt een verzekering daar ook de kosten van terug?
2: Ja hoor. Trouwens, meer en meer heb ik de indruk dat dagopnames zijn. Ja, dus eigenlijk, zolang dat het bijvoorbeeld voor een colonoscopie, zolang dat het opgenomen is in de algemene voorwaarden, wat dat doorgaans wel zo is, is dat eigenlijk ook allemaal terugbetaald via de hospitalisatieverzekering.
0: En moeten ingrepen ook altijd in een ziekenhuis gebeuren? Want je hebt ook bepaalde ingrepen die in een privépraktijk gebeuren. Valt die daar ook onder?
2: Ja, klopt. Zolang dat die eigenlijk die privépraktijk praktijk ook erkend is als een ziekenhuis, valt dat daar ook onder? Het is zelfs zo dat verzekeraars eigenlijk soms akkoorden hebben met privépraktijken. Als het over gaat, bijvoorbeeld over bepaalde oogoperaties of laseroperaties bijvoorbeeld, dan hebben verzekeraars eigenlijk een soort van akkoord met een privépraktijk en dan is dat eigenlijk gewoon terugbetaald alsof dat je in een gewoon ziekenhuis zit.
1: Maar dan moet je dat navragen vooraf bij je eigen verzekeraar.
2: Als je twijfelt, best zeker navragen. Ja.
1: Okay, dankjewel Barbara. Blijf nog even hier, want ik heb nog wat extra vragen over die hospitalisatieverzekering.
2: Ik blijf hier. Radio 2.

0: met dit topnummer van Bart Kajaal, Zanzibar.
1: Elke dag telt voor twee. Win-win. Hey, hey. Radio 2.
2: Shema Sai Sai.
0: Come on. We hebben het over hospitalisatieverzekeringen van morgen en of ze interessant zijn. Maar soms vragen mensen zich af in onze mailbox: waarom zou ik een hospitalisatieverzekering afsluiten als er zoiets bestaat als de maximumfactuur in ons land? En kort gezegd betekent dat als de medische kosten van jouw gezin een bepaald bedrag bereiken, worden bijna alle kosten die er dat jaar daarna nog bij komen volledig terugbetaald door het ziekenfonds. Dus je betaalt vanaf dan ook geen remgeld meer. Dat maximumbedrag hangt af van het inkomen en geldt dan ook voor het hele gezin samen per jaar. Nu, bij ons staat nog altijd Barbara van Spijbroek van Assuralia, de koepel van de Belgische verzekeraars. Waarom zou je met de maximumfactuur nog betalen voor een hospitalisatieverzekering? Want ja, veel luisteraars laten via VRT Max ook weten, het is wel erg duur, hè, zo'n verzekering.
3: Ja, opnieuw, het hangt echt af, sluit je dat af bij je werkgever, de leeftijd, je medische toestand enzovoort. Nu, opgepast, want er zijn inderdaad, er is een maximumfactuur. Dat is op zich een hele goede zaak. Maar er zijn een heleboel kosten die niet vallen onder die maximumfactuur. En die voor jouw eigen portemonnee zouden zijn indien je geen hospitalisatieverzekering hebt. Ten eerste, dat zijn die ereloonsupplementen van een eenpersoonskamer. Mm-hmm. Die zijn sowieso voor je eigen rekening, tenzij dat je een hospitalisatieverzekering hebt. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook een aantal materiaalkosten. Dus alles wat dat bijvoorbeeld een knieprothese is of een heuprothese. Ja, dat zijn best heel veel dure dingen. Mm-hmm. Die vallen niet onder de maximumfactuur. Dus die zijn voor je eigen rekening, tenzij dat je een hospitalisatieverzekering hebt. En dan heb je, wat ik daar juist al zei, al die behandelingen voor of na een hospitalisatie. Ja, dus ja, alle onderzoeken voor of na, of de kiné daarna, dat is allemaal ook voor je verzekeraar.
0: Ja.
3: Buitenlandse kosten, zoals ik daar juist ook al zei.
0: Die maximumfactuur telt niet voor buitenlandse kosten.
3: Nee, dat klopt. Ja. Maar dus wel doorgaans is jouw hospitalisatieverzekering, komt die wel tussen indien je helaas op vakantie bent en terechtkomt in het ziekenhuis.
0: Ja.
3: En dan een hele belangrijke voor een grote groep mensen helaas, dat is alles van ernstige ziekten. Dus alle kosten die gelinkt zijn aan micro, aan diabetes, aan kanker, dat is eigenlijk een hele lijst die opgesteld geweest is door de wetgever. Al die kosten, ook al is daar geen hospitalisatie bij gemoeid, die zijn eigenlijk voor je hospitalisatieverzekering. Dus er vallen toch nog wel een aantal zaken eruit. Dus daar moet je wel echt rekening mee houden. Ja.
0: Dat er niet in zit, ja. Nu, heb je ook een verschil tussen de mutualiteiten die ook een eigen hospitalisatieverzekering aanbieden? Zijn er dan belangrijke verschillen tussen die verzekeringen en die van de klassieke verzekeraars?
3: Ja, er zijn wel een aantal verschillen. Ik ga ook heel eerlijk zijn, de prijs is al direct een verschil. Dus in mutualiteiten ga je doorgaans wel een kleinere of een lagere prijs betalen voor je verzekering. Daartegenover staat dan weer dat je wel rekening moet houden dat de dekking eigenlijk ook echt verschilt. Dus verzekeraars gaan eigenlijk meer terugbetalen en gaan in meer omstandigheden zaken terugbetalen.
0: Ja.
3: Dus bijvoorbeeld bij mutualiteit is doorgaans enkel een meerpersoonskamer, terwijl je bij een verzekering ook een eenpersoonskamer hebt, maar ook het bedrag. Dus mutualiteiten hanteren bepaalde plafonds die bij verzekeraars dan een stuk hoger liggen. Neem die bijvoorbeeld voor de ereloonsupplementen. Dat is doorgaans 300% terugbetaald bij een verzekeraar. Dus ja, prijs is een verschil. En dat is ook zo. Langs de andere kant, het aanbod is ook anders. Ja, dat is normaal. Als de prijs anders is, is het aanbod ook een stukje anders. Aan jou eigenlijk om dat uit te zoeken, die prijzen en goed te vergelijken.
0: Ja.
3: In functie ook natuurlijk van jouw situatie en van jouw gezin natuurlijk.
0: Ja, wat we deze week in Win-Win op TV ook hebben geleerd is dat mensen niet per se altijd wakker liggen van hoge ziekenhuisfacturen, net omdat het grootste deel wordt betaald eerst door de sociale zekerheid, daarna door de hospitalisatieverzekering als ze die hebben. Dus zelfs als een dokter of ziekenhuis onterechte kosten aanrekent, kan dat sommige mensen weinig schelen omdat ze toch niet zelf moeten betalen of ze kijken er gewoon niet naar.
3: Mm-hmm.
0: Wat denk je daarvan?
3: Ik denk dat er eigenlijk twee zaken zijn. Enerzijds merken wij wel dat er een zekere ongerustheid is bij mensen over gezondheidskosten. Dus mensen zien ook wel dat alles rond gezondheidszorg duurder wordt, dat die facturen ook duurder worden. En als we mensen gaan bevragen, we hebben dat al wel een paar keer gedaan, en zeggen van ja, lig jij daar wakker van of dat jij later nog je gezondheidskosten gaat terugbetalen, dan zeggen de meeste mensen ja, ik lig daar wel wakker van. Nu, je kijkt er natuurlijk en je zegt oké, je hebt verschillende verzekeringen die je dan kan afsluiten, maar voor die die verzekering betaal je ook een prijs. Uiteindelijk alles wat dat op de factuur komt. En als die factuur zwaarder wordt, dan gaan we dat allemaal voelen. En we gaan dat allemaal voelen in de premie. Of we gaan het allemaal voelen via de belastingen voor de sociale zekerheid. Dat is één zaak. Een tweede zaak is wel dat we moeten eerlijk zijn. Die facturen die zijn moeilijk om te begrijpen. Jullie hebben het ook al eerder gezegd in Win-Win. Ja. Eerder deze week. Die facturen zijn moeilijk te begrijpen. Iemand die wil weten van wat zat er nu eigenlijk in mijn factuur. Wat stond er eigenlijk in mijn factuur? En die leest die na. Ja, die gaat, ja, daar is gegoogeld met codes en forfaits en medische termen. Dat is echt moeilijk om te begrijpen. Een verzekeraar gaat dat doorgaans wel intussen met een geoefend oog kunnen bekijken.
0: Alle facturen worden nagekeken?
3: Uiteraard, ja.
0: En dus mensen kunnen ook terecht bij hun verzekeraar voor uitleg?
3: Als ze twijfelen over waarom betaal je dat terug en waarom betaal je dat niet terug, tuurlijk, ga dan zeker aankloppen bij je verzekeraar. Die is jou die uitleg verschuldigd.
0: Oké. Want natuurlijk, zoals je zei, hoe meer verzekeraars moeten betalen voor onterechte kosten die aangerekend worden, hoe hoger de premies ook zullen worden. Dus het is voor iedereen belangrijk dat we dat zoveel mogelijk nakijken.
3: Ja, allee, als er te veel onterechte kosten op een factuur komen, dan verliezen we allemaal. Dat spreekt voor zich. Of dat nu via de belastingen is of via de premie.
0: Ja, oké, dankjewel. Barbara van Spijbroek van Assuralia.
3: Dankjewel.
0: Goed vergelijken is dus de boodschap als je een hospitalisatieverzekering wil.
3: Tot die dag.
1: Radio 2. Shema Sai Sai.

Zoo van Shakira. Een van de favoriete liedjes van mijn dochtertje, want dan kan ze altijd meezingen met... Vanavond rond 8:15 kan je naar een nieuwe aflevering van Win-Win op VRT kijken, met dus ook het vervolg van de klacht van de week over medische kosten. Als je nog niet alle afleveringen hebt kunnen zien, kan je alles makkelijk herbekijken via VRT Max.

0: Redbox met America. En zometeen krijg je het nieuws uit je buurt.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Veritabank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Het zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
10: It's a Sunweb holiday.
9: Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
11: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
13: Elke dag.
14: Er is het VRT-nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Sonny van der Heijden. Goedemorgen. In de bedrijvenzone van Diegem heeft een aannemer vanmorgen een gasleiding geraakt bij werken. De brandweer heeft een deel van het bedrijventerrein afgesloten in Diegem en 5 firma's zijn preventief ontruimd. In Molenbeek in Brussel is de voorbije nacht alweer een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er namelijk een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. 3 gemeenten in Vlaams-Brabant krijgen van de Vlaamse regering extra kansen om te groeien. Het gaat om Ternat, Zemst en Landen. Regels worden versoepeld om bijvoorbeeld woningen, scholen, bedrijven of sportinfrastructuur bij te bouwen. De burgemeester van Landen, Didier Reinaerts, ziet alleen maar voordelen.
15: Ik zie er voordelen in dat, en zo staat het er ook letterlijk in, dat Vlaanderen ons daar toch op het vlak van bijvoorbeeld wonen en het versterken van kernen minder gaat afremmen. Of minder betuttelend gaat optreden en toch ruimte gaat geven aan het lokaal bestuur om effectief dat stuur vast te pakken en die regierol op te nemen.
14: In de Kapellestraat in Kortenberg is vanmorgen de dieseltank van een vrachtwagen beschadigd geraakt. Daardoor loopt er brandstof uit de tank de riolering in. De brandweer spuit nu extra water de riool in en ook het waterzuiveringsstation in de buurt kan de vervuiling wegwerken. Volgens Aquafin zijn er geen problemen met het kraantjeswater in Kortenberg, al kan er wel geurhinder zijn via afvoerputjes. Daarvoor kan je huis best goed verluchten en het water even laten lopen. In Bekkenvoort gaan sportclubs zich meer openstellen voor kinderen met astma. Het is vaak een drempel om te sporten als je astma hebt, maar clubs kunnen ervoor zorgen dat het wel kan door bijvoorbeeld de trainer te leren hoe je een astma-aanval kan voorkomen, zegt Joran Janssens van de Astma-koepel.
16: Preventief, hè? Wat is er belangrijk in? De opbouw van mijn les, de omgeving waar mijn les doorgaat, zodat dat voor kinderen met astma zo weinig mogelijk triggerend is. Het stukje inspanning sowieso, dat doet iets met je ademhalingssysteem. Maar net zo goed, hè, geuren van een deodorant in een sportruimte, een stoffige omgeving, grasbollen als het buiten doorgaat.
14: De komende weken kunnen kinderen met astma terecht bij 6 clubs in Bekkenvoort, onder meer voetbal, rugby en karate. En in Sint-Genesius-Rode gaat een groot bouwproject voorlopig niet door, omdat daarvoor 150 bomen moeten verdwijnen. Een projectontwikkelaar wil 90 extra appartementen bouwen op het terrein van de oude papierfabriek Novarode. Maar er kwam niet alleen protest van buurtbewoners, ook de gemeente had bezwaren. En nu zegt ook de Raad voor Vergunningsbetwistingen nee tegen het project in Sint-Genesius-Rode. De dag begint droog met wat zon en wolken. Na de middag kans op regen. We halen zo'n 18 graden. Morgen en tijdens het weekend verandert er weinig. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Goedemorgen Mona.
5: Hey Shema. Richting Brussel, daar vertraag je nog 40 minuten op de E411 vanaf Overijse. Dan 10 minuten op de E40 vanaf Aalst, ook op de A12 vanaf Londerzeel. 35 minuten op de E19 vanaf Peutie en 15 op de E40 vanaf Everberg. Rond Brussel op de binnenring gaat het 35 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. Naar Antwerpen nog zo'n 10 minuten bij vanaf Massenhoven, ook op de A12 vanaf Aartselaar en op de E17 vanaf Kruijbeke. Op de Antwerpse ring naar Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland hetzelfde, van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-West. En door werken in het kantorenpark van Diegem zit het verkeer helemaal vast op de A201 van Zaventem naar NAVO. En ter hoogte van de Zaventem-Hennolaan beide verlies je daar, of op beide verlies je daar een half uur.
0: Dankjewel, Mona.
5: Alsjeblieft.

0: Miley Cyrus met Flowers. Morgen komt haar 10e album uit en ze heeft speciaal daarvoor ook haar naam veranderd. Het is nu gewoon Miley. Misschien moet ik ook door het leven gaan als Shema in plaats van Shema Saisai. Wat denken jullie? Stuur maar door via VRT Max. Ik neem je even mee terug in de tijd naar bijna een jaar geleden. Microsoft had toen aangekondigd dat het geen beveiligingsupdates meer ging aanbieden aan mensen die met Windows 10 op hun computer of laptop werken. En geen updates meer, ja, betekent dat je toestel veel kwetsbaarder wordt voor virussen en andere indringers. Veel mensen zouden daardoor bijna verplicht worden om een nieuw toestel te kopen, want de nieuwere versie, Windows 11, bleef wel nog gewoon veilig, maar op oudere toestellen kan je dat dan weer niet installeren. We hebben toen de mensen van Microsoft opgebeld en hebben deze belofte gekregen.
1: Wij merken nu dat er inderdaad redelijk wat feedback is gekomen van een aantal organisaties, van consumenten, dat het nog net iets te vroeg is. Dat ze die overstap niet hebben kunnen maken, ondanks het feit dat een Windows 11 al sinds 2021 wordt aangeboden. Ja, op basis van die feedback hebben we beslist om dan nog met een jaartje te verlengen. Maar ons advies blijft natuurlijk wel hetzelfde. Je gaat toch die overstap moeten maken.
0: Ja, intussen zijn we bijna een jaar verder en loopt die periode dus in principe af. Geert Mortier, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Shema.
0: Hey, jij hebt ons hierover gemaild, want je zit toch wel met een paar vragen, hè? Vertel eens.
2: Absoluut. Ik heb dus ook een laptop met Windows 10. Uh-huh. En vorig jaar, in oktober, zou dus alle ondersteuning wat veiligheid betreft en zo gestopt zijn. Dat heeft heel wat ophef en ongerustheid veroorzaakt. Uh-huh. En jullie zijn daar met win-win zeer uitgebreid op ingegaan, waarvoor ik zeer dankbaar ben. En heel veel andere mensen met mij. Onder andere met de mensen van Microsoft hebben jullie gewerkt. En we kregen toen de kans aangeboden om een verlengde ondersteuning aan te vragen voor 1 jaar.
0: Ja.
2: Ik heb dat gedaan en sedertien, als ik mijn instellingen en Windows Update open, staat daar, je PC is ingeschreven voor uitgebreide beveiliging.
0: Ja.
2: En ik moet zeggen, dat werkte al een heel jaar perfect. Waarvoor grote dankbaarheid.
0: Super. En wat vraag je nu af?
2: Maar dat loopt normaal af op 13 oktober 26, dus dit jaar, volgende maand. Maar er zijn een aantal mensen, onder andere mijn neef, die IT'er is, die mij zegden, Microsoft gaat dat stilzwijgend verlengen.
0: Aha.
2: En dat zou een enorme bevrijding zijn en ook kostenbesparend. Mm-hmm. En dan hebben we nog een jaar, zouden we nog extra een jaar hebben om over te schakelen op Windows 11 en een nieuwe laptop of een nieuwe computer te moeten kopen. Vandaar mijn vraag was, ik hoor zeggen dat die uitgebreide beveiliging zou verlengd worden met een jaar. Willen jullie eens onderzoeken of dat echt zo is? Want dat zou zoveel betekenen.
0: Wel, Geert, dat gaan we zeker doen. We hebben jouw vragen voorgelegd aan Microsoft zelf. En zometeen heb ik de antwoorden voor jou, Geert.
2: Dank u. Win-win.

0: Flashdance, What a Feeling van Irene Cara. Luisteraar Geert en heel wat andere mensen die nog de oudere versie van Windows 10 op hun laptop of pc hebben staan, zitten met een paar vragen. En Ron Poters van Microsoft België heeft de antwoorden. Zoals op de vraag, worden die beveiligingsupdates nu nog een jaar langer aangeboden of niet, Ron?
1: Dus de gewone ondersteuning voor Windows 10 is eigenlijk al gestopt op 14 oktober vorig jaar. Microsoft heeft toen een Extended Security Updates programma aangeboden, waardoor je wel nog beveiligingsupdates gaat krijgen. Niet meer nieuwe functionaliteit, maar wel de beveiligingsupdates. En het is dat programma, dat Extended Security Update programma, dat nu met nog een jaar wordt verlengd. Dus dat is tot 12 oktober 2027.
0: Dus het klopt wel degelijk wat luisteraar Geert heeft horen waaien. En krijgen mensen die beveiligingsupdates dan ook automatisch, of moeten ze daar eerst nog iets voor doen, Ron van Microsoft?
1: Als je al ingeschreven was op het ESU-programma, dan gaat alles automatisch en krijg je gewoon die updates voor één extra jaar. Ben je nog niet ingeschreven? Dat wil zeggen dat je op PC vandaag de dag eigenlijk wel al een beveiligingsrisico loopt, maar je kan je nog steeds inschrijven. En dat is heel gemakkelijk. Je gaat naar de instellingen van je computer, je gaat naar Windows Updates en daar gaat een pop-up staan om je in te schrijven, mocht dat nog niet zo zijn.
0: Dus tot 12 oktober 2027 blijf je nog als gebruiker van Windows 10 beveiligd tegen virussen en ander digitaal ongedierte. Komt er volgend jaar ook gewoon weer een jaartje bij dan? Of is het vanaf dan toch definitief gedaan?
1: Ja, op basis van wat we nu gecommuniceerd hebben, wordt dit met één extra jaar verlengd. Wat erna gaat gebeuren, dat weet ik niet. Dat weten wij nog niet. We gaan ervan uit dat het één jaar verlengd wordt en dat het dan definitief is afgelopen.
0: Ja, eind volgend jaar gaan ze dus nog eens bekijken of ze het nog gaan verlengen. Maar daar moet je toch ook niet te veel op hopen, zeggen ze bij Microsoft. Luisteraar Geert is er ook nog bij. Ja, Geert, je kan dus in ieder geval nog een jaar verder met Windows 10. Wat denk je nu van dat antwoord van Microsoft?
2: Alschema, dat is supergoed nieuws voor alle mensen die nog met Windows 10 werken. Dat is indrukwekkend. Het zal ook ervoor zorgen dat wij ons op een rustige manier kunnen voorbereiden op de overschakeling naar Windows 11. En zal ons ook financieel goed doen. Kunnen we nog een beetje sparen om een nieuwe laptop aan te kopen, bijvoorbeeld?
0: Absoluut. Wel, Geert,
2: ja, maar de vragen die je gesteld hebt en de antwoorden die je gekregen hebt, zijn zo duidelijk en zo belangrijk. En Win-Win heeft daar nog eens mee bewezen hoe belangrijk jullie zijn.
0: Ah, dat is heel fijn te horen, Geert. Wel, als jij blij bent, dan zijn wij ook blij.
2: Ik vind dat uit de grond van mijn hart.
0: Dat is heel vriendelijk. Iedereen die ook nog een vraag heeft, of jij zelf ook, Geert, stuur ze maar door naar onze mailbox. Dankjewel, Geert.
2: Dankjewel, Schema.

Met de enige. Afgelopen zomer kwam hij nog langs bij VRT Zomerhit. Je kan zijn optreden altijd nog eens bekijken op VRT Max. En morgen is het helaas al de laatste win-win van deze week. En dan hebben we het over prijsetiketten in de supermarkt die niet altijd zo duidelijk zijn. Want we hebben met de redactie van Win-Win zelf een aantal

0: Met All Summer Long. En ondertussen staat Daan van Anendaan hier bij mij.
1: Dag Shema.
0: Zeg, wij het over medische facturen en hospitalisatieverzekering.
2: Ja.
0: Heb jij ook al eens iets meegemaakt daarmee?
2: Ja, onlangs, heel toevallig. Ik heb een ziekenhuisfactuur gekregen. Dat is vaak dan zo'n paar honderd euro. De rest gaat dan naar de hospitalisatieverzekering. Maar ja, ik moest nog een paar honderd euro betalen. Ik betaal dat en een paar maanden later, echt, I kid you not, 2 maanden later of zo, kreeg ik nog een factuur van het ziekenhuis, van dezelfde opname. Huh? En dat was dan 1,75 euro of zoiets.
0: Voor
2: weet
0: wat?
2: Weet je wat dat was?
0: Nee.
2: Een Dafalgan. Een pijnstiller. Werd een aparte factuur voor verstuurd. Volgens mij heeft de postzegel meer gekost dan de Dafalgan zelf.
0: Exact.
2: Maar er is dus iemand die 4 bladzijden, hè, die factuur. 4 bladzijden voor een pijnstillertje van 1,75 euro.
0: Ja, soms kan je natuurlijk ook overdrijven, maar de boodschap is toch altijd goed nakijken wat er allemaal op staat.
2: Ja, of ze niet meer versturen, hè, jongens. Voor 1,75 euro, alsjeblieft.

0: voor twee.
1: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
2: Volgende halte, 50 jaar metro.
1: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
3: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
4: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
4: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
4: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 1:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
4: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
7: Bij gedacht!
8: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
9: Curiosity.
8: Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
4: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Zwijg, Kieke.
4: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
10: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
11: Verdomme, Kieke, hou op met die flabbergap.
4: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: En lukken we van die
11: zwijgezicht.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
12: Ah ja, we hebben het vandaag over ADHD. We hebben ook nog een nieuwe naam voor Night of the Proms. En ik heb nog een hondenweetje. Maar jongens toch, het wordt weer leuk.
13: Elke dag, telk voor twee. WRT Radio 2.
14: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaak geen reactie. En voor de sollicitanten is dat erg frustrerend, zegt Naomi Rulens van Acerta.
15: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid en dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
14: En 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen uitleg of feedback na een test of een assessment. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om voorzieningen uit te bouwen die voor de ruime omgeving ook interessant zijn, zoals een ziekenhuis of een groot zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. En het gaat over Aalter, Houthalen, Helchteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en ook Zemst. Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en auto. En ze krijgen geen extra geld, maar wel extra mogelijkheden zoals hoger en dichter bij elkaar bouwen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
16: Als je meer bouwmogelijkheden krijgt, dan ga je ook meer inwoners kunnen aantrekken. Dan ga je ook private partners mee een bad kunnen trekken die meebouwen letterlijk aan je stad. Hè, want ik vind dat ook wel belangrijk dat wanneer we meer bouwmogelijkheden geven, private partners ook de hand wordt gereikt, dat zij ook meer dan ooit tevoren moeten mee financieren in de opruimte die kwalitatief groen moet zijn in kernen.
14: Burgemeester Didier Reinaerts van de gemeente Landen is blij met de kans om tussen Sint-Truiden en Tienen een meer regionale rol te kunnen spelen.
17: Groeien om te groeien gaan we niet doen. We moeten eerst kijken natuurlijk naar onze lokale bevolking, dat we die goed kunnen blijven bedienen, maar dat we die regionale rol gaan opnemen op tal van verschillende vlakken, zoals ruimte voor ondernemen, ruimte voor recreatie, voor vrije tijd. Dat zijn zeker zaken die mij letterlijk als muziek in de oren.
14: En in Guatemala, in Midden-Amerika, krijgen 1,2 miljoen gezinnen de volgende maanden voedselhulp van de regering. Ze zijn getroffen door extreme droogte als gevolg van het weerfenomeen El Niño. Meer dan de helft van de mensen in Guatemala leeft in armoede en er zijn heel veel ondervoede kinderen. En door de droogte is dat probleem nog groter geworden. Veel wolken en zon deze voormiddag, maar na de middag gaat er een regenzone over het land trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar en we krijgen tot 19 graden. Tijdens het weekend wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: sportzot.
7: Alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.
14: Goedemorgen, vertraging naar Brussel. Op de E19 vanaf Zemst 50 minuten extra, maar jongens. Op de E40 vanaf Everberg 10 minuten en op de E411 van voor Jezus Eik 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Wemmel en Machelen. In Diegem is er door werken een kwartier file op de A201 van Zaventem naar Brussel. Vanaf de afrit Zaventem-Henolaan op de ring. Naar Antwerpen 10 minuten erbij op de E17 vanaf Kruibeke in Antwerpen-West verspert een defect voertuig de linkerrijstrook. Ook op de E313 vanaf Massenhoven wat aanschuiven. Dan nog 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
12: Ik vind je inlevingsvermogen zeer goed. Hoe langer de files, hoe meer drama je in je stem legt.
14: Ja, het is ook drama. Wat is dat hier? 50 minuten, mannetjes, op de E19. Mooie jongens toch?
12: Mooie jongens.
9: Radio 2, Anne en Daan.
18: Anne Rijmen en Daan Masset.
12: Waarom krijgen veel vrouwen de diagnose van ADHD wanneer ze moeder worden? Waarom dan pas? Waarom zo laat? Kijk, wij gaan op zoek naar de antwoorden. Vandaag in een nieuwe Anne en Daan tot 12 uur. Zeer welkom.

0: Belg die wereldwijd bekend werd dankzij dit nummer. Gauthier, samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. En als je zondagochtend de socials van Radio 2 in de gaten houdt, dan ken je dit. Ja, de week van Anne en Daan. Dat is onze wekelijkse vlog met beelden van achter de schermen van dit toch wel geweldige radioprogramma.
1: Zeg jezelf.
0: Ja, toch iemand. Het ging vorige week, ik had eitjes voor jou meegebracht. Want ja. De vaste luisteraar weet dat ik heb 6 kippen in de tuin rondlopen.
1: En die leggen, hè?
0: Die leggen elke dag minstens een eitje. Dus ik heb er ongeveer 6 per dag. Veel te veel, dus ik deel er af en toe wat uit. En jij hebt er vorige week gehad.
1: Ja, die beelden kon je zien in onze vlog. En vandaag stond ik op. Ik dacht, oh ja, laat ik eens een goed ontbijt nemen. Ik heb de 2 laatste eieren uit jouw doosje gehaald.
0: Ja.
1: En ik zal ze even omschrijven. Ze zijn wit, ze hebben een witte schaal en ze zijn eigenlijk vrij klein.
0: Ja, dat zijn
1: kleine eitjes.
0: En zo van die kleine, kleine kippetjes ook.
1: Ja, kleine eieren. Is dat kleine kippen, kleine eieren?
0: Ik denk dat wel, ja.
1: Ah, oké, goed, dus kleine eieren. En dan vergelijk ik die met de eieren die ik soms in de winkel koop, die groot zijn.
0: Ja.
1: Ja, nu moet ik zeggen, die kleine witte eieren van jou, die zijn dus veel voller van smaak. Ja. Dan die ik in de winkel koop.
0: Oh,
1: ze zijn ook een gelere dooier. Dus er is meer dooier dan wit, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik ben fan van uw eieren. Zolang jij niet zot zit van mijn eieren. Allee,
0: dat gaat niet
1: jij
0: snel gebeuren. Dat zal niet snel gebeuren.
1: Maar ik
0: onthoud dat ik een eierhandel zou kunnen beginnen opzetten. Dankzij deze geweldige reclame.
1: Ja, dat kan.
0: Oké, ik denk erover na om een webshop te openen in eitjes van op de boerderij Masset. Dank u wel voor de complimenten, Anne. Heel tof, ja, zeg. We hebben nog een extra naam om toe te voegen aan het lijstje voor Night of the Proms. Eind november in de AFAS Dome.
1: Ja, eerder deze week vertelden we al dat OMD erbij zal zijn. Orchestral Maneuvers in the Dark.
0: Ja.
1: En nu eentje van bij ons, want
0: ook Maxime zal erbij zijn op het podium van Night of the Proms. Hij mag met het symfonische orkest het podium op. En hij zegt daarover dat het een droom is die uitkomt.
1: Zal wel.
0: Ja, ik denk het ook wel als je daar mag staan. 2021 en 22 november in Antwerpen. En als je nog tickets wil, dan ga je maar naar nightoftheproms.be. En dan hoor je deze Maxime daar helemaal live zingen. Als ik voor jou kon kiezen.

0: Everything Changes But You van Take That. Ja, we zijn grote dierenvrienden bij Al en Daan, dat weet je al. Dus mooie dierenverhalen zijn altijd welkom. En gisteren hebben we massa's mooie verhalen gekregen over honden. Honden toch wel het nummer 1 huisdier in Vlaanderen. Want wij vroegen gisteren aan, waarom ben je fier op je huisdier?
1: Ja, wat we het meeste lazen in de berichten via VRT Max is toch het enthousiasme waar een hond je mee begroet wanneer je thuis komt.
0: Ja.
1: En dat is ook zo. Een hond heeft nooit een slechte dag. Die zijn oprecht blij als je thuis komt van je werk of uitstap.
0: Ja, dat kwam inderdaad heel vaak binnen. Ik heb nog een wistje datje. Hoe groot is de hoogste hond volgens jou ooit gemeten?
1: De hoogste, dus aan de kop gemeten of aan de rug?
0: Nee, een hond wordt gemeten aan de rug. Eigenlijk de schouderbladen. Dus de kop telt zelfs niet mee. Dus neem ergens zo de rug.
1: Oh, geen idee. Ik weet zelfs niet of ik hem wil tegenkomen. Is hij groter dan mij? Nee, kan niet. Dat is een paard.
0: Kan je zeggen, het is een Duitse dog. Dat zijn sowieso grote honden.
1: Oh, maar die
0: honden.
1: Laten dikke rollen. Hè?
0: De naam is Zeus.
1: Ah, ja.
0: Goeie naam voor een grote hond natuurlijk.
1: Ja.
0: Hij is gemeten in oktober 2011 in Amerika. En Zeus meet, dus aan de schouders, hè, 1 meter en 11 centimeter.
1: Maar jongen, dat is een lager schoolkind.
0: Ja, beeld je even...
1: Is het groter dan jouw zoon?
0: Een deur is ongeveer 2 meter, hè. Dus dat is over de helft van een deur. Dan is het nog maar de rug, hè.
1: Dus als hij op jou springt...
0: Dan zijn ze dood.
1: Die valt u dood.
0: Ja. Ja, straf, hè.
1: Is dat een gevaarlijke hond?
0: Nee, wel, dat dacht ik dus ook. Van ja, zo'n groot beest, dat zal wel gevaarlijk zijn. Maar nee, Duitse doggen, die staan bekend om hun rustige, aanhankelijke en zachtaardige karakter. Wordt zelfs omschreven als de perfecte gezinshond.
1: Ja,
0: ze lopen wel je kinderen onderuit, maar bon.
1: Ja, of die kunnen daar op paard rijden, dat kan ook. Het kleinste hondenras, weet ik dan weer wel, dat is de Chihuahua.
0: Ja, ja.
1: Dat weegt minder dan een kilo, dat kun je zo'n chakos steken.
0: Ja, dat wordt ook gedaan door veel. Vooral door vrouwen. En dat ziet er altijd toch een beetje raar uit. Dan denk ik altijd, een hond heeft poten, laat dat toch rondlopen.
1: Je weet niet wat dat eraan scheelt.
0: Dan moet je toch niet in een chakosje of in een koets steken. Maar bon, dat is voor een andere keer. Leuk, hondenverhalen. Misschien moeten we dat nog eens doen de volgende keer, maar dan over een ander huisdier.
1: Ja, is goed.
0: Veel verhalen en veel weetjes.
1: Dieren zijn tof.
0: Dieren zijn altijd tof.

0: Perre en Running. Zometeen hebben we het over Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Beter bekend als ADHD. En dan denken we vaak aan kinderen. Maar ook op latere leeftijd kom je als volwassene soms tot het besef van hey, ik heb ADHD.
1: Ja, en bij vrouwen komt die diagnose vaak wanneer ze moeder worden. En daarover hebben we het zo meteen.
2: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
3: Ik weet het. Mag ik het niet?
4: De zoete inval.
5: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
3: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
2: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
2: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
11: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
12: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
11: Verica Bank.
13: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
15: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
15: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
15: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
16: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
17: Ah, hoor ik mijn naam?
16: Zegt de man die nog drie vakken van het eerste jaar meeneemt en één van het tweede.
17: Ik bouw slim op.
16: Ja, maar duidelijk niet snel, hè?
17: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
18: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
19: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Oh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
20: B-Bad.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. We gaan het hebben over ADHD. Je kent vast iemand met de diagnose. Of je hebt er zelf eentje, of je zegt nu... Ja, maar iedereen heeft tegenwoordig ADHD. Om te beginnen, dat is al niet waar. Er is wel meer aandacht voor en daarom lijkt het misschien alleen maar zo. Bij ADHD denk je vooral aan dat jongetje bij jou in de klas die druk is, die niet kan stilzitten, die geen filter heeft en heftig kan uithalen. Bij ADHD denk je niet aan het stille lieve meisje dat misschien wel goede punten haalt. Maar dat stille lieve meisje, als die later moeder wordt, dan loopt zij misschien ook wel tegen de dingen aan.
1: Ja, een late ADHD-diagnose, daar hebben we het vandaag over bij Anne en Daan. En opvallend, je hoort dan zeggen, ja, sinds ik vader ben, sinds ik moeder ben, is het leven een en al chaos geworden. Dat is toch interessant en daarom hebben wij het erover met psychologe Wendy de Pre. Dag Wendy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Wendy, er is een verschil tussen ADHD bij jongens en meisjes.
2: Ja, dat klopt.
0: Klopt het dat het bij meisjes dan veel later ontdekt wordt? En hoe komt dat dan?
2: Ja, vroeger dacht men dat ADHD alleen bij jongetjes en dus ook bij kinderen, dat dat op een of andere manier verdween in de volwassenheid. En de meisjes, daar uit het heel anders. Meisjes zijn sowieso degene, vaak zit dat meer van binnen, het dromerige type, die wel veel concentratieproblemen hebben, maar die heel veel gedachten hebben van binnen, heel veel piekeren, heel veel angstig. Maar dat zie je dus niet aan de buitenkant, dus dan wordt dat gemist. En meisjes die ook heel druk zijn, die hebben ook wel geleerd om zich aan te passen. Dat past niet zo bij meisjes, om druk en aandacht te vragen. En meisjes zijn ook wel pleasant, die leren heel snel om van oké, ik gedraag me maar, ik hou het van binnen. En dan zit er dus wel een heleboel onrust en heel veel problemen van binnen, maar dat merk je niet aan de buitenkant.
0: Ja.
1: En dat komt dan later wel naar de buitenkant, vaak dan in combinatie met het moederschap. En bij uitbreiding ouderschap, dat is sowieso al uitputtend, dat weten de ouders. Hoe weet je nu of dat ADHD is en of dat niet gewone vermoeidheid is of vergeetachtigheid is door een tekort aan slaap? Daar hebben we het straks nog verder over met psychologe Wendy de Pre.
0: Ja, merk jij dat het plots niet meer lukte nadat je moeder werd en hoe ging je daar dan mee om? De reacties zijn al welkom en dat kan via VRT Max.

0: Henny Vrienten en Herman Brood. En als je wint, je wint iets minder op de weg, want je vertraagt naar Brussel op de E19 vanaf het parkeertrein in Peut. Die komt er 20 minuten bij. Op de binnenring rond Brussel gaat het een kwartier trager tussen Wemmel en Machelen. In de kantoorzone Diegem is door werken een kwartier file voor het verkeer vanaf de Woluwelaan en de afrit Zaventem-Hainaulaan op de ring. En naar Antwerpen komt er nog 20 minuten bij op de E17 vanaf het parkeertrein in Kruijbeke.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
0: Trouwens, wil jij een van de Radio 2 DJ's in jouw zaak tijdens het weekend van de klant? Check dan Radio 2 op VRT Max, want daar kan je ons boeken.

0: Soul Sister and True before we even started. We hebben het over een laat ADHD-diagnose. En opvallend, dat komt vaak net bij vrouwen voor wanneer ook het moederschap in het leven komt. Want de chaos van het gezinsleven blijkt dan vaak een diepere oorzaak te hebben.
1: Ja, heel herkenbaar blijkbaar, lees ik in de berichten die we krijgen via VRT Max. Kathleen zegt, ik heb onlangs mijn diagnose gekregen op 56-jarige leeftijd. Voor mij is het steeds zwaar geweest. Dankjewel om dit onder de aandacht te brengen. Groetjes Kathleen. En Joël is 58. Ze zegt, ik kan niet stilzitten en ik denk ook vaak dat ik ADHD heb. Ik heb enorm veel energie. Vroeger zeiden ze dan, wat een ambetant kind is dat. Maar nu nog. Oei, Joël.
0: Hangt nog een andere Kathleen aan de lijn. Dag Kathleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt ook ADHD en jij bent het te weten gekomen via je kinderen eigenlijk.
2: Ja, inderdaad. Dus ik heb twee kinderen die daarop gediagnosticeerd zijn de voorbije 2 jaar. En als ze dan uitleg geven over de kenmerken en dergelijke, vond ik het wel heel confronterend, omdat ik echt iets had van, hé, dit gaat over mij en niet over mijn kinderen. Dus vandaar.
1: En wat was bij jou dan de chaos? Of waar liep je tegenaan?
2: Vooral chaos, hè. Dus ze zeggen van, je moet structuur bieden, maar als je als moeder zelf heel moeilijk kunt omgaan met structuur of heel moeilijk structuur krijgt in je gezinsleven, ja, dan heb je dat ook heel moeilijk te geven aan de kinderen. Dus dat maakt voor ons dat onze avonden heel hectisch verlopen. Dat we heel graag zo deadline flirten als de druk er is, beginnen te bewegen. Dus ja, dat is moeilijk dan, hè.
1: Is dat dan ook dat jouw huishouden waar de andere mensen van zeggen, nou, dat is hier ontploft?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Mijn zus is zelfs zo ver dat als hij weet dat er bezoek gaat komen, dat hij mij durft bellen van, hey, daar gaat iemand onverwachts komen, begin. En dan weet hij, we zijn tornado's dan, dus dat gaat wel heel snel. Maar dan weet ik wel van, oké, nu moet ik zorgen dat het hier opgeruimd is. Want wij hebben heel veel, ja, ja, hoopjes, rommeltjes en dergelijke.
1: Ja, ja. En anders zou je zeggen, dus, bijvoorbeeld, ja, van, ah ja, je bent uitgeput, want je bent de moeder. Maar eigenlijk zou je dus wel ADHD kunnen hebben, zoals jouw kinderen hebben. Is dat herkenbaar, Wendy? Want we hebben de psycholoog Wendy de Pree bij ons hier. Is dat herkenbaar, dit verhaal?
3: Ja, absoluut. En het is ook, ADHD is erfelijk. Dus als jij het hebt, dus, heb je 50% kans dat de kinderen het ook hebben, of andersom. En heel herkenbaar ook dat het op de leeftijd van 40, 50 wordt ontdekt, omdat dan de oestrogeen in de menopauze daalt. En ook met de zwangerschap of met de puberteit, dat is hele nieuwe informatie, dat de oestrogeen geleidt eigenlijk de dopamine. En op het moment dat dat dus daalt, daalt ook je dopamine, heb je die nog minder. En dan krijg je dus nog meer last van de, alle symptomen. Plus het moederschap, dat vraagt net alle vaardigheden die net zo moeilijk zijn bij ADHD. Hè? Het organiseren, het plannen, tijd bewaken, je eigen emoties onder controle houden.
1: Het is geen onwil, het is onkunde.
3: Ja,
1: dat was ik
3: absoluut.
1: Ook in jouw boek, want je hebt een boek geschreven, De Leukste Moeders Hebben ADHD. En daar gaan we het straks nog over hebben.
4: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah wel, maar ik ga ook. Hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
10: Wat?
9: Hier staat op alle modellen.
10: Ja, ja.
9: En die prijzen zijn die gecheckt?
10: Absoluut.
9: De Ford Puma vanaf €19.900.
10: Yep.
9: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
10: Oké.
11: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
12: En er trekt een actieve onweerzone over het land met...
13: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
14: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
13: Ja.
14: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
14: Oef, dat is een pak van mijn hart.
13: Ja, schat, ik
15: heb je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
16: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Dolly Parton en 9 to 5. Bij ons psychologe Wendy Depree. We hebben het over een laaddiagnose ADHD. Wendy heeft een boek geschreven. De leukste moeders hebben ADHD. Niet dat het er plots dan is, maar dat het wel later ontdekt wordt. Marie uit De Haan zegt, ik ben niet gediagnosticeerd, maar wel veel kenmerken. Ik weet het al lang, maar nu mijn zoon wel de diagnose heeft, heb ik er wel begrip voor. En bij vrouwen is dat dus vaak als ze moeder worden. Hoe komt dat, Wendy?
1: Ja, omdat dus die belastbaarheid plots heel erg omhoog gaat. En dat je inderdaad dingen herkent van je kinderen. Dat je ziet van, oei, ik was precies ook zo als kind, maar toen werd dat niet herkend, niet erkend ook. Hè, wat ik net ook hoorde van, ja, ik ben dom, ik lijk wel gek. Dat wordt heel erg geïnternaliseerd. Vrouwen met ADHD hebben ook hoog risico op angstproblemen, op burn-out, op depressie, ook meer suïcides. Ook bij meisjes zie je meer suïcides in de adolescentie. Dus heel belangrijk om dat in de gaten te houden. Mm. En dan is het dus net, je hoeft niet altijd een diagnose te hebben, want je moet werken met de klachten die je hebt. Dus als je inderdaad 9 to 5 klachten hebt van dat je je leven niet gestructureerd krijgt, dat je het moeilijk vindt om af te spreken, om medicatie aan je kind moet geven rond ADHD, maar dat je dat elke keer vergeet. Dat je vergeet afspraken te maken bij de psychiater. Zo'n dingen, hele praktische dingen. Ja, dan is het wel nodig om daarmee aan de slag te gaan.
2: Ja. Ja, daarover komen heel wat vragen ook binnen. Via VRT Max kan je een berichtje sturen. Onder andere over dat laten testen, die diagnose. Er zijn een aantal vrouwen, maar ook mannen, die vragen, wanneer moet je je nu laten testen? En waar kan zoiets?
1: Ja, je moet je laten testen als je er echt significant last van hebt. Dat betekent dat je echt al op verschillende gebieden grote problemen hebt. Dus op sociaal vlak, dat het niet lukt om vrienden te houden, omdat je echt vergeet om af te spreken, of dat je zo chaotisch bent, of dat je geen werk kunt houden, of dat je inderdaad helemaal een burn-out krijgt omdat het moederschap zo zwaar is. Dus niet eventjes omdat je nu toevallig moeder bent of omdat je een vervelende job hebt, maar dat dat langdurig is. Dus het gaat over de duur, de intensiteit die zwaar is en dat dat vroeger ook al was. En als je waar je dan kunt laten testen, ja, dan moet je best via de huisarts, dat je vraagt, wat zijn echt betrouwbare centra of psychologen, psychiaters in de buurt of iets verder weg. Want je hebt echt wel iemand nodig die ervaring heeft met ADHD bij volwassenen, want dat zijn er nog niet zoveel, omdat we dat vroeger dus niet weten. Dus vaak oudere psychiaters zijn daar niet in opgeleid. En dat is niet zo makkelijk, want er zijn wachtlijsten overal.
0: Ja.
1: Dus is het ook belangrijk om ondertussen al aan de slag te gaan. Vandaar ook mijn boek. Je kunt aan de slag gaan ondertussen met de klachten zonder diagnose.
0: Ja, ja. Maar okay, je krijgt dan een diagnose, maar wat heb je daar dan aan als je dat weet? Bijvoorbeeld mijn eigen leven. Ik ben een heel chaotische moeder. Ik heb nooit brood in huis. De was blijft dan liggen. Schoolagenda is niet aangevuld. Documenten zeker niet op tijd doorgestuurd. Zwemzak wordt vergeten. Mijn eigen dochter vergeet haar laptop. Kan haar emoties niet reguleren. Is ofwel heel blij ofwel heel boos. Ja. Ik ook. Dat is toch ook herkenbaar voor iedereen? Heeft dan niet iedereen ADHD?
1: Ja, dat lijkt zo. En zeker social media. En als je daar dan een aantal filmpjes bekijkt, kom je heel snel binnen 20 seconden, geloof ik, in dat algoritme. Dus dan zie je nog meer filmpjes. Het lijkt inderdaad iedereen ADHD te hebben.
0: Ja.
1: En heel veel influencers hebben ook ADHD. Want je moet ook wel gek zijn om influencer te zijn. Want dat kost heel veel tijd en moeite. Dus dan lijkt dat nog meer. Maar als jij dat zo vertelt, en dat zijn typische kenmerken, maar als je er geen last van hebt en er gewoon een heerlijk, leuk, vlodder huishouden is, dan is dat helemaal prima. Maar als je dochter er last van hebt en als jij er last van hebt, als je echt, ja, echt afspraken mist of echt 's avonds niet kunt slapen omdat je zoveel ligt, omdat je niet, ja, dat aangaat niet uit, ja, dan is het wel, als je er echt veel last van hebt, dan is het nodig om te laten testen. En wat heb je er dan aan? Ja, heel veel. Je krijgt dan een uitleg eigenlijk over hoe je brein werkt. En vaak heel veel erkenning, herkenning.
0: Dat het niet de schuld is.
2: En dat brengt al rust waarschijnlijk dan.
1: Ja, het is, begint wat, de mildheid begint wat. Ja. Van, oh, er is niks mis met mij. Het is gewoon logisch.
0: Ja.
3: Oké. Heb je last van mij dan?
2: Ik heb geen last van jou. Nee. Er is al veel vooruitgang geboekt over die kennis van ADHD. Ook met het boek van Wendy die hier bij ons in de studio zit. Maar er zijn nog altijd wat misverstanden. Daar hebben we het straks nog over na 11 uur met psychologe Wendy Depree. Als je een berichtje wil sturen, doe dat via VRT Max. Nu onze Radio 2 topsong van deze week. Dat is Niels de Stadsbader.
4: Dit is deze week de Radio 2 topsong. VRT.

0: Waar is de tijd, jongens, dat dit een grote hit was? Alcazar en Sexual Guarantee. It's a
1: sunwhip holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: Over ADHD bestaan er heel wat misverstanden. En die gaan wij de wereld uithelpen. Samen met psychologe Wendy de Bree. Straks na 11 uur.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal op 10 personen, zegt het departement Zorg. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Maar de meeste mensen worden er niet ziek van, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
1: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn, soms ook een huiduitslag. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen. Dan denken we aan zaken zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn met het West-Nijl-virus, was er 1 persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
0: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaak geen reactie. Werkgeversorganisatie Unizo vindt nu dat elke sollicitant een antwoord verdient. Maar het uitblijven van een reactie is soms ook te verklaren, zegt Bart Buyssen.
2: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft. En heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf, die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren. De arbeidsmarkt is veranderd, dus we zien minder vacatures, meer werkzoekenden. Dat maakt dat er natuurlijk per vacature meer sollicitanten zijn, wat het moeilijker maakt om elke kandidaat individueel te gaan opvolgen.
0: De Europese Commissie heeft vanmorgen officieel de EU Kids Act voorgesteld. Daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De technologiebedrijven moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Minderjarigen mogen ook niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
3: They have to prove to us that they are safe. And therefore for every person under 18 the platforms must follow the principle of safety by design. No toxic or addictive features, no traps, etc. And as long as this has not happened, no access to the platform for children and minors.
0: De commissie wil dat technologiebedrijven zelf nu ook een plan voorleggen om te bewijzen dat ze de nieuwe regels zullen volgen. Anders krijgen jongeren in de Europese Unie geen toegang meer tot hun platformen, zoals Instagram, TikTok of YouTube. Veel wolken en zon deze voormiddag. Na de middag trekt een regenzone over het land, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar en tot 19 graden dan. Het weekend wordt wisselend tot zwaar bewolkt en opnieuw wel tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.
5: Er staat 53 kilometer file naar Brussel. Is dat 10 minuten erbij op de E19 van voor Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Machelen. En ook op de Antwerpse ring komt er 10 minuten bij richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
6: Radio 2, Anne en Daan.
7: Anne Rijmen en Daan.

0: was een van de zomerrit genomineerden afgelopen zomer. Laura Tesoro en Plastic Paradise.
1: Een laat ADHD-diagnose. Je hoort daar steeds meer over. Wat vroeger onder de radar bleef, valt nu op door een heftige verandering in je leven. Bijvoorbeeld het ouderschap. Zeker bij moeders, want meisjes hebben toch geen ADHD. Dat is meteen al een misverstand over ADHD. We hebben het erover met psychologe Wendy De Pree.
0: Ja, zit nog altijd bij ons hier in de studio. We hebben daarnet al geleerd dat veel vrouwen die klachten tussen aanhalingstekens pas herkennen bij een grote verandering in hun leven, zoals bijvoorbeeld het ouderschap, als de eigen kinderen een diagnose ADHD krijgen en dat je dan zegt van hé, dat komt mij wel bekend voor. En dan vallen er puzzelstukjes in elkaar. En dat een diagnose niet altijd nodig is, maar handig kan zijn wanneer je klachten langdurig aanhouden of je leven echt wel in zekere zin impacteren of blokkeren.
1: Ja, Wendy, je hebt daarover een boek geschreven, ligt vanaf 8 oktober in de winkel. Laat ik even wat clichés of misverstanden van ADHD opsommen, want die komen ook wel binnen via VRT Max. Heeft niet iedereen een label? Is het een label?
2: Ja, niet iedereen heeft een label. 3 tot 5% van de mensen nog altijd. Ook al lijkt dat heel veel meer. Maar 3 tot 5% van de mensen hebben maar ADHD of autisme. En daar komt nog. Dus dat is niet zoveel, maar dat lijkt heel erg veel. En niet iedereen heeft dat. Je hebt dat. Je kunt kenmerken hebben, zodat iedereen. Ik hou van structuur, maar dat wil niet zeggen dat ik autisme heb. Mm-hmm. Ik kan soms down zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik depressief ben. Dus dat is het verschil. Je kunt kenmerken hebben, maar je moet er echt wel heel veel last van hebben om echt een diagnose te krijgen.
1: Ja, nog iemand laat weten. Oh, dat is een modeverschijnsel.
2: Ja, vroeger bestond dat allemaal niet, zeggen ze. Ja. Ja, Hippocrates, ik denk dat je dat zo uitspreekt, die meneer. Die schreef 400 voor Christus al over mensen die druk waren, weinig konden concentreren, die heel veel bewogen, die heel impulsief waren. Dus toen was dat er al zo, maar we hebben er eigenlijk pas een aantal jaren pas een woord voor. Net zoals de vroeger PTSS is ook pas na Vietnam.
1: Posttraumatisch stresssyndroom.
2: Ja. Ja, is pas daarna ontdekt, maar dat was er altijd al. Burn-out, pas sinds de jaren 70. Migraine, dat hebben mensen ook al altijd gehad, maar daar is nu pas een woord voor. Maar dat wil niet zeggen dat dat er niet was.
1: Nee. Er zegt ook iemand van, ja, ik heb al eens €1200 betaald voor een diagnose, om dat te laten stellen. Dit is toch een verdienmodel?
2: Ja, psychologen verdienen niet zo heel veel. Psychiaters misschien iets meer. Maar dat is wel heel veel. Meestal is het rond de €700, €900. Dus dat is wel heel veel. En waar het meestal zo duur door wordt, is door de testen die worden gedaan. Mm-hmm. Maar dat is meestal niet nodig. Gesprekken zijn nodig. 3 tot 5 goede gesprekken.
1: Maar je hebt toch van die vragenlijsten die je moet invullen?
2: Ja, maar dat is meestal niet representatief. Want als je bijvoorbeeld, als je iemand bij zo'n vragenlijst met allemaal bolletjes, concentratietesten, maar meestal in een gestructureerde, dus nieuwe, spannende situatie bij een onbekend iemand, kan iemand met ADHD zich meestal wel concentreren. Maar dat is iets anders.
1: Dus die legt die test eigenlijk goed af, zo'n vragenlijst.
2: Ja. En een niet gespecialiseerde psycholoog in ADHD, die kijkt daar niet doorheen.
1: Ah ja, dus je moet echt, dus als je je wil laten testen, of moet je echt wel naar een psycholoog gaan die gespecialiseerd is in.
2: Absoluut, want anders krijg je een foute diagnose. Dan zeggen ze, er is niks aan de hand. Maar dan zeg je, ja, mijn kind was wel, of je was zelf doodmoe daarna. Dus wat daarna gebeurt, wat je denkt ondertussen, en hoe het thuis is, dat is eigenlijk de echte test.
0: Ja. We hebben het over laat ADHD-diagnose als je volwassen bent, bij vrouwen bijvoorbeeld. Leen stuurt ook nog via VRT Max door, wat met het beroepsleven? Als je dan je werk op een bepaald moment niet meer aan kan, moet je dan altijd van job wisselen? Moet je in gesprek gaan met je leidinggevende? Ja, wat moet je daarmee doen?
2: Ja, dat kan allemaal. Ik geef op het einde van mijn boek ook tips voor de omgeving. Dus voor de partners, voor de familie, vrienden, voor school. Een heleboel tips, want daar wordt niet zoveel gedaan. Meestal alleen maar extra tijd gegeven, maar dat heeft niet zoveel zin.
1: Ja, dat heeft geen zin.
2: Nee, want er is tijdsblindheid. Dus je hebt nog meer tijd dat ze niet weten in te vullen. Ja, die zitten daar maar gewoon. Dus belangrijk om daar een heel aantal dingen te veranderen. En ook op het werk kun je in gesprek gaan, inderdaad. En je kunt een hele handige, van Saskia Schepers heeft zo'n breinhandleiding, van hoe zit mijn brein eigenlijk in elkaar en wat helpt mij, wat helpt niet, wat geeft mij onrust, wat geeft mij net extra spice om goed te functioneren. En soms blijkt je werk niet aangewezen en dan moet je inderdaad wel misschien op zoek naar je passie.
1: Ja, goed.
0: Klinkt allemaal bekend en helder, denk ik. Voor veel mensen zal het ook herkenbaar klinken. Als je er meer over wil weten, dan kan je het boek van Wendy de Pree lezen. De leukste moeders hebben ADHD. Nog niet naar de winkel lopen, want daar ligt het nog niet, hè Wendy?
2: Nee, klopt. 8 oktober. Heel veel vragen ook. Is het ook voor vaders? Uiteraard. Ja. Maar het moest een titel hebben en moeders hebben vaak nog meer mental load. Dus nog meer last. Ja. En ook, er staat gewoon, de theorie is voor iedereen hetzelfde. Voor volwassenen, mannen, vrouwen, bejaarden.
3: Dus voilà. Daan, ook voor jou.
0: De papa's die het gehoord hebben, ook voor jou is het boek. Dankjewel om hier te zijn, Wendy.
2: Heel graag gedaan.

0: Dan van Samang en alles. En zometeen komen we alles te weten over het weerbericht. Dat hoop ik toch. Sabine komt er zo meteen aan.
1: Mannetjes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
2: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
3: Zo fris en stralend.
1: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
2: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
1: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
3: Allega's.
4: Naar Gamma.
5: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: B-bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Kid Creel en de Coconuts en Annie, I'm Not Your Daddy. Dag Sabine, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Voorlopig nog een zonnetje boven Brussel. Hier
1: beetje,
0: en daar wat wolkjes.
1: Klein beetje.
0: Maar het gaat verdwijnen.
1: Toch wel. Een storing. En die wil zo nodig passeren. Het gaat wel traag. Dus vanmiddag niet alleen grijs, maar het gaat stilletjes aan ook regenen. Maar dat gaat zeer traag in het binnenland, naar het binnenland schuiven. Dus in de loop van de namiddag hebben we eerst regen aan de kust. Dat gaat dan wat meer aanhoudend regenen. En dan schuift dat traag op. En dat gaat tegen vanavond, ergens tussen 6 uur en 8 uur, tussen Brussel en Luik ongeveer, dan geschoven zijn met af en toe wat regen. Dus het schuift heel traag op.
0: Oké.
1: En ondertussen hoort daar ook een goed voelbare wind bij. Een matige zuidwestenwind. Met rukwinden tot 50, misschien lokaal 55 kilometer per uur. En aan de kust een vrij krachtige wind. En er komen tegen het einde van de dag dan alweer opklaringen in het westen. Dus achter die storing zitten wel opklaringen. En dan krijgen we temperaturen straks rond 18 graden. Dus echt warm niet, maar voor de tijd van het jaar valt dat wel mee. Misschien dat in provincie Luik bijvoorbeeld, die wat langer voor die regenzone blijven zitten, dat daar nog een 20 graden kan geteld worden. En dan hebben we voor vanavond de regen in het oosten van het land, ook het zuidoosten, de Ardennen. En dat schuift dan heel traag op richting Duitsland. Na middernacht wordt het overal droog, met opklaringen ook. En dan nog een paar lokale buien, aan de kust waarschijnlijk iets meer. En dan hebben we temperaturen rond zo'n 12 graden hier in Brussel, 14 graden voor de kuststreek. In de Ardennen kan nevelmist en lage bewolking ontstaan, want die wind die blijft wel goed voelbaar, maar in de Ardennen gaat het wat rustiger worden. Dus dan kan daar wel morgen dan wat ochtendgrijs zijn. En dan morgen gaan we naar het wisselvallige. Met grotendeels droog weer. Misschien nog een lokale bui in het noorden van het land. Dus voor de provincie Antwerpen of de provincie Limburg. Na de middag overal droog weer. De zon komt er geregeld door, afgewisseld met stapelwolken. En temperaturen die iets hoger liggen, rond een graad of 20. En dan voor het weekend hebben we zaterdag eerst zon en wat hoge sluierwolken. In de loop van de dag ook wat lagere wolken. En dan aan zee misschien wat lichte regen. En de maxima zit ergens rond 20 of 21 graden. Dat zijn ook de maxima voor zondag. Dus meer dan behoorlijk. Maar nog altijd die matige wind uit het zuidwesten en vrij krachtig aan zee. Zondag is er dan een storing die gaat passeren. Eerst regen vanaf het noordwesten. En achter die regen zitten dan de opklaringen. Dus in de loop van de dag wordt het dan opnieuw droger. En uiteindelijk helemaal droog met opklaringen. En we houden nog altijd die 20 of die 21 graden. Begin volgende week is het dan toch wel een pak rustiger. Dus die wind gaat luwen. Ochtendgrijs dan wel. Maar daarna in de loop van maandag opklaringen. Met misschien ook een lokale bui. Dinsdag rustig weer. Eerst veel wolken. Een beetje gemiezer. En dan na de middag wat bredere opklaringen. Nog altijd zo'n 18 of 19 graden. Dus die temperaturen die vallen al goed mee.
0: Ja.
1: En dan woensdag en donderdag, dan lijkt het erop dat het mooi najaarsweer wordt. Aha. Met maximaal rond 20 graden.
0: Met zonnetje en zo erbij?
1: Ja, met alles erop en eraan. Ja, zo van dat aangenaam najaarsweer om te wandelen of te fietsen. Of buiten te spelen.
2: BBQ.
0: BBQ?
2: BBQ.
0: Barbecue. Oh, ja. We zullen er zijn, Anne. Wij kunnen, hè, Sabine?
1: Ja,
0: voilà, dat is geregeld. Dank je wel.

0: Italiaan Damiano David and the first time.
1: Op de Antwerpse ring komen er 10 minuten bij richting Nederland. Dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Elders alleen maar lichte vertragingen.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: George Ezra en Shotgun On.
1: Ja, Daan.
0: Heb jij een tweede verblijf?
1: Tellen de hobby's van mijn kinderen mee, waar dat die altijd moeten zijn, dan kan ik u wel iets zeggen. Maar dan heb ik er veel.
0: Ik vrees van niet. Het gaat echt over een huis of een appartement ergens, ja, buiten je huis waar je woont. Dus aan zee, in het buitenland, in de Ardennen.
1: Nee, heb ik niet.
0: Okay. Nee. Mocht je er eentje willen kopen, waar zou dat dan zijn?
1: Sowieso West-Vlaanderen, want daar zitten wij zoveel bij Radio 2. Dat zou een hele slimme financiële en mentale investering zijn.
0: Ja.
1: Ja, maar nee, ik heb daar ook het geld niet voor.
0: West-Vlaanderen. Oké, zometeen een plek waar Vlamingen vaak huizen kopen. Tweede.
1: Ah, sowieso, het is er al.
0: Er is een plek waar heel veel Vlamingen het afgelopen jaar een vakantiehuis hebben.
1: Nederland.
0: Nee.
1: Ah, een plek in Vlaanderen.
0: Nee.
1: In België.
0: Ja, het gaat nu in België toe. Ja, in België, ja. Nog een gokje?
1: Limburg?
0: Nee. Ik kan het wel iedereen aanraden om in Limburg...
1: Dat zou ik nog wel doen, zo'n staankaravan in de tuin bij Damaset. Je hebt toch al een boomhut? Kan ik daar toch slapen?
0: Altijd welkom.
2: Alt, tenor, sopraan.
3: Bariton, bas.
2: Of wil je het samen even uitzoeken? Iedereen is welkom bij Start to Sing.
3: Ontdek volgende week het plezier van samenzang tijdens open repetities, singalongs, proeflessen en workshops in heel Vlaanderen en Brussel.
2: We geven nu zaterdag het startschot onder de Stadshal in Gent met een fantastisch samenzangmoment met Ronnie Mossuze en Zize Zingen.
3: En een live uitzending van Radio 2 Weekend. Luister of kom langs vanaf 1 uur.
2: Meer info op VRT Max.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 20% korting op je keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
6: In de disco. Oh.
7: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
6: Draaien tegen het rond.
7: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Nu heb je echt mijn aandacht.
11: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
13: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
12: Ja.
13: Wauw.
12: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
13: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
12: En daarom sturen we updates over je verbruik.
13: Om de 6 seconden?
12: Nee, 1 keer per maand.
13: Ah.
12: Meer info op luminus.be.
14: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, graag iets Japan.
16: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
15: Kleurrijk.
16: Ja, met veel beige.
14: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
17: Oh, yellow!
18: Radio 2.
19: Elke dag telt voor twee.

0: Het moet ongeveer een viertal jaar geleden zijn dat Danny Klein van Baia con Dios bij ons in de studio te gast was. Weet je dat nog?
1: Ja, ik weet dat nog. En ik weet nog dat ik naar haar keek en dat ik dacht, wat zie jij er goed uit?
0: Ja, we waren allebei een beetje starstruck toen ze in de studio was.
1: Ja, dat was toch wel... Ja, dat is
0: Danny Klein, wauw. Baia con Dios en What's a Woman. Als je in de Ardennen een buitenverblijf zou zoeken en je wil wegblijven van andere Vlamingen, dat je echt zegt van, ik wil nu eens even... alleen maar Frans horen rondom mij, dan moet je zeker niet gaan wonen in Vresse-sur-Semois.
1: Is dat daar met de kajak?
0: Daar zal je wel kunnen kajakken, ja. Dat ligt, ik heb het even op Google Maps moeten opzoeken, dat ligt ruwweg tussen Virton en Dinant. Als je zo een lijn hebt tussen Dinant... Ja, een stukje wel diep in de Ardennen. Ja. Maar goed, waarom moet je daar dan niet zijn? 6 op de 10 mensen die daar vastgoed koopt... is een Vlaming.
1: Moh.
0: Dus de meerderheid is Vlaming die daar vastgoed koopt. Ja, dat zei ik dus al. Dat maakt ook dat het daar duurder is geworden, omdat daar zoveel mensen vastgoed kopen. Ten opzichte van 2019, dus intussen 7 jaar geleden, is de prijs daar met 55% gestegen.
1: Wat maakt het daar dan zo aantrekkelijk, Daan?
0: Ja, het wordt door die vele Vlamingen die daar dus naartoe gaan, wordt het omschreven als nog de echte Ardennen. Dus dan lees je dingen als, ja, de natuur is er nog uitgestrekt. Je kan daar veel wandelen in de bossen zonder dat je iemand tegenkomt.
1: Oh, dat wil ik.
0: Het is nog niet zo het grootschalige toerisme met overvolle terrassen. Het is nog kleinschalig en je hebt er toch alles wat je nodig hebt.
1: Klinkt alsof dat het voor mij zou kunnen zijn.
0: Ja, want jij zei net van ja, ik zou iets in West-Vlaanderen kopen, maar je hebt al vaker gezegd, zo de Ardennen, dat zegt jou meer dan de zee, hè?
1: Ja, West-Vlaanderen was een mopje, hè. Maar de Ardennen, inderdaad. Ik zou heel graag iets hebben in, al is het maar een chalet in de Ardennen.
0: En moet dat dan zo heel afgelegen in een bos liggen, waar je zo een kilometer...
1: Ja, lijkt me leuk.
0: ...over een bospad moet gaan en dat je dichtstbijzijnde buur echt kilometers verderop zit?
1: Ja. Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat zou ik leuk vinden. Ja.
0: Ah, oh, nee.
1: Nee?
0: Ik zou me dan weer te eenzaam voelen. Maar kijk, daarom zijn wij geen koppel natuurlijk.
1: Je moet daar niet een gans week zitten, hè? Een weekendje.
0: Ja, maar dan heb ik toch liefst dat er een buur in de buurt is.
1: Ah, ja.
0: Maar, hey.
1: Nee, hey, you do you, hè?
0: Ieder zijn ding. Ja. Als je veel geld hebt, dan moet je vooral in Houffalize gaan rondkijken. Want dat is de duurste gemeente in de Ardennen om te kopen. Gemiddeld betaal je er €385.000 voor een woning.
1: Wat? Ja, nee. Het zal niet Houffalize worden dan.
0: Vresse-sur-Semois dan ook waarschijnlijk niet, want daar is 55% duurder geworden.
1: Ja, dan zullen we maar gewoon hier blijven wonen waar ik woon, hè.
0: Of we moeten samenleggen, maar dan gaan we wel moeten overeenkomen met de locatie.
1: We moeten samenwonen.
0: Nee. Weekend om weekend een huisje in de Ardennen.
1: Ja, dat vind ik nog wel eens.
0: Ja, maar niet te diep in de bossen dan, want dat heb ik niet graag.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Ardennen. Mocht je een buitenverblijf willen kopen, dan zou je het in
1: en
0: de Ardennen.
1: Had ik het geld, ja, dan zou ik een chalet in de Ardennen kopen.
0: Daarom starten we nu een crowdfunding. Neem allemaal pen en papier en schrijf het rekeningnummer op. Nee. Maar er zijn veel mensen die enthousiast zijn om in de Ardennen te vertoeven.
1: Ja, Frank zegt, Vres was een fantastisch dorpje, kort bij Rochot en Bouillon. Ik weet niet of ik het juist zeg.
0: Bouillon.
1: Bouillon.
0: Bouillon. Hoi.
1: Het lijkt net alsof je in de bergen bent. Zalig om te wandelen, zegt hij. Ze gaan er vaak heen. Rudy zegt, Daan, de Ardennen, rust en stilte. Waarom loods je aan daar naartoe? Mensen kennen mij niet echt, hè. Nee. En Nadine zegt, wij wonen puur natuur. Wel in de puur natuur.
0: Niet wel in, dat is in Wellei. Anne moet nog een ingangsexamen voor.
1: Ik heb zoiets gezegd dat er file stonden bij Jean. Weet je waar dat is?
0: Nee.
1: Bij Wingenen.
0: Jongens toch. Vanessa is ook fan, want zij schrijft... wij zijn Erik, Sena en Vanessa. We hebben 9 jaar geleden Vlaanderen achter ons gelaten voor een chalet midden in het bos. Dat is wat jij zo graag
1: wil. Ja.
0: 'S Ochtends wakker worden met het geluid van de restjes... Ik weet niet welke reisjes. En het gefluit van de vogels, dat is echt zalig, laten we weten. Zo blijft het elke dag magisch.
1: Amai.
0: Tof, ja, als je in de Ardennen kan wonen of verblijven, heel leuk. Ja. Misschien moeten we toch nadenken over de crowdfunding, Anne.
1: Ja, of zoals je zegt, samenleggen. Een chalet is ook maar een tuinhuis, hè. Dus toch, dat zal er toch, dat zou er toch wel af kunnen.
0: Even iedereen met een huis in de Ardennen beledigd. Kan zo, hoor.
1: Nee.
0: Allee, succes met je tuinhuis. Nee.

0: One Republic and Counting Stars. Het is bijna 12 uur. Wat weten we voortaan, dankzij Anne en Daan, dat een ADHD-diagnose steeds later gesteld wordt. Vooral bij meisjes en vrouwen. En, opvallend, vaak nadat ze moeder zijn geworden. Het is niet altijd een burn-out, een depressie of chaos. Het kan dus ook gewoon ADHD zijn. Dat vertelde psychologe Wendy de Pre, die hier bij ons was.
1: Ja, dat je daarvoor kan laten testen. Maar wel bij een erkend psycholoog. Met als specialisatie ADHD. Wil je geen label? Hey, ook goed, hey, you do you. Maar loop je vast, bespreek het dan met je huisarts. Er is ook hulpverlening gespecialiseerd op ADHD.
0: En we weten dus ook dat steeds meer Vlamingen een tweede verblijf in de Ardennen kopen. De duurste gemeente is Hoefalize, maar hey, de Ardennen zijn groot. Hè. Je kan ook naar...
1: Wellei,
0: bijvoorbeeld. Anne heeft dat net gevonden op de kaart. Het is al helemaal verkocht.
1: Ja.
0: Veel plezier met de collega's in de regio, met alle verhalen uit je buurt, zometeen na het nieuws van 12 uur. En tot morgen.
2: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
3: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
4: This is probably the strangest email you've ever received.
3: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
4: I'm Bart Kanaerts.
3: Timon Verbeek.
2: Allee, proficiat.
3: En Annemie Struijf.
5: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
3: Een pak geheime uitdagingen.
4: Oh, dat is huge, jongen.
3: En

0: Eén vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Excellent! Bij Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot €150.
5: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5-processor?
6: Ik wil eerst nog een koffie.
5: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
6: Voor dat oud wrak?
5: Ja, het zijn ruildeals.
6: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
5: Onze vakman.
6: Yes.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
8: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
9: Stel u voor, je treedt op in Londen in zo'n minibar en plots zit Quentin Tarantino daar. Ah wel, het is Berre overkomen en hij vertelt erover zometeen.

0: is 12 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Canadese premier spreekt het Europees Parlement toe en op het grote drugsproces rond speelfiguur Flor Bressers zijn de pleidooien aan de gang. De Canadese premier Mark Carney geeft op dit moment een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Volgens de Canadese premier gaan de banden tussen de EU en Canada al ver terug in de geschiedenis en delen we ook dezelfde waarden, zoals individuele vrijheid en democratie. Canada zit op dit moment verwikkeld in een handelsoorlog met de VS en is al langer op zoek naar nieuwe partners. Een verregaande samenwerking tussen de Europese Unie en Canada kan ook ons land ten goede komen. Dat zegt de voorzitter van de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, Paul van Qualy. Hij hoopt dat we de mogelijkheden benutten.
1: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal twee, maal drie te doen tussen onze landen.
0: Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. Vanavond gaat het om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Ze willen dat elke nachtshift doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En dat tot 10 oktober. Aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van hoofdbeklaagde Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Filip Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
2: Volgens de advocaat Hans Rieder moet er eigenlijk niet geoordeeld worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. Er gebeuren veiligheidscontroles bij de ingang, daar noteert de politie de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil. En volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor, haalt dat de openbaarheid van het proces onderuit en daarom is het onwettig. Hij heeft ook lang gepleit over de almacht van het parket, een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. En hij roept de rechtbank op om daar eindelijk iets aan te doen. En tenslotte trekt hij ook bewijsmateriaal in twijfel. De kraak van beveiligde systemen zoals Sky ECC is onwettig en dus kan die informatie hier niet gebruikt worden, zegt hij.
0: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 van hen zijn opnieuw in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gemeld, maar ook elders duikt het virus nu op. Dat zegt Joris Moenes van het departement Zorg.
3: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het West-Nijl-virus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit en intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een klein risico is om het West-Nijl-virus op te lopen.
0: Het virus wordt verspreid door muggen. De meeste mensen worden niet ziek of krijgen griepachtige klachten. Maar in zeldzame gevallen kan het gevaarlijk zijn. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Peggy. Dus een 4 over 12, geen problemen onderweg, gaat lekker vlotjes.
5: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Weet wat er leeft in jouw buurt.
5: Michael Joosens.

0: 7 over 12 op een donderdagmiddag. En toch ja, straf nieuws uit Dilbeek. Want je weet, uit Dilbeek komt onze Berre. Hè? Topmuzikant natuurlijk. En Berre zit op dit moment in Londen.
1: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Radio 2.
0: Ja, dan gebeurt er iets bijzonders, want de Berre zit daar in een bar. En plots zingt hij daar voor de allergrootste sterren ter wereld. Het is ongelooflijk, ik wil er alles over weten. Berre, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Michael.
0: Berre, ja, leg eens uit. Je bent op dit moment in Londen en dan sta je plots oog in oog met Quentin Tarantino, onder andere. Hoe is dat gebeurd?
3: Klopt. Ik ben een weekje in Londen om aan nieuwe nummers te schrijven. En een goede vriend van mij ondertussen, JC Stewart, een artiest van hier, die organiseerde een songwriteravond in de Devonshire. Dat is wel een bekende bar waar dat er wel eens celebrities komen opdagen, heb ik achteraf gevonden op het internet. En dat was in een klein zaaltje van achter, geen camera's allowed. En dus het is wel de juiste sfeer om zo mensen tegen te komen. Maar ja, ja. Een goede 5 minuten voordat ik mijn nummers begon te zingen, sprak iemand mij aan en die zei van, zeg, die man die hier al 5, 6 keer voor bij ons is gepasseerd, je weet toch wie dat is? En ik moet eerlijk bekennen, ik had hem niet herkend, maar dat bleek dus Quentin Tarantino te zijn. Dus dat was toch iets heel speciaals.
0: Wat dacht je toen? Stond je toen met de poepers op het podium? Want ja, je bent natuurlijk de grootste podia gewonnen, maar het zijn toch wel grote sterren die dan opeens voor jou staan, toch?
3: Dat is waar, maar het was vooral, ik vond het vooral heel leuk, want het was met een bandje, ja, die kennen mijn nummers niet per se, maar het was met een bandje met violen en blazers en in een klein zaaltje van ja, een stuk of 40 man. Ik vond dat vooral heel cool om te doen en ik heb mij proberen zo min mogelijk aan te trekken van wie dat er in de zaal zat. Dus ik heb mij vooral geamuseerd en kijk, het is gelukt, denk ik.
0: Allee, bon, kijk, ja. Maar Quentin Tarantino is één nou. Blijkbaar zat daar dus ook Lando Norris, een van de beste Formule 1-chauffeurs op dit moment ter wereld.
3: Klopt.
0: Ja, die zit daar dan ook. En wat ging er dan door jou heen?
3: Ik had dat dus ook nog niet hoor, maar na mijn 2 nummers sprak een man mij aan en zei die van ja, goed gedaan en kan ik uw nummer krijgen en normaal geef ik niet zo snel mijn nummer. Maar ik heb dat dan toch gedaan en dan kwam er op mijn scherm opeens dat het, nou ja, de naam van de vader van Lando Norris. Ik ben nu even zijn voornaam kwijt.
0: Ja, ja, okay.
3: Maar ik herkende het wel, ik ben het gaan opzoeken en dat bleek dus de vader te zijn. En dan heb ik toch eens goed rondgekeken en zag ik inderdaad ook Lando Norris zitten en zijn broer, waarmee dat ik heel even Nederlands heb gepraat, want volgens mij is de mama van België.
0: Ja, ja, klopt.
3: Dus,
0: ja.
3: Het was een speciale ontmoeting. Heel vriendelijke mensen allemaal. Of dat er ooit iets meer van gaat komen, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel een cool verhaal.
0: Maar jij bent op dit moment dus aan het sms'en met de papa van Lando Norris dan? Constant
3: dat valt
0: zo.
3: Nog goed mee. Ah, ja. Dat valt nog goed mee. Ik heb hem een vriendelijk berichtje gestuurd de ochtend erna. Maar voor de rest is niet dat we chat buddies zijn geworden
0: ja.
3: Of zo.
0: Allee, bon. Kijk, ja, wat een optreden in Londen teweeg kan brengen, Berre.
3: Klopt.
0: Allee, voilà. Zeg, wat ik me afvraag trouwens, heb je daar nieuwe nummers getest voor de Britten die wij in België nog niet mogen horen dan?
3: Nee, het zijn wel gekende nummers. De How Beautiful This Life Is en Yesterday, Today, Tomorrow dat ik daar heb gespeeld. Maar ik ben dus wel aan het werken aan nieuwe nummers.
0: Allee, voilà. Kijk. Wat een verhaal, Berre. Fantastisch. Het geluk zit soms in de kleine dingen, het is waar. Hè?
3: Dat is waar.
0: Voilà. Berre, dankjewel om even aan de telefoon te komen hier in de middag van Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Zeker. Ja, bedankt.
0: En ik ga jouw laatste single nog eens draaien. Hè? Yesterday, Today, Tomorrow, is het goed?
3: Perfect. Allee, helemaal in orde.
0: Tot binnenkort, bye-bye.
3: Yes, bye-bye.
1: Radio 2 middag
4: in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. Radio 2.
1: Michael Josens.

Dan ben je dus in een bar in Londen. En dan zit daar plots Quentin Tarantino onder andere. Het is dus bedden overkomen in Londen. Wat een verhaal eigenlijk, ja. Zeg, en deze man, die ja, hoor je tegenwoordig ook wel eens tijdens de Radio 2 Weekwatchers, hè, maakt daar muziek. De komende weekends, hè. Ik heb het over Jeremy Vreeling.

0: Tegenwoordig sta je ook op met Jeremy Vrieling tijdens de Radio 2 Weekwatchers, hè?
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Dat komt daar geregeld wel eens optreden bij Ruben van Gucht met zijn gitaar natuurlijk. Hè. En zaterdag is er ook aan de Radio 2 Weekwatchers met onder andere Weekwatcher James Cook. Niels de Stadsbader komt ook optreden. En Joost van Ifte is de watcher van de Weekwatcher van deze week. Zo meteen gaan we naar Brussel voor een van de oudste zeepenmakerijen van ons land. Bijzonder hoor.
2: Radio 2.
3: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bebat.
6: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
9: Radio 2.

0: The Jacksons. Shake your body. Bewegen is gezond, bewegen is belangrijk. Maar nadien natuurlijk ook proper voor de dag komen. Even die douche inspringen.
1: Radio 2 Middag in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Radio 2. En dat liefst natuurlijk met een goed stukje zeep. Het is nu toevallig vandaag een speciale verjaardag, want de oudste zeepmakerij van ons land bestaat 100 jaar. En die zitten in het hartje van Brussel, want daar zit Savonnière Brusseloise. Ik heb Maxime bij mij. Maxime, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Michael.
0: Het is toch wel bijzonder, zeg. 100 jaar bestaan jullie al, Maxime.
2: Ja, inderdaad. Dus het bedrijf was gericht in 1926 en nu 100 jaar verder zijn we hier nog in Brussel aan zeep te produceren.
0: En het is ook wel leuk, want ja, er wordt nog steeds zeep gekocht. Allee, ik dacht, dat is eigenlijk iets voor de oudere mensen, maar blijkbaar ja, kopen de jongeren toch ook nog stukken zeep zo.
2: Ja, en ik zou zelf zeggen meer en meer, omdat die zeep zijn met natuurlijke ingrediënten, lokaal geproduceerd en zonder plastiek. En dit komt meer en meer in aandacht voor de jongere kerels.
0: Wat is zo bijzonder aan die zeep van jullie? Want ja, jullie bestaan 100 jaar. Jullie zijn intussen wel een instituut wat zeepen betreft natuurlijk, Maxime. Wat maakt jullie zeep zo bijzonder dan?
2: Ik zou zeggen meestal de kwaliteit en de feit dat wij echt specifiek zeep gaan kunnen ontwikkelen met ingewikkelde formule, met veel verschillende ingrediënten om bepaalde effecten op huid, op haren te kunnen maken.
0: Dat is een supergezonde zeep. Daar komen weinig chemische middelen uiteraard aan te pas. Wat is jouw favoriete zeep, Maxime, bij jullie in de zaak?
2: Mijn favoriete is die nieuwe shampoobars, omdat die schuimt enorm veel op haar en ik moet mijn haren veel minder wassen met die shampoos.
0: Ah ja, dat is het geheim om jouw haar minder te wassen van die shampoobars.
2: Voilà, inderdaad.
0: Zeg, en heeft onze koning Philippe heeft die ook zo'n shampoobar? Want ja, jullie leveren ook aan het koningshuis.
2: We leveren vaak de paleis met onze zeepen. Die shampoo zijn nog niet geleverd, maar het zal wel misschien komen. En we hebben ook gisteren de goede nieuws gekregen dat koning Philippe zelf onze 100 jaar verjaardag gaat komen vieren met ons op de 23e september.
0: Oké, hoe gaat hij dat doen? Heeft hij een taart al besteld of zo, Maxime? Of gigantisch veel zeep?
2: Misschien komt hij met een taart, maar hij gaat ons bedrijf zeker bezoeken en onze mensen te kunnen met onze mensen te kunnen spreken om hoe we de beste zeep in België kunnen maken.
0: Ja, welke zeep koopt koning Philip meestal bij jullie, Maxime?
2: Dat is een geheim, ik kan het niet zeggen, maar ik koop zeker goede zeep.
0: Met een geurtje.
2: Nee, hij heeft zeker zijn lievelingsgeur, maar ik ben beperkt met de geheim van de paleis.
0: Ja, volgens mij heeft onze koning Philippe graag iets fruitig, Maxime. Graag een fruitige geur.
2: Dat is inderdaad misschien mogelijk, maar voilà.
0: Oké, voilà, dan weten we al iets. Voilà, kijk. Zeg, maar het is ook bijzonder, want jullie leveren dus aan het koningshuis in België, maar dus ook, en dat is toch ook wel best bijzonder, aan het kasteel van Versailles.
2: Voilà, dus het kasteel van Versailles is sinds een paar jaren ook onze klant, omdat ze kijken ook naar kwaliteit en daarom zijn ze langs hier in Brussel gekomen.
0: En wat leveren jullie daar? Mogen we dat weten, Maxime?
2: Dat is ook gepersonaliseerde zeep met een mooie beeldje van het kasteel voor hun shop hier in Versailles.
0: Allee, een soort adellijke zeep, koninklijke zeep. Als je je daarmee wil wassen, 's morgens, wel, dan moet je toch eens even richting Brussel passeren.
2: Savonnerie Brusseloise.
0: Voilà, kijk, heerlijke naam, heerlijke zeep. Ga er naartoe, want ze bestaan dus 100 jaar. Maxime, dikke proficiat met de verjaardag. En ik ben ook trouwens helemaal zot van zeep, dus ik ga sowieso eens afkomen.
2: Super, bedankt.

0: Enrique Iglesias. En zometeen mogen ze dat coronadansje, weet je nog? Door Master KG en Nocebo. En Jerusalem. Eerst 12:30. Dit gebeurt er bij ons in de regio.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: half 1, VRT Nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. De provincie Vlaams-Brabant heeft een team samengesteld dat de nieuwe openluchtzwembaden zal bouwen in de provinciedomeinen van Kesseloo en Diest. De aannemers, de ontwerpers en de provincie hebben daarover een bouwovereenkomst ondertekend. Het wordt het grootste project van deze legislatuur, zegt gedeputeerde Ans Gevenels.
1: Het grootste project, niet alleen financieel. U weet dat we meer dan 30 miljoen euro als provincie Vlaams-Brabant investeren in die nieuwe vormen van waterrecreatie en zwembaden. Maar ook natuurlijk, het is een heel groot project om alle partners samen te krijgen. Heel wat werk is er de voorbije jaren verricht. Dus het ondertekenen van dat bouwteamovereenkomst was toch ook wel een belangrijke stap om verder het project te finaliseren.
0: En de bouw van die openluchtzwembaden start volgend jaar. En in 2029 kunnen mensen er gaan zwemmen. In Brussel gaat een groep vrijwilligers vandaag op zoek naar obstakels die voetpaden versperren. Fietsen, vuilnisbakken, reclameborden, vaak staan ze in de weg van mensen met een beperking, zoals slechtziende of mensen met een rollator. Actievoerders gaan nu stickers plakken op al die obstakels, zegt Hanne Kraaien van Team Trottoir.
2: Dat doen wij met stickers en hangertjes, want heel vaak staan er op de stoep fietsen of steps of vuilbakken. Het zijn ook vaak van de horeca, zo van die promoborden die midden op de stoep staan. En dat is gevaarlijk en vervelend voor mensen bijvoorbeeld die blind of slechtziend zijn, maar ook voor rolstoelgebruikers, ouderen met een rollator en ja, eigenlijk bij uitbreiding voor iedereen.
0: Van Brussel naar Grimbergen, want na 2 jaar zijn de instandhoudingswerken, zoals dat heet, aan het Prinsenkasteel in Grimbergen en de omliggende erfgoedsieten helemaal afgerond. Dat betekent dat het waterkasteel nu helemaal klaar is om voor het eerst publiek te ontvangen. En daar zullen ze heel wat kunnen ontdekken, zegt Steven de Walen, conservator van het Museum voor Oudere Technieken in Grimbergen, die de site zal uitbaten.
3: We gaan eindelijk de ruïnes van het Prinsenkasteel openstellen voor het publiek, want sinds de brand op het einde van de Tweede Wereldoorlog was het eigenlijk niet mogelijk om veilig in het kasteel te gaan. En vanaf nu kunnen we dus mensen de ruïnes van het kasteel laten wonderen, maar we willen verder gaan dan ze alleen maar het kasteel te laten zien. We willen ze ook laten deelnemen aan het bouwen van zo'n kasteel onder de vorm van workshops, stages en demonstraties.
0: In de bedrijvenzone van Diegem heeft een aannemer vanmorgen een gasleiding geraakt bij werken. De brandweer heeft een deel van de bedrijventerrein even moeten afsluiten en 5 firma's werden uit voorzorg ontruimd. Maar intussen is alles onder controle en het gaslek is hersteld. In Sint-Jans-Molenbeek is voorbije nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een ontploffing te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. En in Kortenberg is vanmorgen de dieseltank van een vrachtwagen beschadigd geraakt. Daardoor liep brandstof uit de tank de riolering in. De brandweer heeft extra water de riool ingespoten en ook het waterzuiveringsstation in de buurt kon de vervuiling wegwerken. Volgens Aquafin zijn er geen problemen met het kraantjeswater, al kan er wel geurhinder zijn via afvoerputjes. Zwaar bewolkt met mogelijk wat regen of buien, vooral in het Pajottenland, tot 19 graden bij ons een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht minima rond 12 graden en morgen wisselend bewolkt en bij 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel vind je in de app van VRT Nieuws.
4: Oké, dankjewel Lennart. Even de weg op. Probleem. Op de E40 van Brussel naar Gent op dit moment meer dan een 1,5 uur file rijden tussen Aalst en Erpenmeren. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook versperd.

0: hebben we toch met z'n allen opgetiktokt, hè, tijdens de coronaperiode. Ik ga altijd aan deze song blijven plakken, denk ik wel. Maar goed, topnummer absoluut. Jerusalem, Master KG en Nomcebo. En komend weekend is er weer het plantjesweekend, hè, voor Kom op tegen kanker. En ja, Dian, die maakt jou warm zo meteen.
1: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
2: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
4: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
5: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
5: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
4: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
6: Allega's.
7: Naar Gamma.
8: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh. Oei, met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadet. KBC beweegt met je mee.
12: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
9: Nog even, alles goed.
12: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
10: Come on.
12: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
14: Radio 2.

0: Is het al te vroeg om vooruit te blikken naar het weekend? Op zo'n donderdag? Ik ga het toch doen anders. Ik ga het toch doen. Ja, want zondag is er bijvoorbeeld autoloze zondag. En dit weekend kan je weer plantjes gaan kopen en verkopen. Want er is weer het plantjesweekend natuurlijk. Hè, voor kom op tegen kanker. Radio 2. En ja, dat wordt massaal gedaan in Vlaanderen. Gelukkig ook door Dianne Hendricks uit Haagt bijvoorbeeld. Dianne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michael.
0: Dianne, hoe lang verkoop jij al plantjes voor Kom op tegen kanker?
1: Ik verkoop al sinds 2021 plantjes in Haagt voor Kom op tegen kanker. In 2017 werd er bij mij een tumor op de pancreas ontdekt. En dan heb ik een operatie gehad en chemo. En in 2018 zijn er dan uitzaaiingen op de lever ontdekt. Weer een operatie en chemo. En ik werkte toen voor TOEI in het toerisme, maar door de coronacrisis, jammer genoeg, zijn wij toen ontslagen. Ja. En dan in 2021 zag ik dan de oproep op Facebook van Kom op tegen kanker, dat ze in Haagt vrijwilligers zochten om plantjes te verkopen. En ik dacht, ja, wie beter dan ik kan mee plantjes verkopen, gezien mijn situatie toen. En dan ben ik terechtgekomen in de werkgroep van Haagt, om plantjes mee te verkopen. Dat is een heel leuke werkgroep van een zevental dames.
0: Okay.
1: En samen met heel veel andere vrijwilligers van alle verenigingen in Haagt worden dan komend weekend plantjes verkocht aan de grootwarenhuizen.
0: Allee, kijk. Nu ben je trouwens terugkeren gezond. Hè? Voor alle duidelijkheid, Dianne?
1: Houd vasthouden, ja. Voilà. Ja. Ik heb nog wel jaarlijks mijn onderzoek, maar voorlopig noemen ze mij in UZ Leuven het medisch wonder, ook dankzij professor Topal.
0: Voilà, kijk, mag ook nog even vermeld worden, zo is dat. Zeg Dianne, hoeveel plantjes hoop je zelf te kunnen verkopen dit weekend?
1: We hebben er 1700 besteld. We hebben 15.000, zelfs meer inwoners in Haagt. Dus als die allemaal eentje kopen, dan komen we er nog tekort.
0: Ah ja, het is waar. Ja, voilà. Kijk, maar er zijn dan nog enthousiastelingen in de rest van Vlaams-Brabant natuurlijk buiten Haagt. Dus ja, die 2000 anderen, die gaan ook wel verkocht worden, Dianne, sowieso.
1: Ja, ja. Ja, we hebben veel promotie gemaakt voor het plantjesweekend, dus iedereen weet het.
0: Voilà, het moet goed komen, Dianne, absoluut.
1: Het moet goed komen.
0: Waar kunnen mensen jou vinden, trouwens?
1: Ik ga zaterdag aan de Aldi in Haagt staan, tussen 12 en 3. En zondagmorgen aan de Albertijn, tussen 10 en 12. Daar kunnen de mensen mij vinden.
0: Voilà, ze kunnen jou niet missen dit weekend.
1: Jan. Ze kunnen mij niet missen, nee.
0: Voilà.
1: Ik heb het trouwens ook al op Facebook gepost, dus iedereen weet het.
0: Voilà, volgens mij zijn die 1700 al verkocht bij deze Dianne.
1: Ja, oké, hopelijk.
0: Voilà. Goed, Dianne Hendricks, mag ik jou enorm veel succes wensen met jouw plantjes verkopen dit weekend natuurlijk. Daar is het plantjesweekend voor Kom op tegen kanker. En als je denkt, wil ik nog plantjes verkopen en kopen, dat kan even naar komoptegenkanker.be. Daar even doorklikken op plantjesweekend en dan komt dat dik in orde. Dianne, merci en een fijne donderdag ook.
1: Dankjewel. Dag.
2: Radio 2. Radio 2 middag. In Vlaams, Brabant en Brussel. Elke dag. Telt voor twee. VRT Radio 2. Michael Joosens.

0: Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Veilig rijden, drive safe, dat kan liefst natuurlijk bij een droge ondergrond. Wat krijgen we vandaag nog van regen of geen regen, liefst?
1: Ja, de regen arriveert op dit eigenste moment aan de kust. En die trekt traag maar zeker het land in. En die gaat dus ook over Vlaams-Brabant trekken. Verwachte tijd van aankomst, zeg maar een uur of 6, 7, zoiets. Net na de avondspits, hoop ik een beetje. Bij een matige zuidwestenwind en temperaturen rond 18 graden. Het sleekt een slok op een borrel. Ik zag in de waarnemingen eergisteren nog 29,2.
0: Ja, tuurlijk, hè.
1: Nu 18. Maar ja, het is Sint-Lambert vandaag. En Sint-Lambert die de zomer keert, brengt het spinnenwiel in den heerd. Nu, spinnenwielen en heerden zullen er niet zoveel meer zijn in Vlaams-Brabant. Maar alla, verwarming gaat misschien al aan. 's Morgens zo in de badkamer is misschien al aan de frisse kant. Vanavond trekt de regen weg naar het oosten. Krijgen we opklaringen vanaf het westen. In die wolkenvelden kan misschien hier of daar nog wel een lokaal buitje uitvallen, maar meestal toch wel droog. Bij een graad of 11, 12 in Vlaams-Brabant. Morgen vrijdag houden we droog, wisselend bewolkt, bij zo'n 19 à 20 graden. En nu, het goede nieuws is toch wel voor zaterdag, want dan verwachten we veel wolken en wat gemiezer en zo. Maar dat gemiezer zou aan de kust blijven hangen. En dat betekent voor Vlaams-Brabant ook zaterdag droog weer, met wel nogal wat wolken. Zondag houden we het niet droog, dan trekt er regen zone van west naar oost over ons, zo in de middagperiode, zeg maar. Dus in de loop van de namiddag terug wel weer droog, bij zo'n 20 graden. Maar daarna, nog altijd bevestigd, het nieuwe hoge drukgebied gaat zich met de festiviteiten bemoeien. En dat zorgt dan volgende week, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, stilaan toch wel voor vrij mooi najaarsweer bij zo'n 20 graden. Met wel 's ochtends altijd zo dat ochtendgrijs, hè. Dat is ook weer typisch voor deze periode. Maar dan
0: ja, dat nemen we erbij toch, Erik? Hè?
1: Ja, toch wel mooie opklaringen. Ja.
0: Allee, voilà, kijk. Dus er komt een officiële tweede nazomer aan volgende week, Erik.
1: Stilaan wel, ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Voilà, iets om naar uit te kijken. Erik, wij horen elkaar morgen.
1: Tot morgen.
0: Jo.

Amsterdam is altijd gezellig, altijd goed. Maar ja, volgende week hier ook fantastisch weer, zei Erik daarnet. Hè? Komt opnieuw een nazomertje aan. Mag een moeilijk woord, nazomertje aan volgende week. En zometeen Brahim op Radio 2. Ook een soort nazomertje natuurlijk. Hè. Het Radio 2 Hitmix, Tammy Zwent ermee.

0: fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad, waar je helemaal op adem kan komen.
1: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Ja, vrienden, donderdagmiddag, zo'n dag waarop je stilaan begint te voelen dat de week aan het kantelen is. Na 1 uur straks trek ik meteen al de discobal weer boven.
4: Elke dag, telk voor twee.
5: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Kinderen jonger dan 13 zullen geen account meer mogen maken op sociale media in Europa en dus ook in ons land. En Canada is bereid om meer samen te werken met de Europese Unie. De Europese Commissie heeft de Europese Kids Act voorgesteld om het gebruik van sociale media zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. Jongeren onder de 13 jaar zullen geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven, zoals Meta en TikTok, moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter vindt dat een goede zaak.
6: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog en Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
5: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal op 10, zegt het departement Zorg. De meeste mensen worden niet ziek van het West-Nijl-virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor wie een zwakke gezondheid heeft. Het virus wordt overgedragen door muggen. Joris Moenes van het departement Zorg.
7: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
5: Door de staking van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht omdat ze hogere premies willen krijgen voor hun nachtwerk. Ze voeren elke nacht actie tot 10 oktober. Canada vindt het een goed idee om veel meer samen te werken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Gisteren had commissievoorzitter von der Leyen dat voorgesteld. Heidi van Rompuy.
8: Ook Carney gelooft dat een samenwerking zowel Canada als de Europese Unie alleen maar sterker zal maken. We moeten samen onze waarden beschermen in deze woelige tijden, zegt hij. En Canada heeft volgens Carney ook veel te bieden voor de Europese Unie op het vlak van kritische grondstoffen en energie. Tegelijk hoopt hij dat het voor Canadezen en Europeanen gemakkelijker zal worden om te werken, te wonen of te studeren aan beide kanten van de oceaan. Carney wil ook mee in het Erasmus-programma stappen. Aan enthousiasme geen gebrek dus, maar nu moeten al die woorden in de praktijk worden omgezet en de Amerikaanse president Trump die dreigt ondertussen al met nieuwe importheffingen tegen de Europese Unie.
5: En een intensere samenwerking tussen Canada en ons land kan ook positieve gevolgen hebben voor ons land. Dat zegt de voorzitter van de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, Paul van Qualy. Hij hoopt dat we de mogelijkheden benutten.
9: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat het toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal 2 maal 3 te doen tussen onze landen.
5: Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Peggy. We gaan samen naar de weg E40 van Brussel naar Gent. Daar is meer dan 3 kwartier file intussen. Dat is tussen Aalst en Erpenmeren. Door een ongeval zijn de linker- en middenrijstrook dicht. Van oost naar west kan je dus nu best via Antwerpen rijden. Reddingsstrook vormen, zeer belangrijk voor de hulp.
10: minste als je in die file terechtkomt. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar komt er een kwartier bij tussen Linkeroever en Berchem. En andere vertragingen op de snelweg die blijven beperkt.

Ja, ja. Ik zie het hoor. Dance. Ja, dansen, dat is precies wat we aan het doen zijn hier. Carina is compleet mee aan het genieten, laat ze weten in een bericht. Prachtig lied om op te dansen hier. Geweldig, love it. Ook Luc is mee aan het feesten. En Maggie die zegt, wat een disco song dit. Dat is wel wel. Urgent and Fire. Boogie Wonderland. En als je zo de donderdagmiddag in kan rollen, dan kan er weinig fout lopen. Hè. Zeg, wat je ook doet vandaag, waar je ook moet zijn of niet zijn, maak er een fijne dag van. Ik begeleid je met de Radio 2 Hitmix muziek nu van David van Dijk. Yeah.

The radio's, I'm into folk. Hey, ja, geweldig, hè? Of zoals Stefan het hier zegt via een bericht. Ik word er zo goed gezind van. Hey, Stefan, ik word ook heel goed gezind van deze vriend. Een van mijn favoriete artiesten ook wel, Bob Marley. En dat op een donderdagmiddag. Het is van je Iron Lion Zion.

0: Oké, het is wat frisser buiten, maar van deze krijg je toch echt warm. En straks een band die nooit stuk gaat.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben, het orgasme.
2: Inderdaad, sorry, ik sla dat gedeelte meestal over, maar ja.
3: Heb ik ook al over verteld.
4: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
5: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er weer vanuit het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Niels de Stadsbader.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top vandaag, dankjewel mensen.
4: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
5: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting.
11: Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
12: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
13: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
14: Wel, meneer, 5317.
13: Ja, mijn naam is...
14: Ja, 5317, ik weet het.
13: Oké.
12: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
12: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
16: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
17: Immoscoop, man!
16: Een zeer serieuze partij.
15: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
17: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
16: Ja, dat is een cape.
15: Ah, een cape?
17: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
19: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
20: Weet je wat ik mis na de vakantie?
21: De zon?
20: Nee.
21: Het strand?
20: Nee, het comfort.
21: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
20: Citroën.
21: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Radio 2.

Sarah, All Because of You. Hey, misschien heb je het nieuws zelf al zien passeren vandaag. Simply Red, jawel, komt opnieuw naar ons land. De mannen staan op dinsdag volgend jaar, 22 juni dus, in de AFAS Dome in Antwerpen met de Summer Funk Tour. Tickets die gaan volgende week, vrijdag is dat, ja, om 10 uur in verkoop. En ja, zotte timing, jongens. Dit in 1985 was hun allergrootste hit. Money's Too Tight to Mention. I believe.

0: Yes, Erik Leijs in de Radio 2 VRT Max app met een bericht. Love it, kijk er nu al naar uit. Nog even geduld natuurlijk. Ticketverkoop start volgende week vrijdag om Simply Red live van het werk te kunnen zien op dinsdag 22 juni in de AFAS Dome met die Summer Funk Tour. Net nog serieus genoten van Money's Too Tight to Mention. Zometeen eentje waarmee heel Europa in 2012... ja, meteen wist wie Loreen was. Maar eerst gaan we naar de weg. E40 van Brussel naar Gent. Daar is meer dan 1 uur file rijden intussen. Dat is tussen Afligem en Erpenmeren. Er is een ongeval gebeurd. Linker- en middenrijstrook zijn er dicht en er staat zo'n 10 minuten kijkfile. Van oost naar west kan je nu het best via Antwerpen rijden. Wel een reddingstrook vormen daar voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Antwerpse Ring, daar komt er 10 minuten bij. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. En andere vertragingen op de snelweg, die blijven beperkt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Loreen. Euphoria. Zeg, vraag je. Heb jij een winkel? Want tijdens het weekend van de klant op 3 en 4 oktober kan je een van onze Radio 2 DJ's over de vloer krijgen. Niet om radio te maken, wel om mee in jouw winkel te staan en klanten te helpen. Inschrijven via Radio 2 op VRT Max. Succes!

0: geef toe. Deze was je toch volledig aan het meezingen. Jongen, wondermooi hè. Radio 2 Zomer heet de prijs voor de beste Belgische productie. En terecht in 1993, deze Isabelle A. Ah, jij mag altijd op me rekenen. Jongen, jongen, blijft toch altijd zo goed klinken. Dat is niet te doen. Hey, zometeen het ritme van de nacht. Hoe zal die klinken? Die hoor je zo.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed hè.
1: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil ladytrucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
4: Haha, jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
9: Radio 2. Radio 2.

voel je dat ook? De Barge, jongen. Allee, geef toe zeg. Het voelt als een zaterdagavond. Het is nog maar donderdagmiddag. Maar dat is de kracht van die The Barge en Rhythm of the Night. Oh, wat een song. Hey, we springen naar 2002 nu met Jennifer Lopez. Ze gaat terug naar waar het voor haar allemaal ooit begon. Bij Jenny from the Block.

0: Dus extra genieten dus voor Katrien uit Linter. Laat weten in een berichtje dat ze extra veel kan luisteren. Want ik heb verlof. Katrien, geniet van je verlof en van alle geweldige parels die ik nog voor je heb klaarstaan. Hier in Radio 2 Hitmix. Zometeen meer.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ze zegt tegen mij dat ik, Paul, ik ga je niet laten verder doen hier. It would be a waste of your time. Zeg tegen, je moet naar Amerika gaan. En je mag niet terugkomen vooraleer dat je iets gerealiseerd hebt.
1: Op VRT1 bezoekt Karine een echte Hollywood-acteur in Home Sweet Home. Op VRT Canvas kan je met Sportza de Europa League volgen in het voetbal. En op VRT Max luistert Christel naar de verhalen van moedige vrouwen. Tot vanavond.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
4: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
3: Verica Bank. Excellent.
5: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
7: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
8: Ah, hoor ik mijn naam?
7: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt.
8: Ik bouw slim op.
7: Maar niet snel.
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ja, en zo glijden we samen jouw donderdagmiddag door. Straks na 2 een intro waarbij je meteen terug in de 80's zit. Het is smullen, hè?
11: Elke dag telt voor 2.
12: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Europese Commissie heeft de Europese Kids Act voorgesteld om het gebruik van sociale

0: Media zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. Jongeren onder de 13 jaar zullen geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven zoals Meta en TikTok moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Deze leerlingen van basisschool De Tovertuin in Lokeren hebben gemengde reacties.
1: Toen ik het nieuws hoorde, moest ik bijna wenen in mijn bed. Ik dacht dan dat YouTube ook werd afgepakt en zo.
2: Ik ben nu 10 jaar en dan moet ik nog 3 jaar wachten. Dus ja, dat is echt niet leuk.
3: Ik vind dat dat goed is eigenlijk. Want sommige kinderen worden online gepest en dat is niet oké.
2: Ik snap het wel dat ze dat gaan doen. Soms komen er filmpjes die niet voor hun leeftijd zijn geschikt.
4: Ik wil dat niet per se missen.
0: Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Dat meldt de Brusselse nieuwsorganisatie Brus. Aan het Brusselen Bergpark werd deze voormiddag een man aangetroffen met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. Nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. In Hechtel-Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in bomen terecht zijn gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog aan de gang. Er zijn 2 zwaargewonden en 3 lichtgewonden. Mogelijk werden ze verrast door een windstoot. En Canada wil ook veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Gisteren had commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. We delen dezelfde waarden op vlak van democratie en vrijheden. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.
5: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
0: Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Is er kans op een kleine bui ook tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel Peggy. Nu naar de weg. Daar even kijken hoe het eraan toe gaat. E40 van Brussel naar Gent is bij Erpenmeren de weg vrijgemaakt. File wel nog vanaf Aflichem, maar die is bijna volledig opgelost. Antwerpse Ring, een kwartiertje erbij richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en de Kennedy Tunnel en andere vertragingen op de snelweg, die blijven beperkt.
7: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.

Zeker wel, Stef. Ik zie je tussen de berichten glunderen. Ik ben aan het meegenieten met jou, vriend. Dit hier. Goh, Dance Hall Days. Wang Chung. Ik leerde hem kennen in 2002. I know, 80's parel. Maar in 2002 kwam er een spel uit. Grand Theft Auto, Vice City, Guilty, Schuldig. Ik ben een gamer. En ik leerde die dus kennen tijdens dat spel. Is ook goed, hè? Kan toch goed zijn voor iets? Maar nu dus, van de 80's naar een song van dit moment. Ella Langley is echt niet te stoppen. Vorige week nog 9 nominaties voor de CMA Awards. De grote Amerikaanse countryprijzen. En deze heeft er natuurlijk alles misschien wel mee te maken. Dit is Choosin' Texas.

0: Taylor Swift. Straks dan trekken we de mistige heuvels op waar de wind stevig door de bomen waait. Ja, ja.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
4: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
6: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
7: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Radio 2. Elke dag telt voor 2. Ah.

Ja. Wondermooi. Zo kan je hem ook wel omschrijven. Die Wuthering Heights van Kate Bush. Wauw. Genieten wel dit, hè. Hey, Matthias Mesmans, die hoor je nu zondag opnieuw bij ons. Hij is dan te gast bij Kim De Brie in de Radio 2 Top 2000 quiz. Is nu zondag tussen 12 en 1. Echt, echt moeite. Echt een aanrader. Heel tof. Maar nu dus ook met zijn app en vloed, Matthias Mesmans.

0: Slow. Zometeen denk je dat iemand aan jouw kant staat, maar blijkt dat dat ja, helemaal niet het geval is. Eerst naar de weg, her en der, wat vertragingen van 10 minuten. Op de E40 naar Gent tussen Wetteren en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Antwerpse ring naar de Kennedy-tunnel, daar richting Gent vanaf Antwerpen-Noord en richting Nederland vanaf Linkeroever.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Yeah, yeah. We leren elke dag bij Gav Robin Todd. You Were On My Side. Ik dacht jarenlang dat dit een Britse groep was. Nope, opgericht in Los Angeles, de States. Juist, tijd voor jouw Radio 2 topsong. Je kan hem zelfs live aan het werk horen. Onze Niels de Stadsbader die doet hem zaterdag bij Ruben van Gucht in de Wake Watchers. Die zenden dan live uit vanaf het Industriemuseum in Gent, waar ze zich al een beetje opwarmen voor dat Industriefestival. Dus zaterdag tussen 8 en 10, dan hoor je hem helemaal live. En uiteraard al de hele week jouw Radio 2 topsong.
1: Dit is deze week de Radio 2 topsong.

0: Radio 2 Topsong, onderweg van onze Niels de Stadsbader. En zometeen draait alles rond jou.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: It's a Sunweb holiday.
9: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ben je op zoek naar je eerste job?
14: Zo klaar voor.
13: Of is het tijd voor een carrière switch?
14: Ja, zo klaar voor.
13: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
14: Zo klaar voor.
13: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
15: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
16: Klaar?
15: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
16: Ja?
15: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
16: Nog mee?
15: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
16: Gaat het nog?
15: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
16: Kortom?
15: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
16: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
17: Peugeot. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
18: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
19: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Goh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
21: B-bad.
19: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
22: Nog voor jij kan denken...
23: Ik heb gelijk geen energie.
22: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
24: Oh, mijn rug zit vast.
22: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
23: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
22: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
25: Jij? Yeah?
26: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
25: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
27: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

Glasbak, hè? Onze Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen. En nu Phil Collins, die combineerde eind jaren 80 twee van zijn grote dromen. Muziek en acteren, speelde zelf de hoofdrol in de film Buster en maakte voor die film samen met een Motown-legende deze song. En dat leverde hem een Golden Globe en een Grammy op. Ja, Phil Collins, dit is Two Hearts.

Coldplay. Talk. Er is Karin heel blij mee, stuurt ze. Een van mijn favorieten wordt te weinig gedraaid. Ik geef het door, Karin. Aan schijven, Coldplay Talk. Helpt ook heel goed, zegt... even kijken, is dat Katrien? Jawel. Die is aan het poetsen. Alles poetst zoveel vlotter met al die heerlijke muziek op deze donderdagmiddag. Goed nieuws. Ik heb er zo meteen nog veel meer voor je klaarstaan. Blijf in de buurt.

0: kwart voor twee.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, Pieke.
1: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
2: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, Pieke, hou op met die flabbergap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: En likken we van die spijker, zegt...
4: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan je nog lang lezen?
5: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedacht!
7: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
8: Volgende halte, 50 jaar metro.
7: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
9: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: En straks na 3 bezoek in de playlist van de papa van Miley Cyrus. En als je begin jaren 90 hebt meegemaakt, dan weet je meteen al welke kant het op gaat.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windstoot terechtkwamen in bomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Exel zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
1: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu een eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
0: In Hechtel-Exel is het medisch interventieplan van kracht. De bestuurder van de drone die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi heeft verstoord, zegt dat hij een vast

0: vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen. Dat meldt het parket. De drone werd rond 2 uur gistermiddag opgemerkt. Daarop werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. De Zweedse rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het centrum-linkse blok heeft de parlementsverkiezingen gewonnen in Zweden. Al was het nipt, het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 4 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson. Zij is nu aan zet om een regering te vormen in Zweden. De Verenigde Staten hebben niets te zeggen over met wie wij een partnerschap aangaan. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd als reactie op de Amerikaanse president Trump. Trump dreigt met nieuwe importheffingen nu Europa en Canada erg nauw gaan samenwerken. De Europese Commissie heeft aan Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En dat is voor ons een kans om sterker te staan. En daar heeft niemand anders over te beslissen, zei Carney.
1: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here. And no one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
0: In oktober gaan Canada en de EU voortpraten over hun nieuwe samenwerking op een gezamenlijke top. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. We halen tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Peggy. Nu naar de weg. Antwerpse ring, daar vertraag je een kwartiertje richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Buitenring rond Brussel, daar komt er 10 minuten bij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen komt door een defecte vrachtwagen op de rechter rijst. Binnenring, daar is net voor Groot Bijgaarde de linkerrijstrook versperd door een defecte auto. En in Brussel nog een kwartier file tussen de Kruidtuin en de Annie Cordietunnel door een defecte auto op de rechterrijstrook.
3: Sportzot, alcoholvrij speciaal bier, waanzinnige smaak.

En voilà. De papa van Miley Cyrus, Billy Ray. Met Achy Breaky Heart. Dikke hit, begin 90's. Hè. Ook een leuk bericht hier. Dat is net binnengekomen. Dave Kastelein is aan het genieten van op zijn vakantie in Creta. Samen met de liefste Johan. Veel liefs bij deze. Veel liefs terug, vrienden. En we blijven een beetje in de familie nu. Hè, met onze Luna. Dit is Schoonzoon.

Er wordt genoten in Wetteren. Onze Luc die komt ook binnen met een bericht. Jongen, wat een leuke hit hier. Ja, echt hè. Is genieten hè. Major Tom van Pieta Schilling. Volledig losgekoppeld van de wereld. En bij Lady Gaga en Beyoncé lukt contact maken precies ook niet meteen. Hello, hello.

0: Lady Gaga, Beyoncé, telefoon. En straks, ja, of zo meteen al zelfs, een plaat die je even doet nadenken over waar je nu eigenlijk staat in het leven.
1: Bij Veronica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
1: Veronica Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
5: Ligt het op laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
4: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Recupel.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Dat heerlijke sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
9: En dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
11: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
10: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internet backup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
12: Go
1: Radio 2.
13: Radio 2.

0: Prachtige. Diana Ross, die zelf de hoofdrol speelt in Mahogany uit 1975. Theme from Mahogany met die vraag waar je soms zelf ook even bij stilstaat. Waar wil ik nu eigenlijk naartoe? En wel...
1: Radio 2, Hitmix. Radio
0: 2. Brahim. Suzanne en Freek, die weten dan weer heel goed waar ze niet willen zijn.

0: Somber, Homewrecker. Zometeen een lied speciaal, denk ik, voor de radio's gemaakt. Ja, je hoort hem zo. Eerst even kijken hoe het intussen op de weg gaat. Daar, Antwerpse Ring, zijn er vertragingen van zo'n 20 minuten. Richting Gent, beter tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. Daar is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel komt er 25 minuten bij. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen komt door een defecte vrachtwagen op de rechter rijstrook. En op de binnenring is net voor Groot Bijgaarde de linker rijstrook versperd door een defecte auto.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

Er is er eentje aan het glunderen, zie ik tussen de berichten. Onze vriend Dirk, topnummer dit, stuurt hij. Was al een tijdje aan het wachten op Queen, want kon ze goed gebruiken bij de schilderwerken daar in de kamers. Dirk, heel veel succes met te werken. Ik zorg voor muziek, zoals beloofd, nu even geen gitaar, geen drum, niks behalve stemmen. Dit zijn Mama's Jasje en Impact met Als de Dag van Toen, maar dus volledig a cappella. En dat is wel mooi.

0: Mama's jasje, impact als de dag van toen. En straks twee woorden, dat is alles van Lauren Daigle. Ja.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Waar kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Of je nu kiest voor een wijnproeverij...
5: Oh, als God in Vlaanderen.
6: Een wielertocht met de vrienden.
9: Wat is dit? Kun je niet volgen?
6: Of logeert in een prachtig kasteel...
5: Amai, schoner dan Versailles.
6: Je vindt het allemaal in...
10: Vlaanderen Vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.

De voorlopige one-hit wonder, You Say van Lauren Daigle. En kijk, we zitten intussen in het laatste stuk van jouw donderdagmiddag. Misschien moet je nog even door op het werk. Of misschien ben je stilaan aan het afronden. Ik zorg voor de muziek met nu een tandje bij deze. Justin Timberlake, Rock Your Body. Oorspronkelijk bedoeld voor Michael Jackson trouwens. Maar het is Justin die er toch mee is kunnen gaan lopen. Don't

Sanchez, Mas. Vanavond hoog bezoek bij Kim de Brie in Olala. Stef Bos staat daar deze week centraal. En vanavond komt de man, de legend, zelf langs. Ja, dus na de spits, gewoon gezellig blijven hangen hier bij Radio 2. Nu, Sunny Side Up.

Sunny Side Up, She Makes Me Happy. She's the one. Ja. En morgen is Karen Meinen de one die jouw weekend volledig aftrapt tussen 1 en 4. David, die komt er zo meteen aan. Na Ed Sheeran.

0: Ik ben Kim de Vrie van Radio 2 en trotse meter van het Plantjesweekend van Kom op tegen kanker. Koop jij ook een azalea op 18, 19 of 20 september? Dan maken we samen het verschil. Elk plantje is het begin van betere zorg voor wie getroffen wordt door kanker. Baanbrekend onderzoek naar vernieuwende therapieën. En sterkere initiatieven om kanker te voorkomen. Dus Plantjesweekend 18, 19 en 20 september. Alle info op plantjesweekend.be. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
6: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
7: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
8: Mannekes, Bompie, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
9: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
8: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
9: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
8: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
10: Allega's! Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: En Brahim heeft 9 op 10 gescoord op de grote verkeersquiz, zegt hij net. Goed gedaan, man. Kan jij nog beter? Test jezelf ook even en laat me het weten.
15: Elke dag.
14: Kan op degroteverkeersquiz.be.
16: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze was 90 jaar. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, zoals Het gezin van Pamel en Wij heren van Zichem. Chris Bonny was ook heel veel in het theater te zien. Toch zal ze vooral herinnerd worden voor haar rol van Yvette in de VRT-soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans. Ze ging in de reeks vaak in de clinch met haar schoonzoon.
17: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
18: Wat is dat allemaal?
17: Maar enfin, Frank, doe iets.
19: Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
18: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, ge gauw verschiet.
16: In 2016 werd Chris Bonny uit Thuis geschreven nadat ze 15 jaar lang de rol van Yvette had gespeeld. CD&V stelt tijdens de begrotingsonderhandelingen een indexsprong voor werklozen voor. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zou stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de ChristenDemocraten 100 miljoen euro opbrengen. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi wil niet raken aan de index van werkenden en gepensioneerden. Dat zei hij in het parlement.
20: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd, het is nu tijd om...

0: iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
1: In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder andere Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk is wel minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Exel.
2: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zware gewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan en die bleek achteraf gezien natuurlijk ook maar licht gewond. Dus we spreken nu over 1 zware gewonde en 4 licht gewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
1: Veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer met zon en af en toe ook kans op een bui en we halen 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Peggy. Ja, Chris Bonny overleden. Kader Gurbus, die ook in Thuis meespeelt, heeft haar goed gekend. Ik spreek straks nog met haar hier in Radio 2 Spits. Eerst even naar Mona. Waar ben jij ergens vandaag, Mona?
4: Wel, ik ben net het gezellige dorpje Laarne binnengereden. Want ik ga weer al op café.
3: Ja, wel. Je maakt er een mooie traditie van deze week, precies. Ja. Oké, 2 luisteraars weer die elkaar gaan uitdagen voor de grote verkeersquiz. Eerst even naar die files kijken ook, hè.
4: Ja, want richting Antwerpen gaat het nu een half uur trager op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. De weg is er wel vrijgemaakt. Op de Antwerpse ring naar Nederland een half uur bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Borgerhout. Richting Gent 15 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Rond Brussel op de buitenring 3 kwartier filegolven. Dat doe je tussen Wezenbeek en Wemmel. In Machelen staat er een defecte vrachtwagen rechts. Verder enkel kleine vertragingen en er rijden wel geen treinen tussen Dendermonde en Londerzeel of Opwijk. Er is wel een vervangbus.
5: Radio 2 Spits.
6: David van Oortegem.
3: En de laatste en misschien wel belangrijkste groepsmatch van de Red Dragons is zo pas ook gestart. Is tegen Servië. En ze willen hun 2e plek in de poelen behouden, onze volleybalmannen. Ja, omdat ze dan kleppers Italië of Slovenië kunnen vermijden in de 8e finales. Dus veel succes daar. Je kan het live volgen op VRT1 op dit moment. Via sportsa.be.

0: We zijn gestart met Moloko. Bring it back, sing it back. Radio 2. Het waait hard vandaag. Vraag maar aan die 14 parachutisten die in de bomen terechtgekomen zijn in Hechtel-Exel door een plotse windstoot. Nederlandse parachutisten die aan een NAVO-oefening deelnamen. Het zal misschien ook in het Russische tv-journaal zitten vanavond, wie weet. Wij gaan de burgemeester er ook nog even proberen bij te halen in de Radio 2 Spits. Toch wel een speciale situatie daar. En gisteren hadden we het over die politicus die de nacht op een toilet in het Vlaams parlement heeft moeten doorbrengen omdat de klink was afgebroken. Vandaag opnieuw toiletnieuws. TV-kok Wim Bayeux klaagt over ongepast gedrag van gasten die het toilet gebruiken in zijn Antwerps restaurant. Hij is een dagje gaan meedraaien daar, wist niet wat hij zag. En hij zit ook in jouw twee spits, Radio 2 Spits vandaag, in een poging om hem uit zijn kaksituatie te halen, want hij weet niet goed wat hij moet doen. Toch weer laten betalen om het toilet te laten gebruiken of iets anders. We proberen samen met hem een oplossing te vinden vanmiddag.
1: Elke dag.
0: Maar ook veel goede muziek voor onderweg van deze Maxime en Guus Meeuwis bijvoorbeeld.

0: Maxime en Guus Meeuwis. Ja, we hebben het daarnet vernomen, het overlijden van Chris Bonny, die we allemaal nog kenden van thuis ook nog. Hè. Kader Gourbous.
1: Ja.
0: Kom er even bij, zou ik zeggen, in de deelneming
1: ja,
0: ook.
1: Ja, goed, dank u wel.
0: Ja, jij speelt ook mee in thuis. Niet samen met Chris Bonny, dat was van voor jouw tijd. Maar je hebt ze wel heel goed gekend, hè?
1: Ja, wij kennen elkaar al 38 jaar of zo. Dus wij hebben een heel verleden. Ik figureerde vroeger in theater in het NTG waar zij speelde. En dan later ben ik naar het conservatorium gegaan, heb ik les van haar gekregen. En daarna zijn we contact blijven houden, hebben we samen met een vriendin, Saskia en Goedelen, een Rosse Wijvenclub opgericht. En zagen wij elkaar voor taartjes, we gingen naar de cinema, we gingen naar de zee, we gingen wandelen, we gingen kleren shoppen. Ja, dus ik heb heel veel met haar gedaan.
0: Mm-hmm. Wanneer heb je ze voor het laatst gezien?
1: Gisteren, oh, wow. Morgen, want ik wist al dat het niet... Ja, ik wou het niet uitstellen. Ik heb ze een paar keer, zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag heel dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar handen vastgehouden. Ik heb haar gestreeld. Ik heb haar haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven. Gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen. En dat is er niet meer van gekomen. Mm-hmm. Ik wou deze middag nog eens gaan. En deze morgen hoorde ik dat ze overleden was. Ja. Ja.
0: Ze is vredig in haar slaap overleden, klinkt het in de mededeling die we hebben.
1: Ja, en dat is ook zo wel zo. Ja. Dus deze morgen om 8:00 is ze vredig ingeslapen. En ik heb er zelf, hoe een shock dat het ook is, want dat is zo'n hoofdstuk dat ik weer moet afsluiten. Maar ik heb er wel vrede mee of zo. Ik hoop dat ze nu bij mijn papa is. Mijn papa is ook dit jaar overleden. En ik zei tegen mijn papa... Sorry, ik zei tegen mijn papa, alsjeblieft, begeleid haar een beetje, toon naar de weg, boven in de hemel. Ja. Ja, dus.
0: Dat is mooi. Kader, ja, ik begrijp dat het moeilijk voor je is. Ik wil je toch nog één vraag stellen, als dat mag. Maar hoe ga jij ze vooral blijven herinneren?
1: Als een zeer trotse vrouw, die echt genoot van haar tuin, van bloemen, van het groen in het land... Die genoot van mooie films. We hadden dezelfde smaak in mannen.
0: Ja?
1: Iedere keer als we naar de film gingen, zegt ze, dat is een mooie man. En dan zei ik, ja, dat vind ik ook. Ja, ze genoot van, van het acteren. Dat zat in haar bloed. Mm-hmm. Ze heeft me altijd geïnspireerd. En het is mijn familie, mijn bloed een beetje. Dus ze gaat ze altijd warm in mijn hart dragen.
0: En wel, kijk, doe dat zeker. Dat gaan we allemaal doen. Zeker de fans van haar. De fans van thuis die haar gekend hebben. Chris Bonny, ja. Yvette Baks was het in thuis, de moeder van Simonneke in de serie.
1: Ja, dus, inderdaad.
0: Vannacht overleden op 90-jarige leeftijd. Kader Gourbous, dankjewel om even aan de lijn te komen en ook veel sterkte nog.
1: Ja, met veel liefde, dankjewel. Hè.

0: moet genieten van het leven zolang je kan en blijven naar de mooie mannen kijken. Dat is belangrijk. Gracie Abrams, that's so true, inderdaad.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
6: Klaar?
5: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
6: Ja?
5: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
6: Nog mee?
5: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
6: Gaat het nog?
5: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
6: Kortom?
5: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
6: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
7: Peugeot.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is hij dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat pas. Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf 229 euro per persoon. Boek nu op sunweb.be.
13: It's a Sunweb holiday.
12: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: Bazaar.
1: Ooit komt er een dag.
0: En ooit komt er een dag dat we allemaal het toilet proper achterlaten als we ons ding gedaan hebben. Laat het ons hopen. Wim Bayeu, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag David.
0: Ja, je bent gaan meehelpen onlangs in een van je restaurants in Antwerpen en je viel achterover blijkbaar van de toiletsituatie daar. Wat is het probleem?
2: Ja, wel, het grappige is, er is nu, ja, iedereen is er zo wat over bezig, maar ik had eigenlijk geconstateerd dat we zitten daar aan de mooiste markt van het land eigenlijk, de vogeltjesmarkt, het theaterplein. En we hadden echt een overrompeling, maar als ik zeg een overrompeling, dan is het echt een overrompeling, zijn er echt 500, 600 mensen die eigenlijk onze toiletten willen gebruiken van het restaurant. En dat is gewoon gigantisch veel. Dat is een gigantische capaciteit, ja, met alle gevolgen van dien zeker, hè.
0: Ja, wat zijn de taferelen die je dan bent tegengekomen?
2: Wel, laat ons beginnen met het plastisch aantrekkelijke. Zijn de afgebroken deuren, lampen die verdwenen, zeepdispensers die verdwenen. Oké, okay. En dan voor iedereen die niet aan het eten is. Ja, ik kreeg ook echt gewoon toestanden van uitwerpselen ernaast aan de muur. Dat ik soms denk van, oké, hoe slaag je er uiteindelijk in om het zo'n nest te maken?
0: Ja. Nochtans, hadden collega's je gewaarschuwd, geloof ik, hè?
2: Ja, dat is het grappige. Inderdaad, mijn collega's die iedere zaterdag de markt doen in het restaurant, die zeiden van, Wim, je moet tegen uw hospitality, tegen uw garçon hard in, ga dat af en toe nee moeten zeggen, want je gaat het je anders beklagen. En ik denk dat ik daar toch weer heerlijk naïef in was. Dus ik zei ook gewoon zo tegen iedereen, ja, tuurlijk mogen we dat gebruiken, maar laat het gewoon netjes achter of zo. Mm-hmm. Maar dan, ja, daar kwam er 1 iemand, 2, 3, 7, 12, 17. Dan dacht ik, my god, dat zijn keiveel mensen. Ja. En ik was mij eigenlijk niet bewust van de impact van zo'n grote capaciteit. Nu, ook niet onlogisch, dit is een grote markt, komen 2000, 3000, 5000 mensen naartoe. Ja. En eigenlijk is er geen enkel openbaar toilet. Er zijn twee piscinetjes. En dan heb je natuurlijk de horecazaken. Dus het is ergens wel logisch dat mensen ergens terecht moeten.
0: Ja, want jij liet iedereen gratis plassen bij jou. Iedereen wist dat gewoon, we kunnen nou in Bayeux gratis gaan plassen.
2: Ja, waardoor dat ik dus inderdaad dan op een gegeven moment ook gewoon monsieur Pipi werd, hè, voor de toiletten. Op zich geen probleem, maar misschien niet onze kerntaak, om het zo in politieke bewoordingen te zeggen.
0: Want ja, je zit nu met een dilemma, want je denkt er nu over na om toch geld te vragen of een andere oplossing misschien, of wat ga je doen?
2: Ja, dat is het grappige, David. Ik had eigenlijk gewoon een kleine column geschreven voor een Nederlands vakblad, wat ik voor schrijf, om gewoon een keer te vragen hoe doen andere horeca-ondernemers dat. Dat is dan uiteindelijk in de krant geraakt en nu zelfs op de radio. Hè. Ja. Maar ik had niet door dat dat voor iedereen zo'n gigantisch probleem was. Dus ik heb echt al nu, ik heb samengezeten met de stad, we hebben samengezeten met gebouwenbeheerders en ook een aantal marktkramers. En eigenlijk is de oplossing simpel. Ik kom net uit een festivalzomer, waar we keiveel ballen verkocht hebben op de festivals. Op festivals staan gewoon mobiele, propere toiletten die terug weggaan na het evenement. En eigenlijk is de markt een evenement en moet er gewoon een mobiele toiletwagen komen.
0: Ja, inderdaad. Of jij moet geld vragen.
2: Ja, maar dat is dus geen oplossing, want dat hebben we geprobeerd. En eigenlijk gaat het niet zozeer over die centen. Want mensen zeggen, joh, maar ja, dat water en dat papier kost geld. Ja, dat klopt. Maar eigenlijk gaat het daar niet over. Het gaat eigenlijk over een capaciteitsprobleem. Mm. Je kunt niet met 4 toiletjes die dienen voor een restaurant van 70 mensen, 500 mensen bedienen. Snap je? Ja, dus het gaat eigenlijk niet zozeer over die centjes of een poortje of een toilet. Maar dan moeten gewoon meer toiletten komen.
0: En heeft de stad al gereageerd? Gaan ze er iets aan doen?
2: Ja, absoluut. Dus ik ben eigenlijk blij. Ik ben een beetje misschien beschaamd in mezelf. Dat ik denk, waarom heb ik eigenlijk gewoon nooit zelf een keer gebeld of samengezeten in plaats van mijn frustratie neer te schrijven in Nederland.
0: Dus er komt een oplossing dan, Wim, gelukkig.
2: Ja, dat is weer heel mooi eigenlijk. Ik vind het wel tof dat je zo samen tot een oplossing kunt komen.
0: Voilà. Ik ben blij dat je uit je kaksituatie dan geraakt.
2: Ik had gedacht, ik ga zelf geen woordmopjes maken, want kijk, nu doe jij het.
0: Voilà, at your service. Bedankt, hè, Wim. Succes aan
2: dag.

0: Alex Warren, Passenger. En luisteraar Marleen Domen uit Braschaat, die zegt: ik zou zaterdag en zondag een toiletdame zetten. Dat zal zoveel beter zijn. Wel, ik heb een toiletman nu aan de telefoon. Emmanuel Hemelshoed, goedemiddag.
1: Goedemiddag, David.
0: Jij bent de toiletman van aan de pier in Blankenbergen. We kennen jou heel goed daar.
1: Ja, dat is waar, dat ben ik. Ja,
0: dus Marleen zegt, stel gewoon een toiletman in of een toiletdame. Maar soms helpt dat niet. Je hebt ook al taferelen in jouw toilet gezien waar je bij staat zelfs. Hè? Vertel eens, Emmanuel.
1: Ja, ze wassen hun voeten in de toilet zelf, of haar zelfs. Dingen waar dat je niet van aan kan denken, echt, dat gebeurt toch.
0: Ja, uw haar wassen in het toilet?
1: Ja.
0: In de pot toch niet? Nee, was maar in de...
1: Precies, in de pot.
0: In de pot?
1: Ja. Oh, recht van strand naar de toilet.
0: Dat kan toch niet?
1: Ja, en ook, ik dacht ook dat het niet kon, maar het was gebeurd.
0: Maar Wim klaagt over vandalisme en smerigheden daar. Heb jij dat soort dingen ook al tegengekomen?
1: Ja, alhoewel ik niet denk dat er bij mij zo dat expres gebeurde. Misschien dat iemand voordat hij naar het toilet ging al een ongelukje had gehad. Ja. En dat hij op een of andere manier zijn onderbroek moest kwijtraken en hij dacht... Dat spoel wel door bij het toilet en dat spoelt dus niet door.
0: Ja, maar jij vraagt ook geld. Is geld vragen dan een oplossing om toiletten properder te houden of gebruikers wat op hun plichten te wijzen?
1: Nee, ik denk het niet. Het is vooral daar zijn. De sociale controle. Als ze binnenkomen, zeg ik goeiedag. Als ze weggaan, zeg ik salut. En ze weten dat ik hen gezien heb en dat ik ze twee keer gezien heb.
0: Ja, wel,
1: en dus, ja, dat is wel belangrijk.
0: Dus
1: Wim zei wel van de mobiele toiletunits. Ja. Die zijn zeker nuttig. Toen jullie de zomerhit hadden van de opnames, was daar ook een mobiele toiletunit. En dat is inderdaad wat... pressure van onze toiletten af.
0: Inderdaad, wel, dat is een goede oplossing. Emmanuel, dankjewel om even aan de lijn te komen ook.
1: Ja, goed, geen probleem.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor twee.
0: Eens zien wat onze nieuwsunit allemaal klaar heeft. Het nieuws uit onze buurt nu.
3: 5:30, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In het Busselenbergpark in Anderlecht is dinsdag een dode gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, aangebracht met een mes. De politie kon snel een verdachte oppakken. Het parket heeft een autopsie bevolen om de exacte omstandigheden te weten te komen. Aan een hoeve in Bierbeek is een schuur met hooi volledig uitgebrand. De rookpluim van de brand was zelfs in Leuven te zien en hing deels over de E40 langs Bierbeek. De brandweer kreeg het vuur onder controle en kon zo de naaste hoeve redden. Walter Frank van de politie.
4: Ja, er zit zoveel hooi in dat de enige oplossing is om dat gecontroleerd te laten uitbranden. Dus ja, de brandweer kan ook niks doen. Hè. Mocht je daarop gaan blussen, dan krijg je echt een zwaar milieuprobleem. Dus het is beter deze strategie aan te pakken. Voilà.
3: Er zijn wel twee varkens en twee kalveren gestorven tijdens de brand. In Rillaar is een dertiger uit Kortenaken gisteravond dus op de vlucht geslagen voor een politiecontrole. Tijdens de 10 minuten lange achtervolging beging hij de ene overtreding naar de andere. Uiteindelijk reed hij zichzelf vast in een zandweg. Daar testte de man positief op cocaïne. Zijn rijbewijs werd 15 dagen lang ingetrokken. Het parket onderzoekt de feiten. Het is al het tweede drugsincident in Rillaar op een week tijd. In Overijssel is er ongerustheid over een terrein waar bouwafval opgeslagen zou kunnen worden. Het gaat om een landbouwgrond in Terlaneveld waar een aannemer het puin dat afkomstig is van wegenwerken wil stockeren en ook vermalen. En daarbij kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Dat zegt buurtbewoner en dokter Jamila Timmermans.
5: Dus daar komt kwartstof bij vrij. Die is dus kankerverwekkend. Dus op een termijn van 20, 30 jaar geeft dat longkanker. En bovendien ligt het ook vlakbij een school. En dus die kinderen die kunnen dan daar ook aan blootgesteld worden eventueel als de wind slecht staat. Plus met dus continu het geluid van vrachtwagens, van dat crushen van die stenen, zorgen om de trillingen aan de huizen.
3: Buurtbewoners hebben hun stemmen laten horen tijdens de gemeenteraad in Overijse. Zij kunnen nog tot en met 21 september bezwaren indienen. In Klein Rijssel, een buurt vlakbij het provinciehuis in Leuven, mogen geen woningen gebouwd worden. De provincie weigert de omgevingsvergunningen voor het project van Community Land Trust en de stad Leuven. Het gaat om 9 woningen waarvan de grond eigendom blijft van de projectontwikkelaar, waardoor de verkoopprijs lager dan normaal ligt. Community Land Trust wil nu in beroep gaan. Zwaar bewolkt met mogelijk regen of buien in het Pajottenland, tot 19 graden op dit moment. Vanavond en vannacht minima rond 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
0: En even luisteren of Mona al in haar café is aangekomen. Hallo?
6: Dag David. Ben ik al in het café aangekomen, jongens?
7: Ja!
8: Hey!
0: Ja, we zitten
6: in... Hoor je mij goed, David?
0: Heel goed. We zitten in Laarne.
6: Ja.
0: In een café. We gaan straks even kennis maken daar met de aanwezigen en met onze twee kandidaten natuurlijk voor de grote verkeersquiz. Eerste files misschien, Mona?
6: Ja, en ik moet ze doorploeteren, want het is heel veel vanavond. Rond Brussel op de buitenring 1 uur file golven. Dat doe je tussen Tervuren en Wemmel. In Machelen is de weg vrijgemaakt. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring. En op de R22 Woluwedal. Op de binnenring 1 half uur file golven tussen Voorst en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland 3 kwartier bij tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Borgerhout. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen. Nergens meer dan 1 kwartier bij. Bij Lokeren gaat het moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17. Daar is een ongeval gebeurd. Verder enkel kleine vertragingen. En er rijden geen treinen tussen Dendermonde en Londerzeel of Opwijk. Er rijdt wel een vervangbus.
0: En ik zie ze daar achter jou allemaal zwaaien naar de camera. Want inderdaad, ja. Kijk maar even mee via VRT Max. Dan kan je Mona zien staan aan de bar tussen twee heel sympathieke dames. Stel ze eens voor, Mona.
6: Ja, wel, naast mij, links van mij, zit Hilde. Hilde die heeft zich ingeschreven, zij en haar beste vriendin Rosita. Dat klopt, Hilde?
9: Dat klopt volledig, ja.
6: En we zitten in Café Douve.
9: We zitten in Café Douve in Laarne. En hier zitten wij dus vrij veel onze koffie te drinken.
6: Vrij
9: met nog
6: veel.
9: Vrienden en vriendinnen. Ja.
6: Wat bedoel je met vrij veel?
9: Toch 3 keer in de week, 's morgens en 's avonds.
6: Ah, oké. Okay. En wat betekent zo'n stamcafé voor jullie dan?
9: De gezelligheid, de vrije babbel, met delen van verdriet en vreugd.
6: Ja.
9: En ja, het eenzaamheidsgevoel wegdoen.
6: Oké. Okay. En je zegt delen van verdriet en vreugd, want het is vandaag voor jou eigenlijk een speciale dag, hè?
9: Ja, het zou eigenlijk een feestelijke dag moeten zijn, maar helaas, mijn zoon zou 50 jaar geworden zijn, maar doordat hij al 7 jaar overleden is, zal ik het niet kunnen met hem vieren.
6: Nee, maar dan gaan we samen het glas hier even in Café Douve met al jouw vrienden en vriendinnen en met jouw boezemvriendin Rosita.
9: Ja, inderdaad.
6: Hoe heb jij Hilde leren kennen?
9: Op café.
6: Hier op café, gezellig samen met twee.
9: Ja.
6: En dan, wat doet zij dan plots? Zij daagt jou uit voor de grote verkeersquiz dan nog wel.
9: Inderdaad, dat was een complete verrassing. Ik wist van niks. Echt niks. En tot nu toe weet ik nog altijd niet wat de prijs is.
6: Nee, nee, dat is waar. Dat is voor straks. Eerst kijken of je de verkeersregels nog kent. Ken je ze een beetje, denk je?
9: Ik hoop het.
6: Je hebt al vrij lang rijbewijs, zei je?
9: 25 jaar.
6: 25 jaar. Ja. Dus het mag wel een keer opgefrist worden.
9: Ik denk van wel.
6: Okay. Ik kijk er naar uit om het zo meteen allemaal te horen.
0: We zullen de dames straks eens testen. Radio.

0: Bruno Mars, Marry You. Straks is de grote verkeersquiz in Radio 2 Spits live vanuit Café Doeven in Laarne. Als je in de buurt bent, spring daar gerust even binnen om Rosita en Hilde aan te moedigen.
1: Het belangrijkste moest nog komen, Ruben. Het orgasme.
2: Inderdaad, sorry. Ik slaap op gedeelte meestal over, maar
1: Dat heb ik ook al over verteld.
3: Ruben van Gucht zorgt elke week voor een zaterdagochtend vol show, muziek en plezier.
4: Radio 2 Weekwatchers.
2: Deze week zijn we er weer vanuit het Industriemuseum in Gent met James Cook als Weekwatcher en er is live muziek van Niels de Stadsbader.
3: Radio 2 Weekwatchers.
2: Het is weer top, top, top vandaag. Dankjewel, mensen.
3: Live vanuit het Industriemuseum in Gent.
4: Zaterdag om 8 uur op Radio 2.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: De zotste vraag van vandaag. Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
9: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
8: En wat maakt u dan blij?
9: Het zijn kleine dingen, hè. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
8: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
9: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
10: Sportzot.
11: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
12: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud.
13: Curiosity.
12: Tickets op curiosityfestival.be. Samen met Radio 2.
14: Radio 2.
15: Elke dag telt voor 2.

0: 5 when the lights get out. Wie zich heeft ingeschreven voor de grote verkeersquiz via VRT Max kan bezoek krijgen van Mona tijdens de uitzending. Ze zit in Laarne in het stamcafé van Hilde en Rosita. Zijn ze er klaar voor, Mona?
1: Café Doeven, inderdaad. Ze hebben elkaar net succes gewenst. Het is te hopen dat ze na deze grote verkeersquiz nog altijd die boezemvriendinnen zijn. Hè? Mm-hmm. Ik stel voor dat we er meteen aan beginnen.
0: Alright.
1: 5 vragen. Ik geef de meerkeuze antwoorden. Jullie hebben elk een toeter vast. Ze hebben elk een toeter gekregen. Wie het antwoord weet, mag om ter snelst toeteren. Zo simpel is dat. Laten we gewoon meteen beginnen met vraag nummer 1. Mag ik als fietser een auto inhalen in een fietszone? A. Ja, dat mag zonder meer. B. Ja, dat mag op voorwaarde dat ik niet sneller rijd dan 30 km per uur. C. Nee, dat is verboden. Ja, ik ga naar Hilde.
2: Ik zou C zeggen.
1: Dat is fout. Het was antwoord B. Vraag nummer 2. Wat is het verschil tussen cruise control en adaptive cruise control? A. Er is geen verschil. B. Adaptive cruise control houdt rekening met de snelheidslimiet. C. Adaptive cruise control houdt rekening met de snelheid van de bestuurders voor mij. Hilde weer? Ah nee, sorry. Het was aan Rosita.
2: B.
1: B, nee, sorry, het was C. Vraag nummer 3. Mag een voor- en of achterlicht op een speedpedelec knipperen? A, ja, dat mag zowel voor- als achteraan. B, ja, maar enkel achteraan. C, nee.
2: Ja, A.
1: Nee, het is C. Het mag niet knipperen. Sorry, Hilde. Vraag nummer 4. Je hebt net je autorijbewijs behaald. Je wordt betrapt op rijden onder invloed van alcohol liever. Welke straf krijg je zeker? A. Een verval van het recht tot sturen. B. Een onmiddellijke inning van €197. Of C. De straf hangt altijd af van je leeftijd.
2: B.
1: Nee, het is A. Een verval van het recht tot sturen. En er wordt hier gelachen.
0: Ja,
1: tijd voor de laatste vraag.
0: Een leuke quiz, hoor. Ja.
1: Mag je iemand laten uitstappen op de halteplaats van de bus? A. Ja, dat is toegelaten binnen en buiten de bebouwde kom. B. Ja, buiten de bebouwde kom is dat wel toegelaten. C. Nee, dat is niet toegelaten.
2: A.
1: Ah, dat is juist, Hilde! Ah. Proficiat!
2: Dank u, dank u.
1: Zeg,
2: toch eentje.
1: Toch eentje. Je mag zeker trots zijn. Wat denk je? Vond je het moeilijk?
2: Ja.
1: Het waren moeilijke vragen.
2: Ja, het worden moeilijke vandaag. Ja, ja, inderdaad. Met dat knipperen.
1: Ja, maar heb je het plezier gehad?
2: Uiteraard.
1: Ja? Ja.
2: Uiteraard.
1: Oké, dat is goed.
0: Dat was duidelijk.
1: Rosita, jij bent al de hele tijd aan het wachten op een prijs, hè?
2: Inderdaad. Ik ben benieuwd
1: ja,
2: wat dat gaat
1: jullie
2: zijn.
1: Mogen eigenlijk met 2 op rijvaardigheidscursus. Het café ligt hier helemaal plat. Rosita, gaat het leuk worden?
2: Ik denk van wel.
1: Is het nodig, denk je?
2: Als ik de vragen zie, ja.
1: Hilde, dikke merci om jou in te schrijven. Ik vond het heel leuk om
2: heel
1: langs te komen.
2: Heel graag gedaan en bedankt om langs te komen. Het was ons een waar genoegen.
1: Voilà.
0: Ja, heel
1: en we gaan nog wat verder lachen. Elke dag telt
3: voor 2. Radio 2 Spits. Ja.
1: Ik zie het
0: is, is zeker dat ze alleen koffie gedronken hebben daar in dat café.
1: Cola zerootjes, cola zerootjes staan hier voor mijn neus.
0: Oké, okay. Dit is Like Me.
1: Je hebt vele groeten, hè?
0: Yo, terug.

0: Lacht. Like Me Cast, er komen maar liefst twee nieuwe castleden bij voor de zevende reeks. Scout Di Bono en Lina Bertels zullen de cast vervoegen. En bij ons, ja. Sabine.
1: Dag David.
0: Hallo, mooie dag weer vandaag.
1: Ja, nu niet meer hè.
0: Tot gedaan.
1: Ja, het is aan het regenen. Mm-hmm. Ja, een regenzone trekt van noordwest naar zuidoost. Dus de komende uren krijgen we nog wat regen in het centrum. En zeker ook in het oosten en het zuidoosten van het land. Pas na middernacht zitten we daarachter met de opklaringen. Dus in de loop van de avond en de eerste deel van de nacht eigenlijk krijgt het westen van het land al die opklaringen. En dan volgt ook de rest van het land. Er kunnen nog een paar buitjes vallen, maar dat is heel lokaal dan. En temperaturen die zakken naar zo'n 11 of 12 graden. En dan morgen wisselvallig, dat wil zeggen geregeld wat zon, ook opklaringen. Maar in het noorden van het land toch wat meer wolken en misschien een lokale bui. Maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog morgen hoor. En dan zeker na de middag, want dan krijgen we geregeld wat zon, afgewisseld met stapelwolken. In de Ardennen misschien van begin van de dag ook nog een beetje gemiezer. Maar na de middag wordt het overal toch redelijk mooi. Met maximaal tot 19 of 20 graden, misschien lokaal wel een 21 graden. Aan zee wel een vrij krachtige wind, dus dat maakt het daar wat koeler. En dan voor zaterdag starten we met veel zon, wat hoge sluierwolken. In de loop van de dag wat meer lagere wolken ook. We gaan naar 21 graden. En zondag hebben we een volgende regenzone. Dus eerst regen vanaf het noordwesten. En dan in de loop van de dag wordt het opnieuw droog met opklaringen. En temperaturen dan rond zo'n 20 graden. Maandag is een rustige start van de week met misschien een lokale bui, meer niet. Dinsdag ook nog rustig, maar wel grijs met mogelijk een beetje gemiezer. En dan voor woensdag en donderdag, mooi najaarsweer.
0: Oké, okay, dankjewel daarvoor.
2: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij. Radio 2. Radio 2 Spits.

Paul McCartney en Michael Jackson. Komend weekend staat Radio 2 helemaal in het teken van Michael Jackson trouwens. We gaan ook op zoek naar de ultieme drie van Michael Jackson. Radio

0: of 2. 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
1: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
2: Kan je nog lang lezen?
1: Denk het wel. Hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
2: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
1: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij de tijd!
4: Op 20 september is het Autoloze Zondag in Brussel.
5: Volgende halte, 50 jaar metro.
4: Kom het met ons meevieren en herontdek hoe leuk het is om te wandelen, fietsen, steppen of je anders te verplaatsen in een rustigere stad. Waar je helemaal op adem kan komen.
6: Info en programma op weekvandemobiliteit.brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
7: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
8: Verdomme, kieken, hou op met die flamme grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: En lukken we van die spijker, zegt...
9: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
10: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Ja, de King of Pop is helemaal terug. Dankzij de succesvolle biografische film Michael wordt zijn muziek opnieuw massaal beluisterd. Welke 3 songs zijn volgens jou de allerbeste? Laat het ons weten via VRT Max voor het Radio 2 Michael Jackson weekend.
12: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze werd 90 jaar. En de voorraden zoet water op aarde blijven dalen. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee. En ze was ook veel op de theaterplanken te zien. Alain de Korte met een overzicht van haar carrière.
13: Chris Bonny, haar echte naam was Christian Slagmulder, begon haar carrière in het theater in Aalst. Maar al snel volgde er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze aan de zijde van Sen Roufaar de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
14: Je staat omdat je naar hier bent gekomen, om ons dat te vertellen.
13: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simonneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
15: Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
16: In ieder geval, meneer Toertjes, gegaal verschiet.
12: Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf begin 2022 en lag daarna 2 maanden dood op zijn bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen gestorven is. Ze ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde. Daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren aan het onthouden van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg. Daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. CD&V stelt tijdens de begrotingsonderhandelingen een indexsprong voor werklozen voor. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zouden stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de Christendemocraten 100 miljoen euro opbrengen. CD&V-voorzitter Sammy Mede wil niet raken aan de index van werkenden en gepensioneerden. Dat zei hij in het parlement.
17: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken

0: en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
1: In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen is zwaar gewond. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening met het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De militaire oefening is stilgelegd. De wereldwijde voorraden van zoetwater nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. In 2025 waren de grondwaterstanden in Centraal- en Oost-Europa bijvoorbeeld erg laag. Maar wereldwijd is er dus ook alsmaar minder zoetwater op het land, in de bodem, in de rivieren en ook sneeuw en gletsjers. En er zit relatief meer water in de oceanen en in de atmosfeer. Waterwetenschapper Marjolein van Op.
2: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
1: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht rond 12 graden. Morgen wolken en opklaringen, maar grotendeels droog en het wordt tot 21 graden. En ook zaterdag is het zacht met regelmatig zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel, Peggy. En het zou me niet verbazen mocht Mona nog altijd in dat café zitten bij die 2 toffe vriendinnen daar.
4: Nee, ik ben daar stiekem moeten wegslijpen, want anders ging ik daar nog de hele avond zitten. En ik moet morgen weer vroeg op.
3: Verstandig.
4: En ik moet in de file gaan staan ook.
3: Ah,
4: hè.
3: Ja, daarmee.
4: Niet
3: ja,
4: te vergeten.
3: Waar staan die allemaal, Mona?
4: Rond Brussel op de Buitenring. 3 kwartier filegolven daar tussen Tervuren en Wemmel. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring aanschuiven. En op de R22 Woluwedal. Op de binnenring 1/2 uur filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland 3 kwartier bij van Sint-Anna Linkeroever tot in Bordjerhout. Richting Gent 20 minuten bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Maar verder nergens meer dan 1 kwartier bij. Bij Lokeren gaat het moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17. Daar is een ongeval gebeurd. Verder enkel kleine vertragingen en tussen Dendermonde en Londerzeel of Opwijk komt het treinverkeer opnieuw op gang.
3: Oké.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2. Radio 2 Spits.
5: David van Oetegem.
3: En die Hilde en Rosita waren zo blij met hun prijs. Ja, een verkeersvaardigheidscursus. Ze gaan zich amuseren. En ben jij ooit al eens geghost geweest na een sollicitatie? Niet tof. Waarom laten sommige bedrijven plots niets meer van zich horen? We hebben het straks nog over in Radio 2 Spits. Goedemiddag.

0: Cool and the Gang met Fresh. Ja, er hangen parachutisten in bomen in Hechtel-Exel. De burgemeester heeft daar het medisch rampenplan moeten afkondigen. Jan Dalemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Sorry voor mijn stem, die is niet zo goed, maar ik ga toch proberen te antwoorden.
0: Ja, want u bent die burgemeester. Uw stem laat het een beetje afweten door alles wat er is gebeurd al vanmiddag.
1: Nee, zoals u weet hebben wij ook afgelopen weekend Sanical Airshow achter de rug. En er is ook wel het een en ander gebeurd. Ik heb de voorbije dagen een beetje te weinig geslapen en dat slaat meestal op mijn stem.
0: Ja, ik begrijp het. Ja, we hoorden daarnet het ook al in het radionieuws, hè, dat er al 5 gered zijn van die Nederlandse parachutisten, militairen, die in bomen hingen van een bos, geloof ik. Hoeveel moeten er dan nog gered worden? Want het ging om mogelijk 14 parachutisten.
1: Ja, er was in het begin van het ongeval was er een beetje een verwarring. Men dacht dat het over 14 parachutisten ging. Maar uiteindelijk bleek het er toch 5 te zijn.
0: 5. En die hingen allemaal aan dezelfde boom? Of,
1: Nee. Ik ben ter plaatse geweest. Die hingen allemaal in verschillende bomen. Er is al 2 dagen een oefening vanuit Nederland. En er zijn 100 parachutisten neergedaald de voorbije dagen in Hechtel-Exel op het militair domein. Ze moesten allemaal landen op een open terrein. En ze zijn een beetje door de wind een beetje afgedwaald. En zo in de bossen terechtgekomen.
0: Door die windstoot. En hoe heeft de brandweer hen dan kunnen bevrijden?
1: Ja, dat was een heel moeilijke opdracht, omdat men kan ook niet met machines in de bossen geraken. Er is echt met ladders gewerkt en met mannen die in de bomen geklommen zijn om zo de mannen te redden, de parachutisten.
0: Ja. Hoe uitzonderlijk is zo'n incident? Heb je met militairen kunnen spreken daarover?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben ondertussen 14 jaar burgemeester en de voorbije 14 jaar heb ik dit nog niet meegemaakt. Ik weet ook niet, want die oefening is het 3e jaar op rij, dat de Nederlandse Defensie dit organiseert hier op de terreinen van Hechtel-Exel. Dus ze waren toch wel een beetje, ze kenden toch wel een beetje de omgeving, maar het waren niet alleen Nederlanders. Want van de zwaar gewonden was er 1 Amerikaan en 2 Duitsers. Mm. Dus het was echt een internationaal gezelschap.
0: Was er een waarschuwing van die windstoten?
1: Nee, ik weet het niet. In die zin dat wij als gemeente daar niet bij betrokken zijn. Dit is iets van Defensie. En ik ga ervan uit dat ze altijd de meteo goed op de hoogte houden, maar ik denk dat het te maken heeft met een plaatselijke windstoot die even heeft plaatsgevonden.
0: Oké, opvallend incident toch deze namiddag, waarbij u dus even het medisch rampenplan heeft moeten... Is dat al afgeblazen ondertussen?
1: Ja, inderdaad. Om 11:30 is het medisch rampenplan aangekondigd. Okay. En ik denk een anderhalf uurtje geleden is het afgeblazen.
0: Voilà. Heel goed. Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Exel. Dankjewel om even aan de lijn te komen en verzorg uw stem, hè.
1: Dankjewel.
0: Okay. Dag. Dag.

Teddy Swims, Break Up in Reverse. Onze Red Dragons hebben de touwtjes stevig in handen in hun wedstrijd op het EK volleybal op dit moment tegen Servië. Luisteraar Fred Lanois uit Buggenhout is het ook aan het volgen terwijl hij naar ons aan het luisteren is. Dat is de beste combinatie, Fred. Blijf dat vooral doen. België 2-0 voor, dus ze zijn inderdaad goed bezig daar. En dit zijn de fixkes.

0: Nou, nu is het met swipen naar links of rechts. En vroeger was de aanvragen. Fixkes. Radio stilte na een sollicitatie, dat is frustrerend. Misschien zelf ook al eens meegemaakt. We hebben er straks over.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het.
5: Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
5: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
6: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Haarelbeke, Bornem en Lebbeke.
7: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
9: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, graag iets Japandi.
11: Ibiza.
10: Ruim.
11: Ja, niet te groot, hè.
10: Kleurrijk.
11: Ja, met veel beige.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
12: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
13: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
14: En ik nog een boterhammetje.
13: Of een nieuwe gaming-laptop.
14: Ja, allee, kom, we zijn weg.
13: Ah, nu heb ik u, hè.
15: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
16: Kijk op excellent.be.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
19: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
19: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hey, echt mijn aandacht.
19: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
20: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
21: En voor mijn pensioen?
22: Tweede of derde pijler, juffrouw?
21: Wat lief?
22: En hebt u een VAPZ?
21: Wat?
22: Wat is een VAPZ, juffrouw?
21: Ik weet niet.
20: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
21: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
20: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
15: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Natalia. Higher Than The Sun. 2 op de 3 werkzoekenden wordt geghost na een sollicitatie. Ze krijgen niks meer te horen. En dat is erg frustrerend, die radiostilte. Dat is ook nieuws vandaag. 3 op de 10 krijgen ook geen uitleg na een test. Wouter Torfs, goedemiddag.
1: Goedemiddag, David.
0: Jij stond jarenlang aan het hoofd van Schoenentorfs, nu voorzitter van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. Ja. Heb jij ooit sollicitanten geghost?
1: God, David, nee, persoonlijk zeker niet. Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat ik zelf niet meer moest antwoorden op brieven van sollicitanten. Maar aan de andere kant maakten wij bij Torfs toch echt wel een punt van dat iedereen een antwoord kreeg als die solliciteerden. Mm-hmm. Nu zeggen dat wij altijd iedereen hebben beantwoord, dat zal wellicht ook niet juist zijn. Ik heb zelf ook ooit rechtstreeks de feedback gekregen van een sollicitant dat hij geen antwoord had gekregen. Dus ja, dat kan gebeuren, spijtig genoeg. Maar 2 op 3 is ontstellend hoog, hè?
0: Ja, dat is veel, hè? En je hoort dan ja, tijdsgebrek, we kunnen niet iedereen beantwoorden, het zijn er soms gewoon veel te veel. Is dat een goed excuus?
1: Nee, dat is geen goed excuus. Het klopt natuurlijk wel dat voor sommige vacatures dat je misschien 200 brieven krijgt en dat je dus inderdaad 199 of 190 mensen een negatief antwoord moet geven. Dat klopt. En dan is het wellicht ook niet meer mogelijk om iedereen een persoonlijk antwoord te geven en te motiveren waarom die persoon niet is gekozen. Maar zonder meer niks laten horen is een schande, vind ik.
0: Maar dus gestandardiseerde antwoorden zijn dat dan, veronderstel ik, als er zoveel zijn.
1: Ja. Dat zal vast gebeuren, ja.
0: Mm-hmm. Of geen antwoord is toch ook een antwoord,
1: nee,
0: hoor ik soms ook wel eens zeggen.
1: Ja,
0: waarom moet er altijd zo gepamperd worden? Ik bedoel...
1: Maar dat is toch een elementaire vorm van beleefdheid, David, dat je iemand die de moeite heeft gedaan om een sollicitatiebrief te schrijven een antwoord geeft.
0: Ja.
1: Moet ook bedenken, stel je maar eens voor dat je dat 10 of 20 keer voor hebt. Wat doet dat met een mens in zijn goesting om nog verder te solliciteren? Hè?
0: Mm-hmm, inderdaad, ja, je stikt er energie in, dan verwacht
1: natuurlijk,
0: je ook een eigen antwoordje terug. Een fatsoenlijk antwoordje, dan even, of een fatsoenlijk standaard antwoordje, dat kan ook. Iets helemaal anders, Wouter, maar je hebt iets heel tofs gedaan vandaag ook.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Dat is heel toevallig. Ik heb het geluk gehad dat de koning mij in juli, ter gelegenheid van Nationale Feestdag, een adellijke titel heeft toegekend, die van baron. En dan moet je natuurlijk een aantal formaliteiten ondergaan en protocol ondergaan, opdat alles werkelijk realiteit zou worden. En vandaag ben ik geroepen op het ministerie van Buitenlandse Zaken, want daar zetelt de Raad voor de Adel. Mm-hmm. En heeft de griffier van die raad mij alles concreet uitgelegd wat er mij het komend jaar te wachten staat. En andere mensen ook natuurlijk.
0: En je hebt een wapenschild en een spreuk moeten kiezen, toch?
1: Wel, dat moet ik nog doen.
0: Dat moet je nog doen.
1: Ik heb al een dik boek meegekregen waarin de adellijk, of mensen die een titel hebben gekregen van de voorbije 10 jaar staan, en daar kan ik inspiratie uit putten voor mijn eigen wapenspreuk. Maar ja, ik denk wel dat ik iets zal doen in de richting van... De richting zal toch zijn het feit dat Torfs 10 keer is verkozen tot beste werkgever. Mm. Ik geloof heel erg in leiderschap vanuit het hart, dat je goed moet zijn voor de mensen, dus zal wel iets in die richting zijn.
0: Dus goed voor de mensen en iets met schoenen ook. Erin. Misschien
1: ook misschien. Iets goed.
0: Oké, dikke proficiat, baron.
1: Dank je wel.
0: Wouter Torfs moet u noemen, heb ik de indruk. Oké, goed. Goedemiddag nog. Dank je wel.
1: Goedemiddag, David. Dank je wel. Dag. Dag.

0: Judith, you did not sign up for this.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt.
3: Hassens, tijd voor 14 nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel met Lennart Segers. In Overijse heerst ongerustheid over een terrein waar mogelijk bouwafval opgeslagen zal worden. Het gaat om een landbouwgrond in Terlaneveld waar een aannemer het puin dat afkomstig is van wegenwerken wil stockeren en ook vermalen. En bij dat proces kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen, waarschuwt buurtbewoonster en huisarts Jamila Timmermans.
4: De bedoeling is om daar betonpuin en asfaltpuin niet teerhoudend, dat is wel een verschil met teerhoudend, en ook mengpuin te crushen en te breken en te zeven gedurende 3 jaar. En dus daar komt kwartstof bij vrij. Dat is dus in groep 1 geclasseerd als kankerverwekkend. En bovendien ligt het ook vlakbij een school. Daar is nu in Kamp Kwadraat, dat is daar in vogelvlucht op 550 meter van, een basisschool.
3: Buurtbewoners hebben hun stemmen laten horen tijdens de gemeenteraad in Overijse eerder deze week. Ze kunnen nog tot en met 21 september bezwaren indienen. In het Busselenbergpark in Anderlecht is dinsdag een dode gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, aangebracht met een mes. De politie kon snel een verdachte oppakken. Het parket onderzoekt de exacte omstandigheden. In Bierbeek is een schuur met hooi volledig uitgebrand deze namiddag. De rookpluim van de brand was zelfs in Leuven te zien en hing deels over de E40 langs Bierbeek. De brandweer kreeg het vuur onder controle en kon zo ook de boerderij ernaast redden. Walter Franks van de politie.
5: Ja, er zit zoveel hooi in dat de enige oplossing is om dat gecontroleerd te laten uitbranden. Dus ja, de brandweer kan ook niks doen. Hè. Mocht je daarop gaan blussen, dan krijg je echt een zwaar milieuprobleem. Dus het is beter deze strategie aan te pakken. Hè, voilà.
3: Er zijn bij de brandweer 2 varkens en 2 kalveren gestorven. In Klein Rijssel, een buurt vlakbij het provinciehuis in Leuven, mogen geen woningen gebouwd worden. De provincie weigert de omgevingsvergunning voor het project van Community Land Trust en de stad Leuven. Het gaat om 9 huizen waarvan de grond eigendom blijft van de projectontwikkelaar, waardoor de verkoopprijs lager dan normaal ligt. De weigering is opvallend, want alle adviezen, ook die van de eigen provinciale administratie, waren positief. Community Land Trust wil nu in beroep gaan. En in Rillaar is een man uit Kortenaken gisteravond op de vlucht geslagen voor een politiecontrole. Tijdens de 10 minuten lange achtervolging ging hij de ene overtreding naar de andere. Uiteindelijk reed hij zichzelf vast in een zandweg. Daar testte de man positief op cocaïne. Het is al het tweede drugsincident in Rillaar op een week tijd. De man zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingetrokken. Vanavond en vannacht minimaal om 12 graden. Morgen wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer nieuws uit Vlaams-Brabant en Brussel in de app van VRT Nieuws.
6: En ook goed nieuws voor de Red Dragons, want die hebben hun wedstrijd tegen Servië gewonnen. Hebben we zo pas gezien. Ja, ze gaan dus naar Turijn, wisten we al, voor de 8e finales. En hun tegenstander wordt nu nummer 3 uit Poelen A. Dat gaat nog tussen Tsjechië en Griekenland. Die wedstrijd is nog bezig. Het hangt ervan af wie daar wint. Mona, waar zit jij op dit moment ondertussen al?
7: Ah wel, ik ben er even afgereden in Erpenmeren en ik heb mij aan de kant gezet hier op die grote steenweg. Hè?
6: Heel goed, om eens goed te kunnen kijken naar de files, waar staan ze?
7: Ja, rond Brussel op de buitenring, daar 3 kwartier filegolven tussen Tervuren en Groot-Bijgaarde. Daardoor gaat het ook traag op de A201 tussen de luchthaven en de ring. Vanuit Brussel ook tussen Zaventem en de ring en op de R22 Woluwedal. Op de binnenring 1/2 uur filegolven tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 35 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen nergens meer dan 1 kwartier bij. Bij Lokeren gaat het moeizaam op de N47 ter hoogte van de E17. Daar is een ongeval gebeurd. Verder enkel kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.
8: Vlaanderen vakantieland. Zoveel vakantie, zo dichtbij.

0: Eva Max, Kings and Queens. Straks gaan we nieuws raden aan de hand van twee reacties. Maar Alanis Morissette komt er ook eerst nog aan.
1: It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
8: Recupel.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: Blijven meezingen, Mona. Blijven meezingen. Ja, je was zo mooi aan het meezingen in de auto.
1: Ja, maar het is ook wel een heel leuk liedje, hè?
0: Ja, toch? Alanis Morissette. Actrice Chris Bonny is overleden. We hadden een emotionele Kader Gurbus aan de telefoon daarover, die ze gisteren nog had gesproken. Wouter Torfs is zijn spreuk en wapenschild aan het kiezen, want die is baron geworden. En de Red Dragons, daarnet gewonnen van Servië met 3 sets op het EK volleybal. Dat nieuws hebben we al gehad. Maar we hebben het over nog meer dingen gehad vandaag. Probeer het te raden aan de hand van 2 reacties. 078 35 32 34. Onze verkeerskandidaat zit al klaar in de auto. Mona, ja. Ze was in Laarne bij 2 toffe madammen in hun stamcafé om de verkeersquiz te spelen, nu onderweg naar huis. We zoeken een goede tegenstander voor jou, Mona. 078 35 32 34. Wie wil meedoen? Goedenavond, met wie?
2: Hallo?
0: Hallo?
2: Ja, met Axel.
0: Axel, de vrachtwagenchauffeur?
2: Inderdaad. En waar zit... de man die op pensioen is van 1 juli. Maar je ziet waar hem nu zit.
0: Ja, waar zit je nu?
2: In mijn camion.
0: Dus helemaal nog niet op pensioen, met andere woorden.
2: Ja, je kan flexijob,
0: er, je kan er geen afscheid van nemen. Het is zo, maar het is tof om een vrachtwagenchauffeur te zijn, toch?
2: Inderdaad.
0: Voilà. Oké, we gaan proberen. Mona zit ook klaar, hè?
1: Ja, ja. Ik zit helemaal klaar.
0: Alright.
2: Allee dan,
0: zegt Axel.
1: Laat maar komen.
0: Oké, eerste reactie komt van Patricia Peters. En Patricia schrijft: toen de hulpdiensten vroegen wat er precies gebeurd was, kwamen ze uit de lucht gevallen.
2: Ja, dat denk ik wel dat je dat weet, hè.
0: Axel weet het al meteen. Ja. Mona?
2: Ik ben op de...
0: Heb jij een idee?
1: Nee, er is iemand uit de lucht gevallen dus.
0: Ja, Mona is met andere dingen bezig geweest. Ze heeft wel een goed excuus. Maar ik zal nog een tweede reactie geven van Jeffrey van den Bemde. En Jeffrey zegt: moeder natuur is de baas en niemand anders.
2: Inderdaad.
1: De windhoos. Oei, sorry.
0: Nee. Er was een windstoot, zal ik maar zeggen. Maar Axel, zeg maar, wat is het nieuws?
1: Ja.
2: Ik denk dat er een 5 à 6, eerst dachten ze 14 parachutisten, in de boom zijn beland met een oefening in Hechtel in Polsburg.
0: Het ging inderdaad over die parachutisten helemaal goed, ja. In Hechtel-Exel zijn meerdere militairen gewond geraakt nadat minstens 5 van hen een militaire oefening in de bomen van een bos waren beland door die oefening. Eerst was er sprake van 14. Je hoorde de burgemeester daarnet misschien ook al in Radio 2 Spits.
2: Die heb ik gehoord, want hij had het aan zijn stem, zei hij.
0: Ja, hè, hij had een beetje stemproblemen. Had niks te maken met die oefening van de militairen. Maar goed, de groep zou door een felle windstoot van de geplande landingszone zijn afgedreven. Maar goed, ze kwamen een beetje uit de lucht vallen, inderdaad, toen de hulpdiensten vroegen wat er was gebeurd. En Frederik Litaar, die zegt nog: ga daarmee naar de oorlog. Ja, het waren militairen in opleiding, kan gebeuren natuurlijk. Hopelijk.
2: En wil het nu toevallig zijn, David, dat ik daar op 1 kilometer van af ben.
0: Ah, echt?
2: Ja, ik ga eens kijken of
0: ze
2: nog hangen, maar ik denk het niet.
0: Nee, de burgemeester zei ook dat ze bevrijd zijn uit de boom. Er zijn nu trouwens nieuwe beelden op hln.be die tonen hoe de brandweer die weggeblazen paras, zoals ze nu genoemd worden, moet bevrijden uit de bomen. Dus je zal daar niet te veel meer van zien. En laat ons hopen dat het goed komt met die gewonde militairen natuurlijk. Axel, een punt voor jou. En Mona, ook voor jou een veilige terugrit naar huis.
1: Ja, dankjewel.
0: Tot morgen.
1: Hè.

Zo, 1, 2, 3. Radio 2. Anderlecht heeft niet kunnen stunten tegen Lyon in de Europa League. De voorspelling van Niels de Stadsbader gisteren in Radio 2 Spits is uitgekomen. Vanavond speelt Union, de tweede Belgische club in de Europa League, tegen de Tsjechische Pilsen. Ook die wedstrijd is te volgen op VRT Canvas, aftrap op 9 uur. En Jade en de Belgen gaat vanavond over familieclichés. Van overbezorgde ouders tot lastige schoonmoeders, gênante onkels, verplichte familiefeesten, je kent dat wel. Vanavond om 9:15 op Play te zien. Of misschien heb je wel zin in een bijbeldrama. Dan kan je Exodus Gods and Kings bekijken. Op VTM 3 is dat een bijbeldrama van Ridley Scott. Schijnt goed te zijn. Over Mozes, die de vondeling wordt gelegd. En dan zijn volk uit de slavernij uit Egypte leidt naar het beloofde land. Waarom niet? Aan jou de keuze. Voetbal, familieclichés of de Bijbel. Of gewoon naar Radio 2 blijven luisteren. Kan ook. Misschien wel de beste keuze. Nog altijd Stef Bosweek in Radio 2 Olala. En Radio 2 Relax. Ah, daar kan ik ook zo van genieten. Maar eerst ABC Noemer.

hier nog een berichtje gekregen van Erna van Miegem uit Aartselaar. Ze zegt, in Duitsland is het wereldkampioenschap kajakpolo... Nee. Iemand zegt nee. Is dat Stef Bos? Bent u Stef? Ja, waarom mag ik niks over het WK kajakpolo zeggen van Stef Bos? Ja, hij zit daar te gesticuleren achter een studioraam. Dat is voor straks blijkbaar. Maar nee, Erna, die vindt dat we daar toch ook iets moeten over zeggen. Ja, waarom zegt daar niemand iets over op de radio, zegt ze? Is toch WK kajakpolo in Duisburg, in Duitsland? En dat klopt helemaal. En voor het eerst zelfs een dames.

0: Mobiliteit.Brussels. Een boodschap van Brussel Mobiliteit.
1: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
2: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
3: Zwijg, Kieke.
1: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in. En maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC de Kampioenen.
2: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
3: Verdomme, Kieke. Hou op met die flabbergap.
1: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Likken we van die
4: smijgezicht. Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
1: 35 jaar FC de Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
5: Nu kunnen we samen lezen.
1: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
6: Kan jij nog lang lezen?
5: Denk het wel.
1: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
6: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
5: Gezellig, hè?
1: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedicht!
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
7: Eindelijk is het zover. De one and only Stef Bos in de studio na 6:00. En jouw favoriete lied van Stef vraag je aan via VRT Max.
8: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
7: Het is 6:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze werd 90 jaar en de voorraden zoet water op aarde blijven dalen. Actrice Chris Bonny is overleden. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films, zoals Het gezin van Pamel en Wij heren van Zichem. Ze stond ook veel op de planken in het theater. Toch zal ze vooral herinnerd worden voor haar rol van Yvette, 15 jaar lang in de VRT-soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans.
9: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
10: Wat is dat allemaal?
9: Maar enfin, Frank, doe iets. Zou dit de eerste keer zijn, hè, dat jij uw belofte niet nakomt?
10: Zij mogen gerust. In ieder geval, meneer Toertjes, gegaan verschiet.
7: In de Kamer is deze namiddag het parlementair jaar geopend. De eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf suggesties.
11: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
12: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
13: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
7: Premier De Wever riep zijn coalitiepartners op zich niet van de wijs te laten brengen.
14: Sommige politieke strekkingen zullen de komende weken alles doen om deze sanering te demoniseren en de bevolking daartegen op te zetten. Dat is eigenlijk vandaag al begonnen en dat is uiteraard uw democratisch recht. Maar ik roep alle constructieve politieke krachten op om zich daardoor niet te laten beïnvloeden, laat staan te verlammen.
7: Over iets minder dan een maand moet premier De Wever zijn begroting voorstellen in het parlement. Milieuorganisatie Greenpeace heeft actie gevoerd aan het federaal parlement. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. De organisatie verwees op een spandoek naar de extreme hitte en de droogte van de voorbije zomer. En een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat de wereldwijde voorraden van zoet water blijven afnemen. Een evolutie die al meer dan 10 jaar duurt. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land, in de bodem en in rivieren. Waterwetenschapper Marjolein van Oppen.
15: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
7: Op het Koninklijk Paleis in Brussel heeft de koning 12 landgenoten ontvangen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Onder hen was ook pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten en haalde samen met de scouts van Grimbergen al €250.000 op voor hulp aan Oekraïne.
16: Een Oekraïense dame in Gent
5: die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleren, naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus

0: 300-400 kilometers boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
1: En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. En dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep. En dat levert een iets haalbaardere tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond worden de laatste poelenmatchen gespeeld. En dan weten we tegen wie de Belgen zondag of maandag spelen. Vanavond zwaar bewolkt met regen, morgen wolken en opklaringen, maar meestal droog en tot 21 graden. En ook zaterdag is het zacht met regelmatig zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel, Peggy. 4 over 6. Goedenavond. 190 kilometer file. De buitenring rond Brussel, 3 kwartier filegolven tussen Wezenbeek en Wemmel. Op de binnenring 1.5 uur tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen nergens meer dan 1 kwartier extra. Op de E411 naar Luxemburg is er door werken bij Name 1.5 uur file. En elders zijn er kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.
3: Radio 2, olala.
4: Alles over muziek van bij ons.
3: Kim de Brie.
2: Stef Bos is 65 geworden. Dat kunnen, dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Heerlijke man, topzanger en sublieme verhalenverteller. We zijn helemaal klaar om aan zijn lippen te hangen vanavond.

0: la la la la la la la. Oh la la.
1: TC Matic, oh la la la. Met Stef Bos als achtergrondkoortje, want hij is hier al, jongens.
2: Radio 2, oh la la lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
1: De enige echte en proficiat met die 65ste verjaardag.
0: Dankjewel, Kim. Dit is eigenlijk de eerste, jij bent de eerste bij wie ik dat vier. Ik had afgelopen zomer, ik denk van 65, ik ga daar geruisloos voorbij.
1: Ja, want 12 juli was de dag, hè?
0: Ja, en toen was ik met mijn dochter op pad en that's it.
1: Maar het is zo'n bijzondere verjaardag, dus daarom een Stef Bos week bij Olala krijgt niet iedereen, hoor.
0: Nee, dit is de eerste keer dat me dat ook overkomt.
1: Kijk, daarvoor moet je...
0: En ik laat het mij wel gevallen. En
1: voilà, bij deze. Er zijn al pareltjes aangevraagd de voorbije dagen, Stef.
4: We gaan er meestal aan voorbij, opgejaagd door weinig tijd. Kijken we alleen vooruit.
1: We vergeten soms te dromen.
4: We zien niet meer wat we verliezen.
1: Was de favoriet van Brigitte Bernaert uit Assen.
4: In de richting die we kiezen.
1: Hebben we ook nog deze gehad?
4: En ik stroom door de eeuwen heen langs een stad.
0: Dat stemmetje.
4: En alleen verlies ik mezelf.
1: Ja, De rivier is een lied waar Alain Pieter Arends uit Gent mee zwemt. Zelfs.
0: Is het echt?
1: Ja. Met waterdichte oortjes, de rivier, maar ook omwille van de prachtige tekst. En Jessica Thibault uit Destelbergen koos deze.
5: Ik heb een goddeloos geloof.
0: Ja,
5: en ik hou uiteraard. Van elke vrouw. En misschien ben ik
0: het lijkt net of ik kwaad ben in dat nummer. Hè. Als, ik het nou zing, is het alleen maar liefde. Zo van, papa, ik lijk... En nu heb ik zo, papa, ik lijk steeds meer op jou. Dat is... Al ik stond dat in te zingen in de studio in Herend, hier bij Leuven, met Roland Verloven als producer. En die zei, geef hem maar een goede lap op. Hè? Dus ik ging in dat nummer. Maar ik dacht achteraf, maar dat was ook mijn temperament, denk ik toen. En waar ik nu ben, dat is het lekker aan 65 worden.
1: Die
0: stem, wordt wat lager.
1: Ja, meer draagkracht,
0: meer aanvaarding
1: en meer mildheid. Mooi, mooi, mooi. Heel benieuwd wat dat nummer wordt dat vanavond wordt aangevraagd. We zullen zien wat het wordt. Dus jouw favoriete lied van deze held hier, de meesterverteller Stef Bos. En waarom? Laat het nu maar even weten. Een berichtje via Radio 2 op VRT Max. Die app staat open.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ja, wat een duo, Ingeborg en Stef Bos.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Liefjes toen ook.
3: Ja, Amerikaans theater. 1989.
0: Zeker. En zo 19. Hebben we jou leren kennen hier in Vlaanderen.
3: Ja, levensveranderend moment heb ik me pas daarna gerealiseerd.
0: Echt het begin van alles.
3: Ja. Ik denk, Ingeborg had een duidelijk plan met haar creatieve leven. Die wilde een theatervoorstelling maken. Zij zag dat als een PR-ding. Door mee te doen aan de preselectie van Eurosong. Dat liedje, Lacher, door de wind. Had ik eigenlijk voor mijn moeder geschreven. Maar dat, ik was zelf nog niet aan het opnemen. Of nog niet daarmee bezig. Zij koos dat. En eigenlijk tegen de verwachtingen in, hoor. Want niemand had verwacht dat zij dat zou winnen. Zo Clouseau zat veel meer in de richting van Eurosong. En die avond won zij. En er was nog maar één zender in België. Dat was de BRT. Dus op het moment als je bij zo'n uitzending en iedereen keek naar, er was niks anders te doen, of je moest ook qua café gaan of iets, dan was je instant bekend natuurlijk. En zelfs al stond je erachter en liep je een beetje onnozel te doen en zo, toep, toep, toebidoua.
0: In de slipstream van Ingeborg.
3: In de slipstream. Ik heb altijd wel mensen nodig gehad in mijn leven, denk ik, die de kastanjes uit het vuur haalden. Peter van den Begin, Ingeborg, Giel, een jongen met wie ik die het eerste naar Antwerpen ging, naar de toneelschool. Ik was een beetje Sancho Panza, die achter Don Quixote aangaat. En op een gegeven moment, dan word je zelf Don Quixote.
0: Ingeborg wordt 60 binnenkort.
3: Ik weet het.
0: 15 oktober.
3: Ze gaat het vieren in Brugge. En ik kan er niet bij zijn, want ik speel in Stadskanaal.
0: Oh.
3: Ik had het wel willen. Ze schreef mij zo van Koen en Chris die zouden komen. En ze wilde iets doen met mensen die in haar leven belangrijk waren geweest. Maar ik, ja. Afspraken in het theater zijn bij mij tamelijk heilig.
0: Heilig. Ja. Maar je bent zelf 65 geworden deze zomer. Heb je al gekeken op My Pension?
3: Ja. Hoe weet jij dat?
0: Geen idee, het is een vraag.
3: Ja, wat mijn boekhouder zei, en ik had opeens zoiets van, ik ben eigenlijk nooit bezig geweest met leeftijd zo. Je voelt wel dat je ouder wordt, weet je, fysiek voel je een aantal dingen, maar in mijn hoofd word ik steeds jonger en anarchistischer. Tot spijt van mijn kinderen, want die zeggen, papa, gedraag je. Ik zeg, nee, dat is te laat voor papa. En toen zei mijn boekhouder, van ja, je pensioen gaat er wel aankomen. Ik denk, pensioen? Dat ik nooit. Zeker in mijn beroep. Nu blijkt het ook nog, Kim, dat ik een werkend leven heb gehad. Ik heb lesgegeven op de toneelschool. Ik was op een gegeven moment bij een theatergezelschap. Dus ik heb ook. Ik ben een zelfstandige, maar ik heb ook pensioen opgebouwd. Maar dat wist ik niet. Toen ben ik op die pagina gaan kijken. En toen denk ik, goh, mijn vader zou trots op me zijn.
0: Maar gaan we niet doen. Pensioen, dat kan niet, dat mag niet. Je hebt grootse plannen, Stef.
3: Ja, absoluut.
0: Letterlijk ook, met heel veel volk op één groot podium. Stef in symfonie.
3: Voilà.
0: En daar moeten we het dadelijk over hebben.

0: Venus and Flames, Hanging On, het is een geruststelling. Stef Bos gaat nog lang niet met pensioen.
1: Nee, dat is geen optie.
0: Oef.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Beestig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
7: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
6: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
8: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Backstage Producties stelt voor Hotel Mama. Een hartverwarmende voorstelling over generaties vrouwen. 1 vraag zet alles in beweging. Wat betekent het om moeder te zijn? Frances Leffenburen, Isabel van Hekken, Jits van Bellen en Silke Toré nemen je mee op een reis die je laat lachen, ontroert en je met een warm gevoel naar huis stuurt. Hotel Mama, tot en met december in Theater Elkerlik Antwerpen. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
11: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Radio 2.

0: maar geen bal op de tv, daarom luister je naar de radio. Want hier vieren we die verjaardag van Stef Bos natuurlijk.
1: Radio 2. Oelala.
0: Ik weet niet of je het beseft, Stef, maar prachtige woorden over jou hier de voorbije dagen van de collega's. Pure lof over jou als zanger, maar ook als mens. Zou er iemand zijn die Stef Bos niet graag ziet?
2: Tuurlijk. Anders zou het wel heel erg zijn. Die heb ik aan het begin van mijn carrière genoeg voorbij zien komen. In de kranten en zo. En dat is het lekker als je ouder wordt. Het maakt allemaal niet meer uit.
0: Sowieso Tom van Stiphout, jouw vaste gitarist sinds een jaar of vijf. Die was eergisteren hier. En Tom die heeft deze wens voor jou.
3: Ik wens Stef nog heel veel mooie concerten toe. Op plekken waar hij normaal niet zoveel komt. Waar een publiek naartoe komt die jou nog niet vaak live hebben gezien. En als ik daar dan af en toe mag bij zijn, prima.
0: Ja, en die wens komt meteen uit.
2: Ja.
0: Volgend jaar?
2: Kijk, Tom is een parel die jullie... We gaan het niet over mij hebben, maar over Tom natuurlijk. Nee, maar Tom is een parel die Vlaanderen eigenlijk niet zo goed kent. Rechterhand van Brian Ferry. Bij Milo, heel veel jaren getoerd. Is nu bezig met een paar Franse grote jongens. Die in Frankrijk echt zo, die speelden in de Olympia en zo. En weet je wat te gek is om met Tom te spelen? Maar dat is hetzelfde als met Jo Franke als producer. Dat zijn jongens die uitgesproken zijn. Vlaamse uitgesproken jongens, heel eerlijk. En hij zei inderdaad op een gegeven moment tegen mij... Allee, we moeten eens iets doen. Weet je, je speelt altijd in de theaters. En dat is meestal uitverkocht omdat dat in boekje staat. En dan gaan mensen... naar mij komen kijken. Je moet daar ook eens dat er andere mensen kunnen komen kijken. En dus die kwam vorig jaar met het idee om in het Koninklijk Circus te spelen, Cirque Royal in Brussel. Maar ik zeg, Tom, dat is een Franstalige zaal, weet je. Daar speelt geen Nederlands. Maar je moet dat doen. Ik zeg, je hebt gelijk. Dus wij dat doen, uitverkocht. En de eerste keer dat ik in Brussel speelde en me op mijn gemak voelde, want ik heb nooit iets met de AB gehad. En dat is een rockzaal, weet je. En ik ben van de verhalen vertellen. En het Koninklijk Circus is... Je komt de Efteling binnen, hè. Dat is ongelooflijk een mooie zaal. Uit 1850. En toen was het plan 2. Omdat ik met Dirk Brossé bezig was in het noorden, in Groningen, met het Noord-Nederlands Orkest. We doen het volgende project, is de Bozar. Dus wij staan in maart volgend jaar met groot orkest, met Dirk erachter, met wie ik goed kan, Bos en Brossé. Staan we in het Paleis van Schone Kunsten. Waar ik naar Pat Metheny ben gaan kijken en James Taylor. Dus...
0: Ja, en niet alleen daar, want Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Ja. Concertgebouw in Brugge. Cursaal Oostende. Capitool Gent.
2: Ja, een paar...
0: Ga je allemaal staan?
2: Ja, als je met zo'n groot orkest speelt, weet je, met een symfonisch orkest, dan moet je wel groot gaan. Want dan moet je niet in Beveren in Teveste gaan staan met 350 man dan.
0: Wat gebeurt er met de liedjes van Stef Bos door een symfonisch orkest gespeeld?
2: Toen we dat deden met het Noord-Nederlands, dat is een toporkest, moet je eerst iedereen aan je kant krijgen. Want ik ben een mensenmens. Ik kan niet zomaar binnenkomen als een soort artiest en van kust mijn kloten, ik kom wel mijn liedje doen. Dus ik moet voeling hebben met de muzikanten. En dat zijn er 80. Dus wat er gebeurde, is je zoekt in het begin. En ik ben natuurlijk toch op leeftijd, al 65. En ik zit al even in het vak. Dus ik ben ontspannen. Ik ben nooit gespannen voor ik opga. En dat heb ik in de strijd gegooid en heel veel liefde. En wat er dan gebeurt, dan stijg je zo ver boven jezelf uit dat je ergens met je vingertoppen de hemel kunt aanraken als je zingt.
0: En dat wil je zien en daarvoor bestel je die tickets nu op ticketkopen.eu. Radio.

Louds en Mr. Mister. Het is al 6:35, straks meer van Mr. Stefbos, maar eerst de weg op, want 120 kilometer file. De buitenring rond Brussel, 3 kwartier file, golven tussen Wezenbeek en Wemmel. De binnenring een 30 minuten tussen Ruisbroek en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent, 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 1 kwartier extra. Op de E313 naar Hasselt is er in Lummen hinder door een ongeval en elders zijn er kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 nog altijd niet toegankelijk voor het wegverkeer. Je luistert naar

0: En die tranen van goud.
1: Ja, ja, ja.
0: Over de tranen van Stef Bos is er ook al veel gezegd deze week.
1: De tranen?
0: Riet Muilaert, Jaco Bont, die zei gisteren nog dat jij al vaak gehuild hebt wanneer zij zingt.
1: Ja, dat klopt. De laatste keer was denk ik toen zij dat programma rond Lisbeth List deed. En zij kan... ik heb in haar altijd, toen ik haar tegenkwam op school... Ik heb daar een beetje les aan gegeven als ze in het eerste jaar zaten. Zo zij en Wannes van Capelle van het Zesde Metaal. En Mira en Hannelore Bedert. En de eerste keer dat ik haar zag zingen, daar zit een korrel op haar stem. En als je die een beetje in de richting zet, inderdaad van Lisbeth List of Greco of ja, dan krijg ik, dan word ik ontroerd.
0: Toelatingsproef. Studio Herman Terlink, later bij het Metropoolorkest. Die gaat aan haar voeten zitten. Tranen. Ben je emotioneler geworden met de jaren?
1: Goh, bij momenten. Ik denk wel eerlijker in mijn emoties. Vroeger kon een Amerikaanse film met het strijkersarrangement op het juiste plekje zo me ontroeren. Maar dan besef je achteraf, ik zat te huilen om niks. En als ik nu ontroerd word, dan moet het wel van iets echt zijn. Iets universeels, iets grotes.
0: Wanneer heb je de laatste keer gehuild, Stef?
1: Goh. Weet je, ik denk... Wanneer heb ik de laatste keer gehuild? Ik denk toen wij bij ons in het gezin, toen er een ongeluk gebeurde en onze kinderen waren erbij betrokken, en toen ik voelde, het gaat goed komen. Dat is ook interessant, hè? Dan begin je te huilen.
0: De opluchting.
1: Ja. En je kunt... Ah nee, de laatste keer was denk ik ook met de kinderen. Vind ik ook wel fijn dat ze mij zien huilen. Ik zat in een fotoboek te kijken van mij, van vroeger. En ik had een liedje gemaakt voor een plaat dat heette Vertel mij wie ik vroeger was. En ik zat daarna te luisteren. En toen moest ik opeens huilen. En toen mijn kinderen die keken naar mij, ik zei, maar dat zijn tranen van geluk. Weet je, maar leer maar om te huilen.
0: Die tranen van goud, hè, waar Aaron en Zoe net over zingen. Riet had sowieso ook nog deze wens voor jou.
2: Nog vele, vele jaren mooie liedjes maken. En vooral ook op een podium zijn zoektocht in het leven blijven delen met zijn publiek. Want hij beseft nog maar half wat een spiegel het is, wat een psycholoog, wat een filosoof en hoeveel zijn publiek eraan heeft. Dus Stef, blijf die zoektocht delen, alsjeblieft, met muziek en met verhalen.
0: Zeg je daarvan, Stef Bos?
1: Prachtig. Dat is wel wat ik zoek. Ik besef het alleen vaak niet. Ik ga een toneel op en... Ik heb niet een scenario, dikwijls. Zeker in wat ik nu doe. En Jochem Meijer, comedian uit Nederland, die zei laatst tegen mij toen ik kwam kijken, je moet af en toe met weer eens terug, als je een voorstelling hebt gespeeld, met mensen gaan praten. Want je weet niet half wat er in die zaal gebeurt.
0: Of naar Radio 2 komen, naar Olala.
1: Dus dan wordt het Radio 2.
0: Zo belangrijk ben jij. Zo belangrijk is jouw muziek voor de mensheid, Stef Bos. Knoop dat even in je oren.
3: Radio 2. Olala.
4: Radio 2.
5: Kinderbrief.

0: try to. Cresip, I would stay. Blijf vooral dicht bij je radio, want dadelijk is dan Gary Hager beter dan goed. Heeft hij het over Stef Bos? Natuurlijk, want over Stef Bos spreek je alleen maar in superlatief.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
5: Chipolatas, klinkt goed, hè?
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
10: Radio 2.
11: Radio 2.

0: goed. Beter dan goed.
1: Gary Hanger en Beter dan goed. En natuurlijk hebben we het dan over Stef Bos.
0: Nee.
1: Ja. Fantastische mens die je bent. Heerlijke verhalen verteller, topzinger, songwriter. De mensen hangen aan jouw lippen, Stef.
0: In de zaal. Maar we gaan. Ik had net jou beloofd. De loftrompetten zijn al genoeg geblazen deze week. Ik ga mezelf helemaal tot het nulpunt terugbrengen.
1: Waarom zou je dat doen?
0: Omdat je dan weer kunt beginnen en naar boven kunt klimmen.
1: Wel, misschien is dat wel interessant dan voor de mensen om te weten, want je straalt een ongelooflijke rust uit, hè?
0: Ja.
1: Heel zelfzeker, die Hollander, halve Vlaming.
0: Ja.
1: Maar ben je ooit onzeker geweest?
0: Heel lang. Dus om het daar maar op terug te brengen, je moet jezelf niet te veel relativeren. Ik zit nu pas eigenlijk echt goed in mijn vel, dat ik naast mezelf loop. Ik liep veel te veel voor mezelf uit. Dus er zit een enorme passie in mij. Ik loop net van het toilet hier naartoe. En er zit een zin in mijn hoofd. Dus dat is heel erg aanwezig. En dat doe ik verschrikkelijk graag. Dingen verzinnen. Bedoel, dan zit ik met jou te praten. En dan gebeuren er dingen in mijn hoofd.
1: En wat is die zin dan?
0: Het hoeft eigenlijk allemaal niet meer. Dus alles wat zal komen is meegenomen. Dat zat ik te denken. Daar zit ik nu in mijn leven. En dat is het fijne van ouder worden. Want je kunt ouder worden zien als een probleem. Maar ik zie het als een bevrijding. Ook van dat. De onzekerheid. Want als je begint. Ik begon 1989. 88 van school. Daar zat een stemmetje in mij. Ik kom uit een middenstandsgezin. Niet uit een creatief nest. Die zegt van. Hoor jij hier wel? Is dit eigenlijk wel iets voor jou? De mensen die klappen, menen ze dat wel? Bij wijze van spreken. En dat heeft tamelijk lang geduurd. Denk 15 jaar.
1: Toch wel?
0: Ja, dat ik voelde. En dan ben je meer bezig jezelf te bewijzen. En dat hoor ik ook als ik mezelf van vroeger hoor zingen. Ik zing boven mezelf uit. En nu, ook zoals ik hier zit, ben ik hier. Ik ben niet ergens anders. Ik heb geen strategie. Ik moet geen PR doen of zoiets. Ik vind het gewoon fijn om met jou te babbelen over het leven. En iets te horen van wat Riet of Tom of Mathieu en zijn
1: Ja, want dat is wat Tom van Stiphout, jouw gitarist, ook zei. Hè, van de Stef waarmee je praat, achter het podium, backstage.
0: Die staat ook op het toneel. Ja.
1: Zet hier een podium naast en dat is identiek dezelfde Stef. Die er. Maar is er dan niks van dat onzekere blijven hangen? Of toch ergens nog een klein beetje?
0: Nee, ik denk, ik heb heel veel lessen gehad toen ik jong was. Van Verminnen, van Raymond, van Ramses, met wie ik werkte, Boudewijn de Groot. Maar die zijn pas later, viel die frang. Ik weet dat Ramses op een gegeven moment tegen mij zei van, weet je, als je het podium opgaat, dan moet je, denk niet aan jezelf. Het gaat om het liedje. Het gaat niet om jou. Het gaat om het liedje. En het liedje, daar zit al heel veel in. Dus als jij niet te veel in de weg gaat staan, dan kun je gewoon zingen. En hij was de meest vrije zanger die ik ooit in mijn leven heb gezien in het Nederlandse taalgebied. En toen, ik denk rond mijn 40ste kon ik dat pas toepassen. Vanaf mijn 40ste ben ik op een podium, denk ik, klopt het.
1: Dat is eigenlijk een zilveren jubileum dat je kan vieren. 25 jaar vrijheid.
0: Ja.
1: Ondertussen.
0: En daarvoor was een leerschool.
1: Ja, voilà. En je bent onmogelijk samen te vatten. Dat is gewoon papa, Zuid-Afrika, gek zijn is gezond. Meneer Mengelmoes uit Samson en Gert, dat is zoveel, Stef. Maar ik vind wel, omdat je My Pension echt schaamteloos negeert, verwacht ik nog grote dingen van jou.
0: Ja.
1: Dus vertel ons straks waar de grote Stef Bos nog van droomt.
0: Oké. Okay.

0: mag
1: Ik hoop dat je ondertussen meegekeken hebt via VRT Max.
2: Oh, dat is ook beeld.
1: Tuurlijk.
2: Oh, nee.
1: Beeld en klank. En dan zag je Stef Bos helemaal losgaan op die Emma Heesters levenslang.
2: Ja.
1: Goed, leuk. Mathieu en Guillaume, de Troubadours, Stef Bos, die zijn hier maandag ook geweest. Hadden natuurlijk ook alleen maar lof voor jou. En ook nog deze wens voor jouw 65ste verjaardag.
3: Allee, een welverdiend pensioen, valassen, boeken toe. Nee, natuurlijk. Een leven vol muziek nog. Ik hoop echt dat hij blijft schrijven. En zodat wij kunnen meegenieten en dat het die man allemaal van levenswijsheid doorgeeft. Want hij is een beetje de filosoof die iedereen verstaat. Zo'n een filosoof aan het volk of zo. Zo ja.
4: Het enige dat misschien nog ontbreekt op het palmarès van Stef is een tour met Mathieu en Guillaume naar Zuid-Afrika.
3: Naar Zuid-Afrika ineens. Hupsa.
1: Sluit dat misschien aan bij die grote droom van jou, Stef?
2: Ja, ik heb diep in mijn hart, als ze dat vragen, ben ik een soort kind van gescheiden ouders. Weet je, niet mijn eigen ouders, maar van qua cultuur. Ik kom uit Nederland, geboren en getogen net boven de rivieren bij Utrecht. Ga naar Antwerpen, vervlaams. Ook al klinkt mijn accent is nog altijd Nederlands, maar ik ben veel Vlaamser geworden dan veel mensen denken. In mijn denken en hoe ik tegen de dingen aankijk. Ik had papa nooit in Nederland geschreven. Ik werd gedwongen hier om persoonlijk te zijn in mijn teksten door Raymond en door Verminne. En toen kwam ik in Zuid-Afrika. En dat was het derde taalgebied. Was er natuurlijk mijn taal spreken. Tenminste de bron als klank. Hè? Mijn moedertaal. Afrikaans, Vlaams. En dan alle van West-Vlaams tot Limburgs en verder. Grunnings. Maar prachtig. Ook niet mensen die zo praten. Weet je? Maar ik hoor van verschillende dialecten. Of via Ingeborg leer ik. Ja, maar hoe van die? Dat is nogal een suite. Hè? Dan hoor je zo opeens in het West-Vlaams. Eet je Chikongs met haspen. Ik zeg, wat eten we hier? Chikongs met haspen.
1: Witloof met hesp, voilà,
2: witloof, ja.
1: Maar vuurwerk in je hoofd toch, als je dat allemaal...
2: Maar ik hou van mijn taal.
1: Ja.
2: Dus om die taal op verschillende manieren te horen, dat voelt mij zo. En het Afrikaans, een streelpaneel voor een touchscreen. Weet je, de mooiste manieren om dingen te zeggen. Ik is lief voor jou, of ik zie u graag, of ik hou van jou. Dat zijn de drie de manieren in drie culturen. Toen dacht ik, wat zou het mooi zijn als die elkaar een keer leren verstaan. Dan zijn we al een stap verder. Want als je een andere cultuur leert verstaan die dezelfde taalklank heeft. En vaak is dat moeilijker. Tussen Nederlanders en Vlamingen kan dat ook zo een beetje botsen. Zo van, oh, die zijn daar ook aan te klootzak. Het is een Hollander. He?
1: Ja, de zachtigheid, de hardigheid, dat ja. Soort...
2: En ik hou van alle drie die landen en culturen. Dus dat is een beetje een kind van gescheiden ouders. Ik zou zo graag willen dat één keer een televisie of een radioding of een hele dag... dat je die drie talen door elkaar hoort. Uitgezonden vanuit Kaapstad of Johannesburg, Hilversum en Brussel. Dat zou mijn grote droom zijn.
1: Oké.
2: En misschien moeten we dan beginnen met Mathieu en Guillaume. Gewoon een klein toertje in Zuid-Afrika.
1: Stop
2: dan
1: moet die nog... in je valies.
2: Ja.
1: Stop die mee in de koffer. Het zou een mooi begin zijn. Wat wens jij jezelf nog toe? Op je 65ste.
2: Dat ik mijn kinderen nog lang mag kennen. De jongste bij mij. Ik ben laat aan het vaderschap begonnen. En die heet Fonky. De derde. En die zegt wel eens tegen mij. Vanochtend sta ik bij de lagere school in Wachterbeke. En dan zegt ze. Papa, waarom ben jij zo oud vader geworden? Ik zeg, maar wat bedoel je? Ja, dan ga je mijn kinderen nooit leren kennen. Ik zeg, nou. Ik zal ook zelfs als papa in zijn kist ligt. Dan spook ik nog door het huis heen. Maar ik zou wel heel graag. Dat is misschien het belangrijkste. Dat ik mijn kinderen heel lang ken. De rest is ook belangrijk, maar niet zo belangrijk.
1: Dat snap ik helemaal. En alles wat zal komen is meegenomen.
2: Ja. Hey.
1: Die zin...
2: Dat gaat iets worden. Ja.
1: In een lied.
2: En dan zeg ik, dat is ontstaan door Kim de Brie.
1: Van het toilet komende bij Radio 2 Olala om daar mijn 65ste verjaardag te vieren. Stef, het was zalig. De luisteraars die genieten zo mee van jou. Blijf mooie muziek.
2: Dat gaat iets worden. Ja.
1: In een lied.
2: En dan zeg ik, dat is ontstaan door Kim de Brie.
1: Van het toilet komende

0: is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
4: En dan nu nog jouw favoriete lied van Stef Bos door zijn. Zet zeker ook het waarom erbij in dat bericht dat je nu stuurt via Radio 2.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Lendelede en Isegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Isegem vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk. Daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken zijn maandag van start gegaan. Op het Koninklijk Paleis in Brussel heeft koning Filip 12 landgenoten ontvangen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Onder hen pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten en haalde samen met de scouts van Grimbergen al 250.000 euro op voor hulp aan Oekraïne.
1: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, klederen naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus 300-400 kilometers boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
0: Het overlijden van actrice Chris Bonny maakt bij voormalige collega's veel los. Bonny, die 90 jaar werd, had een lange carrière en speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, onder meer in de VRT-reeks Thuis als Yvette. Actrice Kader Gurbus was een goede vriendin van haar. Zij heeft Chris Bonny de afgelopen dagen nog verschillende keren gezien, zegt ze.
2: Zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar gestreeld, ik heb haar haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven, gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen. En dat is er niet meer van gekomen. Ik wou deze middag nog eens gaan. En deze morgen hoorde ik dat ze overleden was.
0: Milieuorganisatie Greenpeace heeft actie gevoerd aan het federaal parlement in Brussel. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. De organisatie verwees op een spandoek naar de extreme hitte en droogte van de afgelopen zomer. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië met 3-0. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de achtste finales. Dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep. En dat levert in theorie een iets minder sterke tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen, temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Het is meestal droog, temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Daarmee is het bijna 7:03. Op de buitenring rond Brussel nog een half uur vertragen tussen Wezenbeek en Vilvoorde. De binnenring 20 minuten tussen Ruisbroek en Zelk. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 15 minuten extra. En elders zijn er kleinere vertragingen. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 niet toegankelijk voor het wegverkeer.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Radio 2. Radio 2. Oh la la.
6: Alles over muziek van bij ons.

Daspop, Bent van Looy gereanimeerd, klaar om er weer helemaal voor te gaan. En Line de Douwe, ja, die blijft plankgas geven met een nieuwe single, Schaduw van jezelf. Uit het niks binnengekomen op 7 in de Vlaamse 30.

Dolly Dot, Love Me Just A Little Bit More. Volgende week Radio 2 Olala met DJ Karen Meijne. Lindsay komt maandag langs. Guido Belcanto op dinsdag. Woensdag zijn het hogere en vooral koorsferen met Stijn Colasny. Donderdag komt Berre op bezoek. Kijk, dat is al een goed gevulde agenda voor volgende week. Ja. Dus jij als grootste fan van de artiesten van bij ons zit je gewoon in pole position. Start is klaar vanaf 6 uur 's avonds.

0: 17 september vandaag. Dan mogen we zeker ook die ene verjaardag niet vergeten. Verjaardag van de man die vooral in de jaren 90 meisjes bij bosjes flauw liet vallen. Maar die vooral samen met zijn broer nu nog altijd ontzettend goede muziek maakt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
4: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei. Amai, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
7: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
6: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
7: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
6: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
8: Allega's.
9: Naar Gamma.
10: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
12: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoopman!
12: Een zeer serieuze partij.
11: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
12: Ja, dat is een cape.
11: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
14: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoopman!
15: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond een currieke?
15: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
17: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Elke dag telt voor twee.
19: Radio 2.

0: dat het 17 september is vandaag. Doen we dit even? Want Koen Wouters is jarig. De man die moeiteloos schakelt tussen zingen, presenteren, racen en olala chiqui. Sensueel met die heupen draaien. Dan gaan we dansen vandaag en vooral 59 kaarsen uitblazen. Zover zitten we al, Koen. En misschien ook aan die bucketlist beginnen. Wat wil ik gedaan hebben voor ik 60 word? Nou, ik voel toch wel feestje opkomen volgend jaar. Maar voor nu dus Koen Wouters, dikke proficiat. Hele gelukkige verjaardag.
1: 1, 2, 3, rak!
0: Deze man houdt ook van een feestje, dat weten we. En van heel snel de bodem van een pint ontdekken. 1, 2, 3, rak! En het is leeg, bij Sammeke Goris.

0: Little Sister, Try Not To Cry. Nochtans, niks mis mee, hebben we van Stef Bos geleerd daar straks. Wat een zalige man is dat toch, hè? Dat voorbije uur is echt zo snel voorbijgevlogen. Heerlijk. De buitenring rond Brussel, kwartier vertragen tussen Sint-Stevensvoluwe en Vilvoorde. En in Brugge is de Dampoortbrug 2 nog altijd niet toegankelijk voor het wegverkeer.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Osa Henry. This one's for you. Dadelijk misschien wel jouw favoriete Stef Boslied op de radio. Hou je telefoon maar in de gaten.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Radio 2.

0: keizer van het Vlaamse lied. Wil Tura, Vergeet Barbara.
1: Vergeet Barbara.
0: Doen we, het is niet moeilijk. Want alle ruimte wordt nu ingenomen door Stef Bos.
2: Radio 2, Olala-lijst.
3: Elke dag telt voor twee.
0: Na al dat lof die voorbije dagen, al die prachtige woorden over en van Stef Bos zelf vandaag, ja, wat gaan we dan nog toevoegen aan die toch wel bijzondere Olala-lijst deze week? We hoeven niks weg te stemmen. Dat is al een klein oefmomentje voor de fans van Stef Bos. En uit de vele reacties heb ik jou geplukt, Caroline de Meunier. Goedenavond.
4: Ja, hallo, goedenavond.
0: Welk lied wil jij graag horen?
4: Ik moest daar eigenlijk niet zo heel lang over twijfelen. Vertel mij wie ik vroeger was. Was een nummer dat ik van Stef Bos gehoord had. Ik denk in juni 2 jaar geleden als hij optrad in de Roma.
0: Ja.
4: En ja, daar moest ik toch wel een klein traantje bij wegpinken, denk ik.
0: En hoe kwam dat?
4: Ik heb 2 jaar geleden ben ik in een toch wel deftige burn-out beland. En dat was in het optreden van Stef Bos was ik een jaar thuis of zo. En dan ik ben al een hele tijd met jezelf bezig geweest. En ja, ik herkende daar wel een aantal zaken in. Van vooral de achtbaan, hè, waarin dat we toch allemaal in zitten. En wat dat maakt dat je dan misschien een mindere periode in je leven meemaakt. En dan ga je automatisch tijdens de therapie nadenken over wie dat je vroeger was. Wie dat je voor die burn-out was of voor dat je mee in die achtbaan was. Wie dat je daarvoor was. En vooral de zin ergens geeft mij aan mezelf terug. Je was echt zo van, ik wil heel graag terug naar wie ik daarvoor was. En daarvoor moet je dan natuurlijk een aantal aanpassingen doen.
0: Ja, en dan komt dat extra hard binnen en dan heb je zo'n filosoof, psycholoog, alles heerlijk meesterverteller als Stef Bos nodig die gewoon
4: ja, want
0: echt
4: het is daar straks ook al verteld geweest dat als hij op het podium daar dan is, dat hij echt wel heel straffe dingen weet te vertellen altijd. En ik denk dat dat ook wel tijdens dat optreden zo was. Dat hij ook gewoon een aantal zaken vertelde waar je van denkt,
0: Helemaal juist. Sandra van Stralen, daarin Alkje, ik pols ook even bij jou. Voel jij dat ook als je naar de muziek van Stef Bos luistert?
5: Ja, inderdaad. Ik voel dat ook. Hij heeft altijd zo een boodschap te vertellen. En dat vind ik wel... dat vind ik heel leuk.
0: Je kiest voor bitter lief.
5: Even nadenken.
0: Waarom bitter lief, Sandra?
5: Dat liedje is in het Afrikaans, en het Zuid-Afrikaans, en ik vind dat echt een hele mooie taal eigenlijk, omdat dat zo, dat kan eigenlijk op een heel grappige manier sommige woorden.
0: Een sappig taaltje. En daar maakt Stef dan heerlijke muziek van.
5: Ja, inderdaad.
0: Voilà, Caroline, Sandra, allebei prachtige redenen om een nummer van Stef Bos aan te vragen, maar geen paniek. We gaan niet stemmen. We gooien niks eruit. Jullie krijgen elk jullie Stef Bos favoriet vanavond. Het is onze Stef Bos week deze week geweest bij Radio 2. Oh la la. En een mens kan toch nooit genoeg Stef Bos in de oren krijgen. Dus alsjeblieft, Caroline, alsjeblieft, Sandra. Geniet van de volgende momenten.
4: Dank je wel.
5: Dank je wel. Een fijne avond.
6: Tel me wie ik vroeger was.

Katrien Dont uit Knokke-Heist vond het eigenlijk mooi samen. Stef Bos, een woordkunstenaar. Ja, te lief, te mooi, te goed, te kort. Stef Bos is niet in één vakje te stoppen, maar voor zoveel een wondermedicijn. Innemende man, die Stef Bos. En om het met zijn eigen woorden te zeggen, alles wat zal komen, is meegenomen. En er komt nog wat aan. Zaterdagochtend zal je wakker zijn met en James Cook en Niels de Stadsbader bij de Radio 2 Weekwatchers. En zondagmiddag dan gaan we quizzen met Matthias Mesmans en Peter Thijssen in de Radio 2 Top 2000 quiz tussen 12 en 1. Dit is Barbara Noor.

0: skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. 8 op de 10 Belgen geven toe dat ze hun smartphone gebruiken tijdens het rijden. Nochtans nemen ze zo tot 50% minder informatie waar, neemt hun remweg toe met 30% en hebben ze geen aandacht voor dode hoeken. Wist je dat het zelfs verboden is om achter het stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €191 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoon. Stuur je smartphone in de hand te houden als je stilstaat? Je mag hem ook niet los op je schoot of op het dashboard leggen. Het kan je een boete van €191 en zelfs een rijverbod van 15 dagen opleveren. Stel dus beter de GPS en je playlist in voor je vertrekt en doe je dringende telefoontjes enkel met een hands-free set. Zo ga je...

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia, in Zuid-Amerika, een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was, maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
1: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
0: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus Tilcayo is. In Lendelede en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vast komen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. Dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
2: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
0: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
3: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
0: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2, relax.
5: Romy de Ridder.
6: Danny de Jonge uit Nijlen stuurt goeie avond. Ja, laat ons er vooral een goede avond van maken.
4: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
6: Samen met de Human League.

Human. Ja, de berichten voor Stef Bos, die zo net nog bij Kim was tijdens Radio 2 Olala. Die blijven binnenkomen via VRT Max. Heb je het gemist, dan is het ook daar op VRT Max dat hij het allemaal kan herbeluisteren. Hij is 65 geworden natuurlijk en daar horen ook 65 prachtige verhalen bij. Ontelbaar. Ik heb dit uur geen Stef Bos meer voor jou bij deze Radio 2 Relax. Maar zo meteen nog wel Elton John die over liefde zingt. Over ware liefde zingt zelfs. Dat is voor na deze Jasmin.

Elton John en Kiki D, True Love. Ja, voor Elton John is dat de Amerikaan David Furnish, hè? 33 jaar geleden hebben ze elkaar leren kennen bij een etentje bij vrienden. Elton John was meteen verliefd op de zelfzekerheid, de zelfstandigheid van David. En naar het schijnt zouden ze 33 jaar lang elkaar al elke week een liefdesbriefje schrijven. Mooi toch? Hier is een klein liefdesbriefje van Bas Serra voor jou. Morning light is falling on your sweater.

Gunter Nevsen, Ik blijf bij jou. Vanmorgen was er een goed moment op je radio tussen 6 en 9. Want James Cook was te gast bij Peter van de Veire bij Goedemorgen Morgen. En hij vertelde daar een geweldig verhaal over zijn mama. Maar echt, ik heb gelachen. Je moet het maar terugzoeken. Je vindt het op de socials van Goedemorgen Morgen. Nu, zaterdag is James Cook er ook bij tijdens Radio 2 Weekwatchers met Ruben van Gucht. Vanaf 8 uur hier op Radio 2. Je kan ook meekijken via VRT Max of VRT Canvas. En live muziek komt er zaterdagochtend van onder andere Niels de Stadsbader. Die gaat zijn nieuwste single brengen. Maar ook van deze... Lies, dus de moeite tussen 8 en 10 op Radio 2 en Radio 2 Weekwatchers, live vanuit Gent dan.

The Alan Parsons Project. Eye in the sky. Als ik even naar buiten kijk, zie ik vooral een vuurzee. Het is nog een mooie avond voor zo'n wisselige of een wisselvallige dag als vandaag. Je moet maar eens een keertje kijken naar buiten als je een raam in de buurt hebt. Het is echt wel mooi. Intussen bijna 8:30. Dit is Maxime zonder mij.

0: Maar nu eerst 8:30. Even kijken naar de weg. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is dat de Ruppeltunnel. Nog tot morgenochtend 6:00. Je moet daar omrijden via de brug. En daar is ook vertraging. Op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is dat ook de Beverentunnel die dicht is. Nog tot morgenochtend 5:00.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Ja hoor. De soul die je hoort komt uit Groot-Brittannië. Celeste, Love is Back. Ja, liefde genoeg hier bij Radio 2 Relax, hoor. Zo meteen nog in de vorm van Otis Redding. Jaap Reizema. Genoeg artiesten komen nog langs voor 9 uur op je radio. Eerst is het aan Gorky met deze Mia.

En wetende dat dit geïnspireerd is op een K3-nummer, hè? Misschien heb je kunnen raden welk. Liefdeskapitein van K3. Maar Cato en Tom hebben hun ding daarmee gedaan. Little Submarine van de Starlings. En als we het dan toch over een submarine hebben, over het water, dan haal ik er gewoon Otis Redding even bij. 10 voor 9. Sitten.

En als je voor me staat... Ja, er staat morgenavond iemand anders voor Jan van der Eets uit Ekeren. Tom Dice, laat die weten via VRT Max. Jan die gaat morgenavond naar het concert van Tom kijken in Wommelgem. Ah, wel, wie weet, die Little Submarine die je daarnet hoorde... Hoor je misschien morgenavond dus wel live in je oren, Tom. Alvast veel plezier. Of Jan was het, sorry. Veel plezier, Jan. Dit is Terrence Trent D'Arby.

0: Terrence Trent D'Arby en Sign Your Name. Céline Mouton uit Oudenaarde is de oogst van haar moestuin aan het verwerken. En dat met Radio 2 op de achtergrond. Maar wat een oogst!
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Ongelooflijk. Grote tomaten, keurde bufjes, kleine tomaatjes. Ik denk, ik zie zelfs broccoli, bonen. Céline, heb je goed gedaan.
2: Elke dag.
3: Nieuws met Brecht Schabrechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt. Het is 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie.

0: gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
1: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf een 13e tot een 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
2: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
1: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
3: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
1: Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Stip 3 over 9, goeie avond. Door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen, de Ruppeltunnel, nog tot morgenochtend 6 uur. Je moet daar omrijden via de brug, daar is intussen ook vertraging. En op de R2, de Antwerpse ring richting Beveren, is de Beverentunnel dicht, nog tot morgenochtend 5 uur.

0: Stef Mattes uit Overijssel laten weten via VRT Max. Oh, Roxy Music. Prachtig, tijdloze muziek om bij weg te dromen op deze donderdagavond. En Jelke Motmans uit Sonhoven die laat dan weer weten dat de openingsdans van zijn zus gepasseerd is. En wel zometeen gaat Tony Hadley naar je hand vragen. Niet om te trouwen, maar wel om te dansen. Na deze toerist Le MC en Horizon.
1: Is het hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop? Was het niet voor de liefde van mijn minks? Dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

Je hoort hem en je denkt... Ah, dat is die van Spandau Ballet. Zeker wel, Tony Hadley. Maar dan in zijn solo-carrière. Nu, solo gaat hij de dansvloer niet op, hoor. Dance With Me was dat. Taylor Swift nu?

Wie wil daar nu niet alles voor geven? Remo van het Groene Woud. Gelukkig zijn. Heb je die film trouwens gezien van Michael Jackson? Die biografische film. Heet Michael, topfilm vind ik zelf. En het zorgt er ook voor dat de muziek van Michael Jackson terugboomt. Hè? Ook op sociale media bijvoorbeeld. En natuurlijk moeten we dat moment pakken bij Radio 2. Zometeen meer daarover. Dit geluid komt van Leuven. Is Bells and As Long As It Takes.

0: Zeker, we're jamming. Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. En die Sunshine voelt Laura Kriel tot in zelzaten. Laat ze weten via VRT Max. Ze bedankt Radio 2 Relax. Want ze heeft een, ja, toch een moeilijke dag achter de rug gehad. En nu kan ze genieten in de zetel. En ze is niet alleen. Nee, nee, Katje Felix is bij haar. Dat is mooi. 9:30 intussen, door werken zijn deze tunnels gesloten. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is dat de Ruppeltunnel. Die is nog dicht tot morgenochtend 6:00. Je moet daar omrijden via de brug en daar is ook vertraging. Op de R2 is dat de Antwerpse ring richting Beveren. De Beverentunnel, die is dicht tot 5:00 deze ochtend.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.

zes minuten en een half. Michael Jackson, Heal the World. Vanaf zaterdag veel meer van dit. Veel meer van de King of Pop. Want het is onder andere door de film Michael dat het aan het boomen is natuurlijk. Hè. Zelfs min 18-jarigen die weten intussen wie het icoon Jackson of Michael Jackson is. Dus dat vraagt om een Radio 2 Michael Jackson weekend. Ah ja. Vanaf zaterdag dus. En ook zondag veel Jackson in je oren. En je kan ook je top 3 doorgeven. Doe je gewoon via VRT Max en dan op de Radio 2 pagina.

Ellie Goulding en How Long Will I Love You. Ja, volgende week is het een maand geleden dat het nieuws van Dolly Parton tot bij ons kwam. Ja, het was toch schrik, hè? Het ging al lange tijd niet goed met Dolly, maar toch zorgde het voor een schokgolf. Hè? Het enige positieve eraan is dat ik ze veel heb gehoord op de radio. En nog steeds. Dit is Heartbreaker.

0: and Dinah, Dolly, Madonna, and Mabel. They are all fine as Mink and Sable. You may not be class with the elite, baby.
1: I try.
0: And you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, whoa, whoa, whoa, baby.
2: Lou Rawls en Diane Reeves. Fine Brown Frame. Het is 5:15. Ja, Radio 2 Relax gaat nog door tot 1 uur deze nacht. Dus blijf lekker hangen. Hè. Zeker omdat Beyoncé er nog aan komt. Queen Bee, zometeen.
3: Radio 2 Relax.
4: Romy de Ridder.
3: VRT. Radio 2.
2: If I were a boy. Ik wens je nog een fijne nacht hier bij Radio 2.

0: But you're just a boy.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
1: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie, hoeveel jaar als planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie, hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen.

0: omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Suntjes.
1: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of aan hij toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
0: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
2: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
3: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
2: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
4: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
0: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Viktoria Pilsen. Bert Sterk, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
5: Heeft het prima gedaan in de eerste helft. Het staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs. Die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila. Waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofokeng kon afwerken. 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft. De enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic. Waarna Pjondic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
0: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
6: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
0: Ja, in de 8e finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaberichs. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd, vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
4: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
3: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapt... In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis

0: Voor een ruime overwinning, ondanks dus een pak afwezigen, werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na één grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Bjundic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijc Falushi 0-3. Goeie start dus voor Union, dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
1: Dank je, Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui. Temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag, telk voor twee.
3: VRT Nieuws met Brecht Schaprings. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
4: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
3: In de Verenigde Staten is de man die het democratisch congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
5: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice.

0: De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na één grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo, donderdag 17 september, zit erop, een goede nacht.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken. Maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: WRT Radio 2.
2: Radio 2 Relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met het beste.

luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: nieuws met Marijs Bijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordendiensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren nog moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Bolivia in Zuid-Amerika is een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen gewone huiskat was. Genetisch onderzoek maakt duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. En dat is opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix van de Universiteit Antwerpen, een van de onderzoekers.
4: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de Tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
3: Daar heb je beeld bij nodig. Dat vind je in de app van VRT Nieuws. In Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen gisteravond met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde wel even voor de overwinning zeker was.
5: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerste helft, 2-3 momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, 1 goal kan alles veranderen. En bij de 3e goal dan was ik wel vrij zeker. Maar ik wil toch graag wat zekerheid hebben.
3: Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui. Temperaturen rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we dan zon en wolken en is het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Ik wens je nog een rustige nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.